De uren om bij de brandhaard te komen. Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

0: de meeste reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Op dit moment 19 over 8, oftewel 11 voor half 9. Dan zijn mensen heel hard op weg naar werk, naar school. De kinderen die naar school moeten of juist 's avonds even naar de sportclub of wat dan ook. Ja, in Alphen moet je deze week even opletten welke route je neemt. Want op de President Kennedy-laan en De Hoorn wordt asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Met afsluitingen tot en met donderdag. En ook de Steekdebrug, ja, je hoorde het net bij Ries in het nieuws. Op de N207, die is afgelopen nacht dichtgegaan. En vannacht gaat hij opnieuw dicht vanwege werkzaamheden aan de Steekdebrug. Ja, hoe houd je dan de stad bereikbaar, is de vraag. We gaan het vragen aan de wethouder openbare ruimte, Chantal van den Berg. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de President Kennedy-laan is gedeeltelijk afgesloten. En ook De Hoorn. In beide richtingen gaat het om. Waarom worden die asfaltwerkzaamheden juist in diezelfde periode uitgevoerd?
2: Ja, wij vinden het echt als al van aan de Rijn heel erg belangrijk dat we de wegen veilig en bereikbaar en goed bruikbaar houden voor iedereen. En we moeten dit eigenlijk in deze periode doen, omdat we straks natuurlijk weer naar een vorstperiode gaan.
1: Oh ja, ja.
2: En dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Dus dat geeft enige overlast. Daar zijn we ons bewust van. Maar ja, uiteindelijk is het langere plaatje wel wat we voor ogen moeten houden met elkaar. Dus mensen moeten wel echt goed voorbereid op pad gaan.
1: Ja, en daarnaast, ja, we hebben vaak dat we roepen van, dan gaat de ene weg dicht en de week daarna gaat de andere weg dicht. En dan heel Alphen aan de Rijn ligt het hele jaar ligt het open, hè, wordt er wel eens geroepen. Nu wordt het dan tegelijkertijd gedaan. Maar is dat ook een soort van positief te noemen, dat het tegelijkertijd kan?
2: Nou ja, de overlast is dan in een kortere periode. En daar heeft inderdaad iedereen last van. Dus dat betekent omrijden. Maar daarna zijn de wegen echt voor een langere tijd weer beschikbaar. En dan gaat het wel zo door, want het klopt dat we veel wegen in onderhoud gaan hebben de komende jaren.
1: Ja. Wat gaat dat, zeker in deze periode, hè, want deze week vinden dan die werkzaamheden plaats. Wat voor hinder gaat er plaatsvinden? Of is dat in kaart gebracht?
2: Nou ja, u gaf het eigenlijk net al goed aan over zowel De Hoorn als de Kennedylaan. Voor De Hoorn geldt dat we het in twee fasen doen. Dus de eerste fase is nu een versterkingslaag. En dan komt er nog een tweede fase aan die op een later moment in 2027 gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Voor de Kennedylaan betekent het inderdaad dat er op diverse delen tussen de Burgemeesterbaan Slotsingel en de Planeten Singel aan de weg gewerkt wordt. En die is nu in één richting dicht. En daar wordt de deklaag vervangen. Kun je over de andere route nog wel. En het handigste is als mensen toch eventjes of naar de website gaan van Alphen aan de Rijn. En dan staat onder actuele werkzaamheden wat de beste omrijroutes zijn. En anders via de socials op zowel Instagram als Facebook worden continu updates gegeven over de werkzaamheden die we verrichten in Alphen.
1: En staan er dan ook alternatieve routes op die je kunt rijden?
2: Ja, er staat bijvoorbeeld hoe kom je bij, als je van de Burgemeesterbaan Slotsingel komt, kun je via de President Kennedylaan richting de Oranje-Nassau-Singel rijden.
1: Ja.
2: En als je naar de Planetensingel wil, dan kun je vanaf de President Kennedylaan dus niet afslaan richting de Planetensingel.

0: moet je daarvoor omrijden vanaf President Kennedylaan linksaf. De Burgemeesterbaan Slotsingel op en dan linksaf de Zonneweg of de Meteorlaan op.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. De executie staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde gisteravond dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en Hoogmaden in 8 kilometer file. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer file. Bij de brug zelf op de A15 vanuit Rotterdam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De banen die waren al even in gebruik. Maar afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk dan een feestelijke opening. Het tennis- en padelvereniging Nieuwe Sloot die vierde afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe sportpark. Ze moesten namelijk verhuizen natuurlijk. Van de oude locatie met die boogbinnenbanen, weet je wel. De welbekende banen waren dat. En nu zitten ze tegenwoordig op het oude veld 5 van Alphense Boys. Een mooie nieuwe locatie hebben ze. Ook een nieuw clubhuis natuurlijk. Sportlaan zitten ze. Clinics, demonstratiewedstrijden en natuurlijk een groot feest afgelopen zaterdag dus. Ja, hoe is dat allemaal gegaan? En hoe is de afgelopen periode eigenlijk, hè? Die eerste periode dat de vereniging daar zit. Hoe hebben ze die doorstaan? Althans, was het moeilijk of ging het eigenlijk wel van nature? We gaan erover praten met de voorzitter van Nieuwe Sloot. Dat is Willy Spanjer. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zaterdag een heel mooi feest natuurlijk, hè? De opening van het nieuwe park en ook natuurlijk het nieuwe clubhuis. Hoe kijk je terug op zaterdag?
2: Ja, ik ben nog wel aan het nagenieten eigenlijk.
1: Ja?
2: Het was heel erg leuk, ja.
1: Wat was er zo genieten aan dan?
2: Nou, op zijn minst het zonnetje scheen.
1: Nou, dat helpt al.
2: Het was super lekker weer, dus dat was wel heel fijn.
1: Ja.
2: Nee, het was natuurlijk een hele positieve dag. En ik had het nog even met de wethouder over. We zijn hier 7 jaar mee bezig geweest. En het is eindelijk klaar.
1: Ja, het heeft echt wel lange aanloop gehad, hè, voordat er daadwerkelijk iets van de grond is gestart.

0: hand.
1: Ja, ja, dus na 7 jaar een feestje, dat kan alleen maar heel leuk zijn geweest. Dus dat was heel goed.
0: Is er nog een moment bijgebleven van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, dat is wel even het vernoemen waard?
1: Nou, wat ik denk, wat echt centraal stond, en dat merkte je zaterdag ook, hoeveel mensen van de club een steentje hebben bijgedragen aan de dag. Het was echt we hebben het echt met z'n allen gedaan. En dat is denk ik ook wel een hele grote verandering met hoe het... Nou ja, vroeger, hoe het 7 jaar geleden op de vereniging ging.
0: Want hoe ging het toen dan, Willy?
1: Nou ja, toen waren we onderdeel van het tenniscentrum. Dus toen hoefden we als vereniging niet zoveel te doen.
0: Nee.
1: Dus de bar werd geregeld, de administratie werd geregeld. De banen werden onderhouden. Ja, alles ging vanzelf eigenlijk. En nu moet het allemaal zelf doen. Of moet en mogen het ook zelf doen. En dat pakt eigenlijk heel goed uit.
0: Ja, je wilt weer het heft in eigen handen wat dat betreft.
1: Ja, ja, je bent zelf de regisseur van de club, zeg maar. Dus je gaat zelf over hoe het feestje eruit ziet en welke drankjes je schenkt. Dus de barcommissie was super blij, want ze hebben nu een tap. Nou, dat was een grote wens. Die zit nu in de bar. Dus ja, je kan zelf ook wat dingen bepalen. En dus ook de verantwoordelijkheid neemt toe, maar ook de draagkracht. Dus ja. Dat is echt... echt heel leuk en heel fijn.
0: Dus ondanks die lange aanloop, uiteindelijk alleen maar positiviteit rondom het nieuwe complex.
1: Ja, dit had eigenlijk niet beter en niet mooier en niet gelukkiger gekund. Ja.
0: Nee. Hoe is dat eerste jaar dan eigenlijk gegaan? Hè? Want sinds vorig jaar spelen jullie dan op de nieuwe locatie. Maar hoe hebben jullie het allemaal ervaren in dat eerste jaar?
1: Ja, het was wel een beetje vallen en opstaan.
0: Ja?
1: Dus de banen waren net nieuw en nou, dan gaat er wel eens wat kapot. En we hadden ook voor het eerst ons eigen clubhuis, wat eigenlijk een soort keten was. Een oud Unix gebouw van de kinderopvang die we hebben hergebruikt. Nou, dan moesten we ook maar eens ontdekken hoe dat allemaal werkte. En van alles ging natuurlijk ook kapot. Dus en we hadden ineens allemaal bardiensten en vrijwilligerswerk wat nodig was. Dus ja, het was toch ook een beetje zoeken.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Een hele goede morgen, 7 uur geweest. We gaan zo beginnen met de Ochtendshow. Nu is het nieuws en die krijg je van de NOS.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden.

0: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
2: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuws uit de regio. Richard Arman, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn heeft woensdagavond rond 6:30 een steekincident plaatsgevonden. Een omstander raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had niets met de ruzie te maken. De politie zoekt de verdachte en 2 mannen die bij de ruzie betrokken waren. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.
3: Dat hebben ze toch daar in het winkelcentrum, neem ik aan.
4: Ook. Dat lijkt mij ook, ja. Maar ja, ik weet natuurlijk niet waar precies dat heeft plaatsgevonden.
3: Nee, dat klopt. Ja, dat hadden ze ook even moeten vertellen dan. Want dan ja. Maar goed, oké.
4: De laatste 4 brugliggers voor de nieuwe steektebrug in Alphen aan de Rijn zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst. En daarmee is dit deel van de werkzaamheden afgerond. De brug over de N207 was daarvoor 2 nachten achter elkaar afgesloten. In 2027 wordt de bestaande brug gesloopt en de westelijke helft van de nieuwe brug gebouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 2028. De restauratie van de 274 jaar oude moppenmolen in Rijpe-Wetering is begonnen. De poldermolen krijgt nieuwe wieken en de houten achterwaterloop wordt hersteld. Die constructie is volgens de Rijnlandse Molenstichting vrijwel nergens meer in Nederland te zien en is aangetast door houtrot. De restauratie kost ruim 6 ton. Er ontbreekt nog ongeveer 150.000 euro. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 tot 8 maanden. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. Je vrijdagochtend altijd een vrij rustige dag wat betreft de files. Toch staat er eentje. Gaat om daar via Rotterdam. Amsterdam richting Den Haag. Kom ik nou bij Rotterdam? Nou goed, Amsterdam richting Den Haag. Omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein. Komt allemaal door een ongeluk. Verkeer richting Bergen op Zoom volgt. Nou, daar is hij, Rotterdam. En dat kan dan over de A13 en de A20. Ries, hoe is het op het spoor verder?
4: Ja, ik heb niks te melden. Ondanks de regen rijdt alles door.
3: Nou, dat is lekker. Kunnen wij gaan beginnen aan de vrijdagochtendshow?
5: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
6: De radio?
5: De radio!
7: Nou. De ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Vrijdag 9 oktober 2026 vandaag. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is vrijdag. Dus hartelijk vrijdag, dat allereerst. Ook hartelijk New Music Friday natuurlijk. Ja, jij kwam deze ochtend, ik kwam binnenzetten. En jij kwam deze ochtend met het verhaal. Ik heb deze ochtend even tijd gehad

0: New Music Friday even door te luisteren. Wat ben je tegengekomen?
1: Ik ben tegengekomen nieuwe muziek van Zoe Livé. Dat is natuurlijk van de beste zangers, heeft zij natuurlijk meegedaan. Pnau ben ik tegengekomen.
0: Pnau?
1: P-N-A-U.
0: Oh, dat is... Ik begrijp wat je bedoelt.
1: Wat hebben ze hier nog mis? Dan ik zie natuurlijk Act en de Munnik zie ik staan.
0: Ja, zijn dat diezelfde platen als van de week? Of hebben ze opnieuw muziek uitgebracht?
1: Dit is, even kijken, Zomaar Zondag.
0: Zomaar Zondag? Nee, die ken ik nog niet.
1: Zomaar Zondag.
0: Zomaar Zondag?
1: Ja, het is echt de Act en de Munnik stijl natuurlijk.
0: ZZZ. precies. Ja, precies. Okay.
1: Ik heb Niks aan de Hand Dag van Vincent is uitgekomen vandaag.
0: Vincent? Vincent?
1: Vincent, ja.
0: Wauw, is hij weer terug?
1: Ja, blijkbaar.
0: Oh, dat vind ik wel bijzonder.
1: Wat zie ik nog meer staan? Carly Rae Jepsen zie ik staan.
0: Oh, Call Me Maybe.
1: Ook heel verrassend, nieuwe muziek van Paul McCartney. En ik moet eerlijk zeggen, ik moest daar een klein beetje een traantje bij laten.
0: Echt waar?
1: Ja, want je hoort hem echt als een oude man nu. Hij is nu echt oud.
0: Je hoort hem al. Ja, maar dat wisten we toch al dat hij een oude man was.
1: Ja, maar hij is nu al heel erg oud, als je dat zo hoort.
0: En waar merk je dat dan door?
1: Gewoon in de zang, in zijn stem.
0: Oh?
1: Ja, goed, hij is inmiddels al ver in de 80 natuurlijk. Dus
0: dat weten we inderdaad.
1: Wat zie ik nog meer staan? Nieuwe muziek van Ronnie Flex, Samuel Welten. Nieuwe muziek van Direct.
0: Direct?
1: Ja.
0: Ja, ik zag gisteravond, en daar ben ik ook een beetje blijven plakken... een interview met Eva Jinek en Marcel, de frontzanger van Direct. En dan met die bandleden van Direct zelf op de achtergrond. Het was wel een emotioneel verhaal. Ja, natuurlijk het verliezen van zijn broer ging het om.
1: Oh ja.
0: En daar is ook heel veel muziek over geschreven, wat ook op dat album terecht is gekomen. Dus mooi. Mooi gesprek was het.
1: Wat zie ik nog meer staan? Herman van Veen, over oude mannen gesproken. Die is ook al flink op leeftijd natuurlijk.
0: Jij heeft het nu in plaats van over Hilversum 3, heeft hij het over 3
1: ja, zijn nieuwe plaat heet De Echte.
0: De Echte?
1: Ja, wat zie ik daar nog meer tussen staan? Dat viel mij op toen ik hem lekker op mijn oortje had staan.
0: Nou.
1: Nieuwe muziek van Armin van Buuren. En ik moet zeggen, dat klinkt echt een beetje alsof ATB weer terug is. Die Duitse clubhouse...
0: 9 PM till I come.
1: Ja,
0: zoiets,
1: ja.
0: Okay.
1: Je zou hem een keertje moeten draaien.
0: Van die hoge tonen gaat het dan om?
1: Nou, dan meer echt van die hele zware stampende bas.
0: Stampende bas?
1: Ja, als je hem daar hebt, moet je hem eigenlijk even ook snel openstarten.
0: Nee, ik heb het hier nog niet. Want we moeten alles natuurlijk nog even volledig gereed maken voor een New Music Friday. Maar we beloven in ieder geval, althans ik beloof... Ik beloof om een liedje te draaien uit de New Music Friday lijst.
1: Ja.
0: Want dat doen we natuurlijk elke vrijdag op het moment dat het New Music Friday is. Nou, dat is het bekend elke vrijdag. En dat is alvast een klein voorlopertje op natuurlijk hetgeen wat er vanavond gaat plaatsvinden. Oftewel nieuwe Deuntjes Radio. 2 uur lang hoor je dan nieuwe muziek op Studio Alfa. En wij proberen daar altijd een soort van voorzetje op te doen door en onze favoriet kenbaar te maken. Of een verrassende track die daarin staat. Nou, dat zou zomaar Armin van Buuren kunnen zijn. Maar misschien ook wel die van Mick Jagger.
1: Nee, ja, wat was het ook weer? Dan, hoor.
0: Paul McCartney was het, hè?
1: Ja.
0: Het kan ook zijn dat we zeggen van... Nou, maar dit is echt onze aanbeveling voor Deuntje van de Week.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Want die wordt vanavond natuurlijk ook weer uitgekozen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Maar daar gaan we in ieder geval dat voorzetje op doen. Ja, vandaag is het naast New Music Friday ook Paarse Vrijdag. Ik moet zeggen, als ik zo naar jou kijk, Ries, je hebt niks paars aan. Ja,
1: nee.
0: of je onderbroek moet paars zijn, maar dat zie ik natuurlijk
1: niet. Nee, die is donkerrood.
0: Niet. Ja, precies. ik zat vanmorgen even te zoeken. Ik heb niks paars. Dat vind ik echt een beetje vervelend.
1: Ja, ik heb wel wat paars, maar daar pas ik niet meer in.
0: Nee. Oh, daar pas je... Wat heb je over paars?
1: Een overhemd, zo'n zijde overhemd heb ik nog helemaal paars.
0: In het paars?
1: Ja, in het paars.
0: Wil die ooit Adriaantje nadoen van Bassie?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Die had ook zo'n paars overhemd,
1: toch? Het zat wel ontzettend lekker, dat zijde overhemd. Maar ik pas hem niet meer, gewoon heel simpel.
0: Oké. Okay. Waarvoor heb je hem toen de tijd gekocht? Dan gewoon voor dagelijks gebruik? Of,
1: voor uitgaan en zulke dingen gewoon.
0: Voor uitgaan?
1: Ja, dat komt toen nog.
0: Nou, dan snap ik dat je het niet bepast, nee. dat is heel lang geleden.
1: Ja.
0: Of valt het wel mee hoe lang geleden het was?
1: Ja, ik denk 20 jaar, denk ik, 25 jaar.
0: Ja, nee, dat is toch wel lang geleden. Heb je dat nog in je kast liggen?
1: Ik heb het blijkbaar nog steeds in mijn kast hangen. Ik zag toevallig van de week zag ik hem hangen.
0: Die heeft tot nu toe altijd de voorjaarsschoonmaak overleefd.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik kan het niet over mijn hart krijgen om die weg te doen. Net zoals
0: hebben we daar goede herinneringen aan dan? Aan zo'n,
1: maar het was toch wel een leuke tijd met het uitgaan en zo. Weet je? Dat is iets wat je als je kinderen hebt, dat doe je niet zo snel meer.
0: Nee, maar is dat dan de reden dat je hem nooit weg hebt gedaan? Of is hij altijd, waardoor is hij blijven liggen?
1: Nee, hij is eigenlijk gewoon altijd overgeslagen met de grote schoonmaak, om het zo maar te zeggen. Weet je?
0: Okay.
1: Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld nog mijn Australië heb ik nog hangen in de kast.
0: Ja, maar dat snap ik. Ik bedoel, dat is gewoon echt iets van de oudere tijd natuurlijk.
1: Ja.
0: Waar je echt wel goede herinneringen aan hebt. Buiten het feit omdat die dingen natuurlijk ontzettend in is. En als je dat nu zou verkopen... Ik weet niet of de stretcher een beetje uit is en of de... Je hebt van die stretchbanden, weet je wel, dat elastiek.
1: Oh ja.

0: dat dat is verteerd. Maar als hij er nog goed uitziet en hij is nog hartstikke goed qua materiaal... ja, je zou hier duizenden euro's voor kunnen ontvangen,
1: Ries. Ja, dat denk ik wel.
0: Dus ik zou het voorlopig nog even in je kast laten. Want misschien Gronings Museum binnenkort wel wil hebben voor een of andere tentoonstelling.
1: Ja, maar dat is ook iets met als zij de over hebben. Het heeft zoveel winterschoonmaak heeft dat allemaal overleefd.
0: Ja.
1: Ook nu blijkbaar dus ook de verhuizing. Is hij gewoon meegekomen en ook gewoon weer in de kast gaat. Ja, dan heeft hij het gewoon verdiend om te blijven hangen, vind
0: ik. Dat is wel zo. Alleen het moet natuurlijk. Kijk, een overhemd neemt niet heel veel ruimte in gebruik. Nee, maar soms heb je wel eens van die dingen dat je denkt, ja, zou ik dit nou wegdoen? En dan maak je uiteindelijk de keuze om het niet te doen. Maar had je het maar wel gedaan, want het neemt zoveel ruimte in beslag.
1: Ja, dit niet. Dat is één hangetje, dus dat valt wel mee.
0: Eén vraag erover. Want jij hebt een zoldertje, toch? Of
1: nee,
0: niet?
1: We hebben geen zolder meer. Nee.
0: Heb je wel een schuurtje waar je...
1: Ja, we hebben wel een schuur, maar daar ga ik niks in hangen.
0: Oh ja, jij hebt een opslag. Waar
1: we hebben nog een apart opslag, maar die hebben we ook niet lang meer, denk ik. Want dat kost ook klauwen voor mijn geld, zoiets een opslag.
0: Nee, precies. Maar dat overhemd, dat lag zeg maar bij jou thuis. Dat was niet vanuit de opslag.
1: Nee, thuis in de kledingkast hangt dat.
0: Oké. Okay. Nou, wat is het meest bijzondere wat jij nog in je kledingkast hebt liggen en waar je eigenlijk geen afscheid van durft te nemen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Laat even weten. Studioalf.nl/WhatsApp. Dus studioalf.nl/WhatsApp. Het staat er open voor. Wat is het meest bijzondere kledingstuk die in je kledingkast hangt... waar je echt na jaren nog steeds geen afscheid van hebt kunnen nemen... terwijl je dat het liefst wel had gewild? Ik wil het van je weten. Nogmaals, studioalf.nl/WhatsApp. Om dat antwoord even achter te laten bij ons, want daar zijn we benieuwd naar. En dan kunnen we zo meteen even een rondje doen. Dan ga ik zelf ondertussen ook nog even nadenken over wat er bij mij in mijn kledingkast hangt... waar ik nog geen afscheid van heb kunnen nemen. Ik heb misschien al wel iets, maar dat komt zo meteen wel.
1: Het ligt misschien op de bovenste plank dan bij jou?
0: Nee, lange tijd heeft het in een la gelegen.
1: Oh.
0: En ik heb het er, ik denk 2 maanden geleden een keertje uitgehaald.
1: Ja.
0: En nu ligt het weer in die la.
1: Oh ja.
0: Ja. Maar goed, daar straks meer over in de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij op Studio Alf in Karebrazem. Het is inmiddels 6:17 voor de mensen die haast hebben. En voor de mensen die echt haast hebben... ja, die willen natuurlijk weten wat voor weer het vandaag gaat worden. Het weerbericht. Nou, het wordt vandaag een natte en bewolkte dag, dat kunnen we je wel beloven. Vanochtend zijn er perioden met regen en vanmiddag regent het op heel veel plaatsen in Nederland. Al zijn er in het zuidoosten ook wel wat droge momenten zichtbaar.
1: Daar hebben wij niks aan, hè?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Het gaat niet om het zuidoosten van onze provincie, maar het zuidoosten van het land natuurlijk. De temperatuur loopt uiteen van 14 graden in het oosten tot 18 graden aan de westkust.
1: Dat vind ik toch wel knap.
0: Ja, vind ik ook, want het waait vrij hard. Het wordt echt een herfstdag vandaag. Windkracht 6 kan er aan de westkust plaatsvinden. Echt zo'n herfststorm eigenlijk. En dan toch 18 graden. Dat vind ik toch wel bijzonder.
1: Ja, nee, daarom. En zeker omdat het dan aan de westkust warmer is dan aan de oostkant van het land.
0: Aan de oosten van het land. Ja. Was een beetje Rotterdam, zo je dat uitspreekt.
1: Is dat zo?
0: Oosten van het land. Oosten van het land.
1: Sorry hoor. Ik ben net wakker.
0: Aan zee, IJsselmeer kan de wind krachtig tot hard... Ik weet niet wat voor accent dat is. Laat ik maar gewoon normaal doen. Aan zee en aan het IJsselmeer kan de wind krachtig tot hard zijn. Windkracht 6 tot 7. Nee, dat zei ik net. Dus dat had ik niet eens hoeven te herhalen. Zeg, de ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. En we zijn begonnen. Jij bent van harte welkom.

0: Tonight Tonight van Hot Chill Ray in de ochtendshow. Ik dacht dat het plaatje veel langer duurde, maar blijkt toch niet zo te zijn. We hebben toch van kunnen genieten. Althans, ik was thee aan het zetten, maar dat duurt altijd even. Ik vind toch altijd tegenvallen hoe lang zo'n waterkoker erover doet.
1: Tegenvallen.
0: Aha. Je bent wel een beetje van de woordschap van de dag, maar dan aan het begin van de show.
1: Ja.
0: Is dat iets nieuws? Gaan we dat vaker van je horen?
1: Nee, niet dat ik weet. Maar...
0: niet dat je weet. Nou, op zich, als het je lukt, vind ik het wel leuk om het erin te houden. Maar dat ligt volledig aan jou.
1: Oké.
0: Ik zeg, het is vrijdag 9 oktober vandaag. Ik ben ondertussen even op zoek naar de kranten. Want die hebben we inmiddels ook alweer voor ons liggen. Maar ik zie dat mijn overzicht niet compleet is.
1: Oh.
0: Even kijken hoor. Ja, weet ik niet. Nou ja, oké. We gaan het gewoon doen. We gaan even een overzichtje doen van het nieuws van de afgelopen 24 uur. Hè? Want zo lang is het inmiddels alweer geleden dat we hier waren. We zijn een dag verder dus. Vrijdag 9 oktober, ja, wat zit er in het nieuws?
2: Wat staat er in de krant?
0: Ries, wat is jou opgevallen in het nieuws?
1: Ja, bij doorzoekingen van woningen van de Britse ex-prins Andrew in februari zijn belangrijke fouten gemaakt door de politie. Dat oordeelt een rechtbank in Londen. De huiszoekingsbevelen waren op een verkeerd wetsartikel gebaseerd en zijn daarom onwettig verklaard. De doorzoekingen hielden verband met het onderzoek naar de vraag of Andrew in de tijd dat hij Brits handelsgezant was, van 2001 tot en met 2011, geheime informatie met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft gedeeld. Het onderzoek naar de ex-prins mag nog wel doorgaan van de rechtbank. Die oordeelt later of in beslag genomen materiaal nog als bewijs mag worden gebruikt.
0: Oké. Dus dat is een heel slepend verhaal ook, hè?
1: Ja, en, is het ook. Ja, hij is ook natuurlijk van flink gevallen ook, hè, die prins. En tenminste, voormalig prins Andrew dan.
0: Ja, want hij is geen prins meer. Dat had natuurlijk alles te maken met dat hele verhaal rondom die Epstein. En daarom is zijn titel van de prins is afgepakt.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat is hij dan niet meer. Maar ik zag wel, maar dat had dan weer volgens mij niet met hem te maken, maar wel met de broer of zo van Diana. Dat die was laatst ook bij Eva Jinek. En die vertelt nu het hele verhaal rondom... dat er heel veel dingen zijn verzwegen rondom haar. Rondom dat ongeluk, maar ook rondom haar dood. Okay. Dat is toch wel een bijzonder verhaal. Het schijnt echt dat de ambulance waar Diana in zou hebben gelegen, dat die 20 minuten lang stil zou hebben gestaan voor het ziekenhuis. En dat pas na 20 minuten dat hij weer is gaan verder rijden. En dat ze uiteindelijk in de ambulance bleek te zijn overleden in plaats van in het ziekenhuis.
1: Ja, ik heb wel begrepen inderdaad dat het heel lang heeft geduurd voordat ze medische hulp kreeg.
0: Ja, ook inderdaad.
1: Maar ze moest natuurlijk eruit gehaald worden uit die auto. En,
0: goed dat een ambulance dan 20 minuten stilstaat voor het ziekenhuis. Je zou zeggen, die komt met gillende sirenes, komt die binnenzetten. Alles en iedereen moet wijken, want het gaat om Prinses Diana, weet je wel. Maar dat... heel raar verhaal is dat ook. Maar ook een heel raar verhaal om die Prins Andrew.
1: Ja, zeker.
0: Maar daar is het laatste woord denk ik nog niet over gezegd.
1: Ik denk
0: natuurlijk
1: dat er een flinke bippet gedempt is.
0: Dat denk ik ook wel inmiddels, ja. Goed, ik heb het overzichtje gevonden hoor. Want de Telegraaf, laten we het over de krant hebben. Die geeft... Oh, dat geeft... nee, dat is niet het nieuws.
1: Oké.
0: Wat is dit nou voor je... ik zie wel, laten we dit even doen. Want het faillissement medicinale cannabis, daar gaat het om. Er is een grote bezorgdheid onder patiënten. Nu de enige legale teler van de medicinale cannabis in Nederland failliet is verklaard.
1: Oh dan.
0: Dus je komt niet meer zomaar aan je dagelijkse dosis. Ja, ik begin er een beetje om te lachen, maar dat is uit ongemak. Want sommige mensen hebben het echt nodig.
1: Ja.
0: Om elke dag bijvoorbeeld een joint te roken of wat dan ook. Ja. Dan moet het wel op de legale manier gebeuren. Maar als hij failliet is, dan wordt dat moeilijk. Dan sta je toch weer elke dag iemand richting de coffeeshop te sturen. Ja. Maar dat is dan niet medicinaal, want er zitten dan ook weer andere stoffen in of zo. Ja, dat is ook wel een beetje zorgwekkend natuurlijk voor die mensen. Premier Jette, minister-president Jette, die ontvangt vanavond de voorzitter van de Europese Raad. Dat is Antonio Costa. Gebeurt allemaal op het Catshuis voor een belangrijk politiek werkdiner ter voorbereiding op de komende Europese Raad. Want dat zit er ook weer aan te komen. Het achtergrond speelt ook nog altijd de discussie over hoe Nederland de EU-begroting wil afremmen. Want ze willen minder geld aan Europa besteden, heb ik het idee.
1: Oh ja.
0: Terwijl eigenlijk heel veel beslissingen links zijn genomen tot nu toe, is dit toch wel een rechtse beslissing natuurlijk. Om wat minder af te dragen aan Europa. Maar Europa heeft heel veel geld nodig. Ook natuurlijk in de ontwikkeling van defensie en dat soort zaken. Maar Nederland wil minder gaan afdragen. Waarschijnlijk wordt daar na vanavond meer over bekend. Ja, en wat ook niet bekend was, althans vanmorgen las ik dat ook. Er is een grote brand geweest in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
1: Oh?
0: In de nacht van, vannacht eigenlijk, heeft een grote brand gewoed in het Olympisch Stadion. Die inmiddels wel onder controle is. Ik ga er zo even achteraan om daar iets verder op in te duiken. Want dan ben ik wel benieuwd naar wat er precies heeft plaatsgevonden.
1: Ja, en ik heb dadelijk nog wel een dingetje. Daar snap ik echt helemaal niks van.
0: Je nekharen gaan er van overeind
1: staan? Nou, dat zeker, ja.
0: Oké. Okay. Nou, zometeen daar meer over. En natuurlijk ook het nieuws uit de regio. Wat heb je daarin zitten zometeen, Ries?
1: Het nieuws van 19:30.
0: Half acht
1: de Young Analogues, die komen naar het Theater Castellum.
0: Wie?
1: Ja, de Young Analogues. Ik ga het dadelijk uitleggen wie dat zijn.
0: Young Analogues. Ja. Dat is oké. Okay. Nou, en daar zometeen meer over in het regionieuws van Studio Alphen en Karen Brazen. Eerst nog even naar Davina Michel. Ja, of ze nou mee gaat doen met het Eurovisie Songfestival, weet ik niet. Maar je hoort het nu wel hier.

0: Davina Michel in Heartbeat in de ochtendshow van Studio VK gebraas. Om heel verhaal natuurlijk rondom haar persoon. Want ja, Nederland wil weer mee gaan doen met het Eurovisie Songfestival. De vraag is alleen, ja, welke artiest wil zich daar dan nog aan branden? En of het daadwerkelijk doorgaat, geen idee. Want er zijn maar liefst volgens mij een stuk of 10 omroepen van de NPO. Die zeggen, ja, we willen eerst even in gesprek over hoe de NPO, want uiteindelijk hebben zij dat bepaald, van hoge rand. Dat ze mee willen doen met Songfestival. Terwijl eigenlijk de omroepen er totaal niet aan mee willen doen. Want hier blijft het nog steeds een beetje achter de keuze van Avro Tros staan. Maar goed, stel Nederland gaat. Ja, wie moeten we dan gaan... Wie gaan we sturen? Wie wil? Is eigenlijk eerder de vraag. Dan wie willen we, willen we gaan...
1: Het is inderdaad wat je zegt. Wie wil zich daar aan branden?
0: Ja. Maar goed, Davina Michel, die weet, ja, daar weten we van. Die staat er open voor om een keer deel te nemen. Maar of dat nou binnen deze situatie is, dat vraag ik me af. Ik vermoed van niet. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Jordaar, hier in de ochtendshow met Heartbeat. Het is 7:55. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal, gevolgd door het regennieuws.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: En tot zover het nieuws van de NOS. Gaan we het nieuws, naar het nieuws uit de regio. Richard Harreman is daarvoor. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De jonge Alphenaar Max van Dijk maakt deel uit van de Young Analogues. Dat is een nieuwe band die het werk van de Beatles zo nauwkeurig mogelijk vertolkt. De groep is samengesteld door oud-leden van de Analogues. Dus samen met gitarist Janef de Jong toert Max dit najaar door Nederland. Komende zaterdag staan de Young Analogues in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Met muziek uit de periode 1962 tot en met 1966.
0: Oh, wauw, dus als je niet voor jou hoor, maar als je terug wil naar je jeugd, dan is dat een heel leuk evenement.
3: Zeker.
0: Ja.
3: De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark in Alphen aan den Rijn is begonnen. Woonvoorten bouwt tussen de Magnoliastraat en Bospark nieuwe huurappartementen voor senioren. En daarmee komt het totaal aantal seniorenwoningen in het project op 135. Het nieuwe gebouw krijgt onder meer bodemwarmtepompen, zonnepanelen en een groene binnentuin. De bouw duurt naar verwachting tot de zomer van 2028. De bouw van IKC De Wereldwijde in Woubrugge is officieel begonnen. Aan de Cornelis Kempenerlaan komt een nieuw gebouw waarin basisschool De Wereldwijde en kinderopvang Florio Kids samen onder één dak komen. Het nieuwe kindcentrum moet eind juli 2027 klaar zijn. Leerlingen en kinderen van de opvang kunnen naar verwachting in de zomer van dat jaar hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: En dan even voor duidelijkheid, welk jaar gaat het dan om? 2028?
3: 2027.
0: Oh, maar dat is snel al dan.
3: Ja, dat is volgend jaar eigenlijk al.
0: Oh, wat goed, hè. Ja. Dus ze kunnen nu alvast wat dozen gaan inpakken om de verhuizing voor te bereiden.
3: Ik denk dat ze al klaar zijn, ja.
0: Ja, in ieder geval. Nou ja, nog de kerstspullen niet, want die moeten eerst worden uitgepakt natuurlijk. En daarna dan kan het worden ingepakt. Oké. Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Die ene file waar we het vanmorgen over hadden, die is inmiddels opgelost. Dat is hartstikke fijn. Kan ik ook vermelden dat het fijn is dat er geen files staan. Het rijdt lekker door op dit moment. Altijd wel gebruikelijk hoor op de vrijdag, maar je weet het nooit. Je weet het ook nooit wat betreft de NS, oftewel de spoorwegen. Hoe zit het daarmee, Ries?
3: Nou, dat schijnt ook allemaal lekker netjes door te rijden, dus prima.
0: Nou, dat is fijn. Kunnen wij zometeen, we kunnen ons nu al opmaken, maar zometeen spelen. De voor of de na, we gaan je muziekkennis weer testen in de ochtendshow. Wil je meespelen en kans maken op de titel dagwinnaar en 3 stickers verdienen? Nou, dan moet je even melden. studioalf.nl/WhatsApp is het adres waar je jouw antwoorden kunt achterlaten zometeen. Ik kan je wel alvast vertellen, we spelen zometeen met het jaar 2010.
3: Yes.
0: Daar gaat het om, want gisteren hadden we Enrique Iglesias en Pitbull en I Like It. Komt uit het jaar 2010, dus de vraag is zometeen, komt die voor of na het jaar 2010 vandaan? Nou, dat alvast als int voor straks. studioalf.nl/WhatsApp. Meld je daar.

0: welkom op de vrijdag. De muziek zometeen. Ja, ik heb het nu al zin in. Gigi D'Agostino en The Riddle komt eraan. Dus gaan we even koken met The Cooks en How'd You Like That.
1: Goedemorgen.

0: Ja, DJ D'Agostino en The Riddle uit 2002. Ik zag hem gisteren ineens voorbij komen. Toen dacht ik, die moeten we gewoon weer even draaien natuurlijk in de ochtend. Lekker ook om mee op te staan. Ook The Cooks en How You Like That. Nou ja, wat vond je ervan? Vond je het lekker?
1: Ja hoor.
0: Dat is mooi. Er zijn veel mensen die ook lekker zijn wakker geworden deze ochtend. Want gisteren natuurlijk de uitreiking van de Gouden Televisiering. Helaas deed Sascha uit Koudekerk niet meer mee. Want ze zat wel in de voorronde, in de voornominaties van Video Online. Daar de ring voor. Die ging naar niemand minder dan... Ja, ik weet eigenlijk zijn naam niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar deze man die won. Dat is, Daan Alverink. Want die wordt gelukkig bij ieder interieur. Daar heeft hij ook een serie voor. En volgens mij een TikToker die uiteindelijk wat groter is geworden voor televisie. En daar dan ook uiteindelijk programma's voor maakt. Even luisteren.
2: Daan Alverink! Ah!
3: Ik ben
4: heel erg bedankt allemaal om het stemmen thuis. Ik had deze even... niet zien aankomen. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om deze award eigenlijk op te dragen aan alle middelbare schoolkinderen die na het zien van de rapporten, waarschijnlijk wisten ze het al, maar er zijn rapporten uitgekomen. En ik hoop dat je ziet en voelt dat er ook heel veel liefde is. Dat je niet alleen bent. Je bent geliefd. Je bent hier precies waar je moet zijn. En we houden van jullie heel veel. Dank jullie wel.
0: Ja, zo is het inderdaad. Mooie boodschap zat daar achter zijn speech. Ja, natuurlijk ook staande ovatie voor Joop van den Ende. Want die kreeg de prijs voor de oeuvreprijs van de Gouden Televisering. Natuurlijk heel belangrijk geweest voor 75 jaar televisie. Want dat is dit jaar het geval. Televisie bestaat 75 jaar. Mm-hmm. En hij stond
1: in Nederland dan, hè?
0: In Nederland, ja. En hij stond aan het begin van eigenlijk heel veel carrières... voor zowel presentatoren als voor mensen achter de schermen... als voor formats, hè, voor televisieformats. Ook samen met John de Mol. Maar ja,
5: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisering... jou overhandigen de Gouden Televisier Oeuvre Ring. Ja.
6: Ben ik heel erg geëmotioneerd over.
0: En die is niet geëmotioneerd te krijgen, hè, die Joop van den Ende. Dat is toch wel een bijzonder moment. Een bijzonder moment vond ik ook de winnaar voor de Gouden Televisering voor Beste Kinderserie.
1: Iets met paarden was dat, toch?
0: Ja, moet je eens luisteren.
7: Paardenpraat TV! Woehoe! bedankt het hele team. Lenneke van Inge, Max, mijn man. Ja. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Esra kan het wel.
0: Yes. Britt Dekker voor de duidelijkheid. En het meest opmerkelijke was nog, daarna viel Esra.
1: Oh.
0: Ja.
1: maar niet van het paard?
0: Nee, niet van het paard, okay. Maar wel van de troon. Nee, ze zijn getroond natuurlijk. Ze viel over de jurk. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ze waren allemaal heel mooi opgedost natuurlijk. De een in pak, de ander in een jurk, de ander in zijn gewoon nette outfit. En dat was het wel. Het zag er weer gelikt uit allemaal. Wil ik nog eentje even uitlichten? Dat is natuurlijk de grote winnaar. De grote Gouden Televisering. Het beste programma van het afgelopen jaar. Woestegrond was genomineerd.
1: Mm-hmm.
0: Dan hadden we nog...
1: Kassa,
0: inderdaad. Ja, waarvan bekend werd dat ze online verder gaan.
1: Oh,
0: heeft de AfroTros gisterochtend bekendgemaakt. En Kassa is volgens mij van...

0: BNN Vara, dat is de omroep waar het onder wordt uitgezonden. Maar ja, ook Bondgenoten, het programma, populaire programma van SBS. Die was... Oh, wacht even, dan moet ik natuurlijk wel even mijn schuif openzetten, anders hoor je het weinig.
1: Maar er kan er maar één
0: de winnaar zijn, ja. En die juistmomenten.
1: We laten ons niet kennen.
0: We gaan gewoon maar door.
1: We gaan gewoon maar door, want wie niet tegen zijn verlies kan...
0: Ja, die is...
1: Die is maar zielig hoor.
0: Zo is het, ja.
1: De Bondgenoten!
0: Ja! Presentator Jan Versteeg. Won eerder al beste presentator.
2: Ja, jongens, we hebben hem!
0: Ja.
2: Oh, wat een avond, hè?
0: Ja, voor jou wel, ja.
3: Oké. Ik wil een aantal mensen, ik wil beginnen bij de mensen thuis. De kijkers, dank. Ik bedoel de kijkers. Dank voor het in jullie hart te sluiten van de Bondgenoten. Want zo kijken elke dag en het stemmen, want zonder jullie hadden we deze niet. John de Mol, dank voor dit fantastische format dat we elke dag mogen maken. Al 3 jaar lang. Ik wil het hele team bedanken. Ik zei het al eerder, we zijn een familie. Dus deze prijs is voor ons allemaal.
0: Voor ons allemaal.
4: Jij noemde net Kassa dat online verder gaat. Ik ben een beetje bang dat ze hun impact kwijt gaan raken dan daardoor.
0: Ja, dat is wel een beetje het ding natuurlijk. Hè? Want Kassa is niet alleen maar voor de jongeren die dus veel online zijn te vinden. Maar ook natuurlijk voor heel veel ouderen. Ja. Maatschappelijk belang. En ja, hoe ga je de ouderen dan online naar online trekken?
4: Ja,
0: hoe gaan ze vinden? Dat is natuurlijk een beetje het moeilijke van het verhaal.
4: Ja, maar dat niet alleen. Maar in hoeverre kan jij nog een wand presteren... dwingen om zijn werk goed te doen, weet je, als het alleen maar online is.
0: En goed, we weten ook, heel veel online series die komen weer op televisie. Dus wat dat betreft heb ik daar wel vertrouwen in. Aan de andere kant, als de situatie Sesamstraat is, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal.
4: Ja, nee, zeker.
0: Ja, dat werd op een gegeven moment ook online en uiteindelijk werd het sterven na de dood ongeveer.
4: Ja, daarom.
0: Maar goed, het is in ieder geval toegezegd, dus er is een opening dat het weer terug gaat komen op tv. Maar wanneer, ja, dat weet niemand. En wanneer het ook online en hoe het online gaat plaatsvinden, dat weet ook niemand. Zelfs de presentatoren niet. Dat gaven ze gisteren ook aan. Ja. Dus, maar goed, de grote winnaar dus van de gouden televisering. Jan Versteeg, samen met het hele team achter de schermen en ook de deelnemers. Bondgenoten. En Angela de Jong, die zat bij Jeroen, hoe heet hij ook weer? Van Op1? Nee, dat is niet meer Op1 tegenwoordig. Pauw in de Wit. Jeroen Pauw, die vertelde... ja, nee, mijn nekharen staan recht overeind. Dus, maar goed, dat is Angela de Jong. Mijn nekharen staan ook overeind, maar dan van Angela de Jong. Nou, goed, wat dat betreft hebben we het even al gehad. De gouden televisering is bekend, de winnaar daarvan. En volgend jaar dan natuurlijk weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen ook voor jou. Want we gaan even jouw muziekkennis testen. En dat doen we natuurlijk in het spel De Voor of De Na. In het spel laat ik een fragment horen van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van de track die ik laat horen. En ook wil ik van je weten of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Ja, vandaag spelen we met het jaar 2010. Want gisteren hadden we als opdracht Enrique Iglesias samen met Pitbull en I Like It. Dus even volledig. Titel en artiest voor of na het jaar 2010. En stuur het in via de app studioalf.nl/WhatsApp. Zo klinkt de opdracht voor vandaag.

0: denk dat het een vrij moeilijke opdracht is vandaag. Ik zag jou in het begin al, want Richard Harreman die is hier heel goed in het spel. Mm-hmm. Ik zag hem een beetje meedijnen, maar ook wel heel verbaasd kijken. Nou ja, wat was dit ook alweer?
1: Ik zat eerst nog helemaal aan andere ja.
0: Dacht jij aan...
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Had zomaar gekund natuurlijk, met die rockende gitaren natuurlijk. Maar heb je een idee ondertussen?
1: Ik heb hem al opgeschreven.
0: Oké. Nou, Richard Harreman,
1: alleen
0: die weet het
1: alweer. Dat is wel een dingetje.
0: Ja, nou, na het jaar 2010 toch?
1: Maar ik wil het precies in jaartal. Dat vind ik altijd veel interessanter.
0: Dat vind jij leuk natuurlijk, ja. Om dat ook te raden, ja. Hoeft niet trouwens, hè, voor de duidelijkheid. We willen gewoon van je weten, de voor of de na. En dan gaat het om het jaar 2010. Maar ja, wie is de artiest en wat is de titel? Nog één keer even een klein stukje van een fragment. Yeah.

Wie is de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2010 uitgebracht? Ik wil het van je weten. Geef het door via de app studioalf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En kunnen we je ook nog 3 stickers uitdelen, want dat is het prijzenpakket wat we weggeven. Titel en artiest, voor of na het jaar 2010. studioalf.nl/WhatsApp. Meld je daar.

ik heb het vaker gezegd, maar het doet me echt denken aan een andere plaat. Een Nederlandse track. Bente en 3-2-1. Jouw bil is een krokodil. Hop, hop met je krokodil. Jouw bil. Niet vanwege de tekst of wat dan ook, maar er zit een stukje. Soort elektrisch stukje in die plaat wat me een beetje hier aan doet denken. Ik weet niet wat het is. Iets van Mr. Polska gaat het dan om. Maar goed, herrie natuurlijk voor deze vrijdagochtend, want zo is het ook. Het is bijna 8 uur. Maar Bente, 3-2-1. Wel lekkere plaat overigens hoor. Je hoort hem hier in de ochtendshow. En wat je ook hoorde in de ochtendshow was natuurlijk de opdracht in de voor of de na. En laat duidelijk zijn, we zijn op zoek naar een rocktrack. En we zijn ook op zoek naar het antwoord op, ja, wie is de artiest, wat is de titel en is die voor of na het jaar 2010 uitgebracht? Met dat jaar te spelen.

0: En telkens heb ik even een klein stukje eraan toegevoegd om een extra hint te geven. Ja, Ries, die gaf net ook al een soort van hint, geloof ik. Oh nee, dat was gisteren. Dat had niks te maken met opdracht voor vandaag. Nee. Wie is de artiest? Wat is de titel en is die voor of na het jaar 2010 uitgebracht? Jij zegt het te weten, Ries. Wat denk jij?
1: Nou goed, ik zat in eerste instantie ook te denken aan Van Halen. Maar nee, dat was niet met die gitaar. Dat was het niet.
0: Nee, ja, toen zie ik wel trouwens veel voorbij komen. Ook Iron Maiden zie ik.
1: En nou, dat wilde ik dus net zeggen.
0: Toch
1: Iron
0: nog
1: Maiden ook een beetje. Iron Maiden ook een beetje met de stem. Maar het zijn toch echt, het zijn toch echt van onze oosterburen, de Scorpions.
0: De Scorpions?
1: Ja, en het nummer Rock You Like a Hurricane. Ja. Alleen, het precieze jaartal weet ik niet, maar ik zeg gewoon voor 2010.
0: Ja, ik zou die gok ook wagen, inderdaad, als ik jou was.
1: Hey, ze zijn nog trouwens nog steeds aan het optreden, de Scorpions.
0: Oh, ze doen het
1: nog? Ja.
0: Kijk, dat is mooi. Ik zie inderdaad Iron Maiden voor 2010, jaren 80. Zie Ben bijvoorbeeld appen. Ik zie hier ook een appje van Mark. Die zegt, dit is inderdaad AC/DC. Nee, het is niet, want dat zeiden we al, dat is het niet. Lieke die zegt ook Iron Maiden. Nee, het klopt allemaal niet. Ik heb wel één goed appje. Althans, ik heb er één uitgepikt. Dat is Fenra.
1: Ja.
0: Mooie naam trouwens. Die zegt inderdaad, ja, dit is iets wat mijn vader veel heeft gedraaid vroeger. Niet Iron Maiden, nee, Scorpions. En Rock You Like a Hurricane.
1: Mm-hmm.
0: En voor 2010, zegt zij.
1: Ja, ik denk dat je daar wel veilig mee zit.
0: Ja, dat sowieso natuurlijk. Ja, we hoeven geen officieel jaartal te hebben. Gewoon nee. Ervoor of daarna.
1: Ja, daarom.
0: Het is inderdaad de Scorpions. Rock You Like a Hurricane. En die komt uit het jaar 2011. Nee, dat is niet waar. Dat is de remaster namelijk. Het komt uit het jaar 1984.
1: Ah.
0: Ja. En dat betekent hartstikke goed. Ja, officiële release was op 30 januari 1984. Opgenomen in 1983 hebben ze een jaartje over gedaan. Het genre is, en dat vind ik ook wel opvallend, natuurlijk ja, hard rock, heavy metal zit erin. Pop metal, maar deze had ik nog niet. Kende ik nog niet. Glam metal.
1: Glam metal.
0: Glam metal. Alsof ze daarin glinsterende pakken staan, maar dat was het volgens mij ook. Ja, alleen dan in het zwart glinsterend.
1: Maar ze hadden ook ballads en zo. Wind of Change was voor
0: ja, is ook zo inderdaad, ja. Maar inderdaad, vanuit onze oosterburen komen ze vandaan, Duitsland. Het stond op het album Love at First Sting.
1: Oh.
0: Heeft niks met Sting zelf te maken.
1: Nee.
0: Zeker niet. Maar goed, Fenra, van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze de dagwinnaar van Waar of Niet Waar. Nee, van de voor of de na, sorry. En jij wint bij deze de titel van de voor of de na. Dagwinnaar. En ook de 3 stickers. Dus zorg ervoor dat jouw adresgegevens onze kant op komt. Zodat wij die stickers weer jouw kant op kunnen sturen. En doe dat snel, want dan zorgen we ervoor dat het voor het weekend nog allemaal is geregeld. Wil je dit nou ook? Maandag spelen we weer de voor of de na in de ochtendshow. studio11.nl/WhatsApp. Meld je daar, want als je het niet van je laat horen, dan kunnen we ook niet jou meetellen als dagwinnaar. Althans, als potentiële dagwinnaar natuurlijk. Zeg, het tweede gedeelte van de ochtendshow zit er aan te komen. We gaan het zo meteen even hebben over Paarse Vrijdag, want dat is het vandaag. Ook waar of niet waar gaan we spelen. En ook het nieuws uit de regio komt eraan. Wat heb je er zo in zitten, Richard Harreman?
1: Ja, opnieuw een stijging voor de gemeentelijke belastingen.
0: Ja, we hebben het gisteren natuurlijk over gehad met de wethouder van Financiën. Dus Ernst-Jan Straver, die was hier. Maar zometeen in het regennieuws dan hoor je daar meer over bij Richard Harreman. Ook het nieuws uit de wereld, het nieuws van 8 uur, komt eraan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
8: Jij bent erbij.
9: Alles

0: docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
1: It hadn't been since World War II, since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
2: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
0: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Wie in de regio tankt, kan flink verschillend betalen voor een liter euro 95. Uit een meting op 1 en 2 oktober blijkt dat de goedkoopste prijs 2,34 euro per liter was. Onder meer bij tankstations in Alphen aan den Rijn, Benthuizen en Boskoop. De hoogste prijs werd gemeten in Roelevarensveen. Daar was 2,47 euro per liter. Op een tank van 50 liter scheelt dat ongeveer 11,5 euro. De gemeentelijke belastingen in Alphen aan den Rijn gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden betaalt in 2027 ongeveer 1366 euro aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat is zo'n 87 euro meer dan dit jaar. Ook de hondenbelasting, het marktgeld en de grafrechten stijgen. Volgens wethouder Ernst-Jan Straven zijn de verhogingen nodig om de gemeentelijke financiën structureel op orde te krijgen. Het COA gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum ten oosten van Rijnsaterwoude. De locatie ligt naast de Kerkweg en de N207. Kagen Braasem en Nieuwkoop willen daar gezamenlijk 367 asielzoekers opvangen. Het onderzoek moet dit jaar duidelijk maken of de locatie geschikt is. Als dat zo is, beslist de gemeenteraad van Kagen Braasem uiteindelijk over de komst van het AZC. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op een vrijdagochtend. Is niet aan de hand hier in de regio, want dan rijdt het lekker allemaal door. Er staan geen files. Hoe is dat op het spoor? Ja, staan er ook geen files, maar zijn daar problemen te melden, Ries?
4: Nee, helemaal geen problemen. Er liggen geen blaadjes op het spoor. Er liggen geen water op het spoor, blijkbaar. Alles rijdt netjes door.
3: Geen probleem, dat is lekker. Nee. Nou, kunnen wij verder met de ochtendshow. Het tweede gedeelte is begonnen.
5: De ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: ochtendshow.
1: Maar kijk eens, Zagrijnig. Ik zit dag niet goed gedaan. Hé? Hey?

0: DJ Goya en Jason Derulo hoorde je. Daarvoor ook nog Bon Jovi en Always Goedemorgen. Het is vrijdag, New Music Friday. Straks in de ochtendshow natuurlijk nieuwe muziek. Op deze 9 oktober is er natuurlijk ook genoeg aan de hand. We hadden het eerder deze ochtend al over die brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar werd ik vanmorgen mee wakker met dat nieuws. En nu schijnt het zo te zijn. Sowieso, die brand is onder controle. Dus dat is het mooie van dat verhaal. Maar het gaat om de parkeergarage van het Olympisch Stadion. Want gisteravond is die brand daar uitgebroken. Het vuur verspreidde zich vanuit een kruipruimte naar de muren, waardoor de brandweer er moeilijk bij kon. Het hele stadion werd uit voorzorg ontruimd. Dan vraag ik me af, ja, wie is er dan nog in zo'n Olympisch Stadion in de avond? Maar er schijnen ook wel bedrijven nog in te zitten. Dus ik snap wel dat het ontruimd is allemaal. En na uren blussen wist de brandweer het vuur vannacht onder controle te krijgen. De hulpdiensten bouwen hun inzet inmiddels af. Is het nieuws op dit moment. Jij hebt ook nog nieuws, Ries. Wat heb jij?
1: Ja, 4 astronauten zijn na 237 dagen teruggekeerd op aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Een ruimtecapsule van SpaceX bracht hen veilig terug en landde voor de kust van Los Angeles. Het gaat om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze werden in februari naar het ISS gebracht om andere bemanningsleden te vervangen nadat één van hen ziek was geworden. De Franse astronaut Sophie Adnaud die vestigde met de ruimtereis een Europees record.
0: Ja. Ook wel bijzonder, hè? Bijzonder verhaal dit.
1: Ja.
0: Maar goed, keert weer terug vandaag dus.
1: Ze zijn alweer terug.
0: Oh, ze zijn alweer terug. Ja, ze zitten alweer lekker aan de thee thuis de partners of papa en mama.
1: Ja, precies. Ja. Snel eventjes je paspoort laten veranderen, want je bent toch even een stukje langer bij je geworden. Want je ruggengraat niet meer ingedrukt is natuurlijk van de zwaartekracht.
0: Ja. Aan de andere kant, op mijn paspoort staat ook niet... Nou ja, goed, dat was vroeger, hè, dat je je lengte moest opgeven, maar volgens mij staat het er niet meer op tegenwoordig.
1: Ja, volgens mij wel, hoor.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, ja.
0: Oh, nou, dan moet ik het laten aanpassen, want het klopt niet. Ik ben volgens dat ding 1,74.
1: Oh.
0: Ik ben 1,69. Dus dat
1: is wel een groot verschil, ja.
0: Ja, en ik ben niet gekrompen in de afgelopen jaren. Het is gewoon niet goed gemeten.
1: Ah.
0: Goed, en laten we het hebben over de dag van vandaag. Het is vrijdag 9 oktober. Vandaag is het ook Paarse Vrijdag, de dag waarop scholen aandacht besteden aan acceptatie en het recht om jezelf te zijn. Want dat recht hebben we. Het gaat alleen niet overal zonder problemen. Want uit onderzoek van het AD en ook regionale kranten blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen te maken krijgt met weerstand. Zo worden posters weggehaald of beklad, klagen ouders en trekken sommige leerlingen juist zwarte kleding aan in plaats van paars. Een soort van uit protest doen ze dat dan. Op de meeste scholen verloopt de viering overigens zonder problemen. Ja, de vraag is eigenlijk in feite, kun je jezelf op school zijn? Dat is zonder vervelende opmerkingen, zonder dat je hoeft na te denken of je wel of niet wordt geaccepteerd. Nou, meestal op middelbare scholen ben je daar überhaupt al mee bezig. Want ja, de puberteit, dan begint die onzekerheid een beetje te ontstaan. En daarom is zo'n Paarse Vrijdag echt wel goed ook om dat aan te pakken. Om daarbij stil te staan en ook te kijken, de acceptatie te kweken. Dat doen ze vandaag ook op het Ashram College in Alphen aan de Rijn. En daarvoor hebben we aan de telefoon Alim en Emiel. Goedemorgen.
2: Hi, met Alim en Emiel.
0: Hi, goedemorgen. Alim, om bij jou te beginnen. Het initiatief komt vanuit de Leerlingenraad om vandaag iets te doen met Paarse Vrijdag. Waarom wilden jullie iets organiseren op het Ashram?
2: We hebben natuurlijk dat onderzoek gezien laatst over de dalende

0: gelijkwaardigheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
1: Ja.
0: En we merken dus dat leerlingen met dus homoseksualiteit of die binnen die gemeenschap horen, het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. En dat is dus ook zo, dat schijnt uit onderzoek. En daarvoor hebben we Paars Vrijdag georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in ieder geval één dag op school is waarop iedereen mag zijn wie die is en dat zo uitbundig mogelijk mag zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk vandaag, hè? Dus jullie gaan daarin mee met de eigenlijk landelijke organisatie van Paarse Vrijdag. Want ja, dat wordt altijd op vrijdag 9 oktober, althans de eerste vrijdag van oktober gevierd, geloof ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe is dat bij jullie op school, Emel? Wordt het een beetje geaccepteerd? Of wordt er buiten Paarse Vrijdag om veel aan gedaan om juist die acceptatie te kweken en daar begrip voor te kweken?
2: Nou, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk 100% geaccepteerd wordt. Maar dat zou niet echt realistisch zijn.
1: Nee.
2: Bijvoorbeeld bij gisteren, bij het opmaken, bijvoorbeeld het versieren. Dan hang je wat paarse ballonnen op. En dan is er toch nog wel een bepaalde reactie van waarom is dat zo? En dan begint het natuurlijk van uit nieuwsgierigheid. En dan kan er wel eens komen van waarom moet dat? En er is toch niet voor dit en dit een feest. Dus er is zeker echt wel, ik zou niet zeggen dat het 100% geaccepteerd is. Maar door bijvoorbeeld die mensen die er vragen over hebben een adequate uitleg te geven, is daar steeds wat meer begrip voor. Maar ik zou wel willen zeggen, er is nog steeds bijvoorbeeld, je moet wel rekening houden met hoe hoog je de slingers hangt. Want als je ze te laag hangt, dan gaan ze er wel af.
1: Ja, maar is dat dan echt tegen eigenlijk Paarse Vrijdag? Hè? Tegen dat hele verhaal wat jullie willen verspreiden? Of is dat gewoon uit baldadigheid?
0: Ik denk dat het sowieso is uit baldadigheid en het gevoel willen dat je stoer bent. Hè? Maar ik denk vooral dat jongeren en met name pubers het een beetje eng vinden als er iemand is die anders is dan de norm. Hè? De norm is dat je hetero bent en dat je een man met een vrouw gaat. Maar ja, niet iedereen wil als man met een vrouw. En sommige mensen willen als man met een man.
1: Ja.
0: Tieners vinden dat raar, dat wijkt af van een norm. En als iets afwijkt van een norm, en dat is niet alleen bij tieners, dat is ook zo bij oudere mensen, dan gaan ze raar doen, dan schelden ze hun uit, dan accepteren ze hun niet om wie ze zijn. Dat is natuurlijk een krom idee, maar dat gebeurt jammer genoeg wel.
1: Ja, helaas wel, inderdaad. Bij jullie op school, als daar iets om gebeurt, zijn er dan ook leerlingen die de anderen aanspreken om ook wel die discussie aan te gaan, of in ieder geval aanspreken op het gedrag dat niet normaal is?
2: Ja, zeker. Er zijn echt heel veel leerlingen die gewoon denken van die spreken erop aan, bijvoorbeeld laat het gewoon even liggen en ga naar je les. Maar wat denk ik het meeste opvalt bij onze school is dat de docenten juist heel erg bezig zijn met met de leerlingen reguleren met laat alles met rust, blijf van de spullen af.
1: Okay.
2: En als je het niet leuk vindt, dan kan je het negeren. Dus dat is echt ook wel echt een positief beeld vanuit de docenten. Gewoon dat ze enorm neutraal zijn en dat is echt extreem fijn.
1: Ja,
0: ja.
1: Even toch voor de duidelijkheid. Wat willen jullie precies uitspreken op Paarse Vrijdag? Waar willen jullie aandacht voor vragen?
0: Iedereen mag zichzelf zijn, ongeacht ras, geloof, seksuele geaardheid. Daar moet acceptatie voor zijn en je behandelt iedereen op precies dezelfde manier.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele simpele boodschap. Alleen, zo simpel wordt het dan niet geaccepteerd in de maatschappij. Daarom is er dus Paarse Vrijdag om daar ook aandacht voor te vragen. Draagt dan ook iedereen een paarse outfit? Of in ieder geval iets wat paars is?
0: Ik moet u heel eerlijk zeggen dat de paarse outfits niet helemaal zijn in de mode. Wow, daar ging de school wel.
1: Ja, de school
0: niet helemaal
1: wel,
0: zijn
1: ja.
0: In de mode in onze tienerkledingkast.
1: Nee.
0: Dus niet iedereen heeft een paarse outfit aan, maar we hebben wel paarse bandjes en we hebben zo'n talkshow waar je heen kan. Dus er zijn genoeg activiteiten om te laten zien dat je het ermee eens bent. En je hebt ook wel bandjes om zichtbaar te laten worden dat je het eens bent met het idee van Paarse Vrijdag.
1: Ja, want je bent niet verplicht om zo'n bandje te dragen. Zijn er ook andere kleurenbandjes om bijvoorbeeld aan te geven, ik sta er wel open voor, maar ik weet er te weinig van?
0: Nee, het gaat echt om Paarse Vrijdag. En die kleur paars is gekozen omdat dat de kleur is van mentale steun. Maar ja, Andere kleurtjes zijn er niet.
1: Oh, andere kleurtjes zijn er niet. Nee, want anders krijg je natuurlijk ook een heel kleurenpalet en weet niemand meer op een gegeven moment wat paars natuurlijk betekent. Dat zou zonde zijn. Je zei het net al, er is zometeen een talkshow. Er gaat van alles gebeuren vandaag op het ashram. Wat gaat er allemaal gebeuren naast de talkshow?

0: Wat gaat er in die talkshow ook gebeuren?
1: In die talkshow is er een gast. Er zijn er twee gasten van buitenschool uitgenodigd. Rebecca Sterk van Pro. Ja. En LV Dina van, die is beleidsadviseur inclusie bij de gemeente. Mm-hmm. En daar gaan we het hebben over bepaalde stellingen. Denk aan het woord homo-acceptatie. Hoort niet, want er valt niets te accepteren of iedereen mag zichzelf zijn. Daar mogen leerlingen met elkaar over in gesprek gaan. En daarnaast is er na school allemaal activiteiten. We gaan Just Dance doen, we gaan een documentaire kijken, we gaan schminken, make-uppen. Dus ervoor zorgen dat de kinderen die het echt interessant vinden, die het leuk vinden, eindelijk eens op hun plek zijn en mogen doen wat zij willen doen.
0: Ja. En doet heel de school daar dan aan mee? Of is dat maar een bepaalde laag? Oftewel de derde klas of de vierde klas?
2: Het is een beetje verspreid door alle klassen heen. We zouden willen zeggen dat er meer in de eerste klas... Ik heb het gevoel dat dan iedereen nog een beetje schuldig is van... Hey, hoe gedraag ik me op school en wat wil ik uitstralen? Dus dan is er toch wel een wat nerveuzere aanpak op Paarse Vrijdag.
0: Ja.
2: En juist bij de oudere klassen merken we... die doen echt gewoon wat ze echt zelf willen en... zijn echt daarbij kiezen hun eigen keuzes. Mm-hmm. Maar er is algemeen interesse bij alle klassen. En er is bijvoorbeeld een foto met allemaal info verspreid, dus een poster. En daarbij wordt uitgelegd waar je kan komen, wat er te doen is. En zo is het voor iedereen begrijpbaar. Oké, dat gebeurt vandaag. Waar moeten we naartoe? En wat kan ik verwachten?
1: Ja, okay. Dus het is ook echt voor iedereen toegankelijk. Hè? Dus ja. Wil je komen van 1 tot 6? En alle docenten die kunnen laagdrempelig gewoon komen.
0: Maar is het zeg maar onderdeel dan van de schooldag? Of zijn jullie eigenlijk vanmiddag vrij en kan iedereen dan zelf de keuze maken om naar school te komen?
1: Dubbel. Kijk, er worden sowieso in de les wordt er aandacht aan besteed.
0: Ja.
1: En daarna ben je natuurlijk uit. En vanaf het zesde kan je dus als leerling kiezen. Hey, ga ik nu naar huis? Ga ik mijn huiswerk maken?
0: Ja, oh, zo. De 's ochtends zijn er gewoon lessen waar daar aandacht aan wordt besteed, aan Paarse Vrijdag ook. En dan 's middags dan zijn al die activiteiten eigenlijk een soort van buitenschoolse activiteiten. Maar ja, zie je toch dat er heel veel leerlingen voor kiezen om daar naartoe te gaan, neem ik aan.
1: Ja, precies.
0: Ja, oké. Okay. Dan heb ik een beetje duidelijk ook hoe zo'n schooldag in elkaar... Ja, ik weet dat niet meer hoor. Voor mij is het lang geleden. Maar merk je ook dat er dan veel leerlingen op afkomen? Of valt dat dan nog wel tegen een beetje die opkomst?
1: Vorig jaar merkte je wel dat echt de gemeenschap LHBTIQ+ echt wel kwam.
0: Ja.
1: Die neemde deel. Maar ik wil niet zeggen dat het grootste gedeelte van school er was, zeg maar.
0: Zou het wat jullie betreft verplicht moeten zijn?
2: Nee, ik vind dat niet. Ik vind dat zeg maar bij elk feest is het zo dat je echt kiest van vind ik dit leuk, wil ik hier aan meedoen. Dat is zeker hier ook belangrijk. Want net zoals wij of andere mensen het ook belangrijk vinden dat mensen opdagen, zijn er ook mensen die het belangrijk vinden om gewoon lekker hun vrijdag te vieren zoals dat normaal is. En dat is per persoon verschillend. Dus het zou een beetje dubbel zijn als wij mensen forceren te komen naar iets.
0: Nee, want dat is natuurlijk ook een beetje de vraag, hè, van of tenminste de boodschap die jullie willen verspreiden. Je moet gewoon kunnen zijn wie je wilt zijn dat je bent. En ook de vrijheid daarin hebben. Dus ook de vrijheid om de keuze te maken om wel of niet te komen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, nu is het vandaag Paarse Vrijdag, wordt daar de aandacht voor gevraagd. De rest van het schooljaar, wordt daar dan ook aandacht aan besteed buiten het feit omdat er door docenten bijvoorbeeld mensen aanspreken op het moment dat ze dat gedrag vertonen, of verkeerd gedrag vertonen in feite? Of zijn er ook dan nog bepaalde lessen waarin aandacht wordt gevraagd om juist die acceptatie te krijgen?
1: Goede vraag. Natuurlijk is Paarse Vrijdag de... laat ik het hardshot van het jaar noemen wat betreft die gelijkwaardigheid.
0: Ja.
1: Daarbuiten wordt er het een en ander wel aandacht aan besteed. Vooral die gelijkwaardigheid. Hè? Maar minder dan dat er op Paarse Vrijdag wordt gedaan. En dan wordt ook wel een beetje het idee van jezelf mogen zijn losgelaten. Want je hebt natuurlijk echt leerlingen die heel naar zijn tegen andere leerlingen. Alleen maar omdat die buiten de norm vallen.
0: Ja.
1: Dus op uw vraag... Is het Paarse Vrijdag en dan niet? Wil ik niet direct zeggen ja. Maar ik wil ook niet zeggen nee, we hebben het er het hele jaar over. Zou het meer mogen zijn?
0: Ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Als ik het zo een beetje opvat, dan mag het eigenlijk wel meer zijn.

0: zeker. Ja, maar dat mag voor iedereen hoor, want je merkt dat ook andere minderheden in Nederland en in Alphen minder acceptatie en gelijkwaardigheid ervaren.
1: Nee, precies, zo is het inderdaad. Nou ja, laat dat eigenlijk de boodschap zijn voor onder andere ook docenten. Maar ook zeker de anderen van de schoolleiding. Zorg er ook voor dat er buiten Paarse Vrijdag om wat meer informatie over wordt verspreid. Zodat het niet alleen maar op die Paarse Vrijdag blijft hangen.
0: Ja, zeker. Maar we doen het als Ashram wel heel goed hoor, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Dat scheelt. Ja, toch even die pluim voor het ashram dan.
0: Ja, zeker.
1: Hartstikke goed om dat ook nog even te vermelden natuurlijk. Tot slot, wanneer is de dag voor jullie geslaagd?
2: De dag voor mij persoonlijk zou geslaagd zijn als er een beetje wat balans is tussen mensen die er niet geïnteresseerd in zijn en mensen die er juist wel in geïnteresseerd in zijn. Dat die omgang tussen die twee verschillende groepen gewoon heel netjes is.
1: Ja.
2: En netjes blijft. En dat is toch het meest genietbaar. Dat ook al heb je niet dezelfde idealen en dezelfde ideeën, dat je dan toch. Het klinkt heel simpel, maar het is toch zeg maar iets wat gevraagd moet worden. Dat mensen gewoon netjes met elkaar omgaan, ongeacht wat je denkt, / vindt. Dus als ik merk dat die omgang echt gewoon aanwezig is, dan is het voor mij zeker een geslaagde dag.
0: En voor mij is dat natuurlijk wat Emel zegt, maar ook dat de leerlingen die dus die minderheid zijn, hè, die op het nieuws zien dat zij door de helft van de jongeren gewoon niet geaccepteerd zijn om worden om wie ze zijn, dat ze eindelijk een dag eens mogen ervaren, hey, ik mag er ook zijn, ik heb ook bestaansrecht en dat ik anders ben dan de norm maakt niet uit.
1: Ja,
0: iedereen mag er zijn.
1: Iedereen mag er zijn en laat dat eigenlijk de norm zijn, hè?
0: Ja, zeker.
1: Zo dat is het.
0: Streven.
1: De schoolbeheer is al een aantal keer gegaan. Jullie gaan lekker de les in. Ik wil jullie hartelijk danken, Alim en Emel van het Ashram College. Ook een hele mooie dag gewenst voor vandaag. En hopelijk dat het woord wat meer verspreid wordt. Zodat we elkaar wat meer accepteren in de maatschappij. Want zo hoort het gewoon te zijn.
0: Top. Heel erg bedankt, Wesley.
1: Graag gedaan. En heel veel succes vandaag en een mooie dag.
0: Doei doei. Jij ook.
1: Dank je. Hoi hoi. Alim en Emel van het Ashram College. Ja, vandaag Paarse Vrijdag en zij gaan dat organiseren. En ook ervan genieten.

0: Ja, kan niet laat om dat altijd na te doen. Sabrina Carpenter en Tears. In de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebraas. Maar daarvoor Emel en Alim natuurlijk van het Ashram College over Paarse Vrijdag vandaag. Wijze kinderen, hé. Ik vond het heel leuk gesprek met die mensen.
1: Ja.
0: Het is echt bijzonder hoe wijs zij eigenlijk al klinken. Ja, ze zitten natuurlijk in de vierde klas, hè. Dus ze gaan al richting de volgende leslocatie. In de zin van de volgende opleiding. Dus dan ben je al wat wijzer dan dat je bijvoorbeeld in de eerste klas zit. Maar toch, voor hun leeftijd, vrij volwassen hoor. Een mooie boodschap die ze ook willen verspreiden. Ja, vandaar Paarse Vrijdag dus. Zit niet in het regennieuws, althans niet voor nu. Wat zit er wel in zometeen, Ries?
1: Ja, een steekincident bij de Baronie.
0: Ja, dat is dan weer de andere kant van het nieuws. Daar meer over. En ook zometeen in de ochtendshow gaan we weer spelen Waar of Niet Waar. We krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dussen. En jij kunt daarop antwoorden met Waar of Niet Waar. Daarmee maak je kans op de titel dagwinnaar en drie stickers die hier op je liggen te wachten. Dus speel vooral mee en meld je in de app studio11.nl/WhatsApp. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal, oftewel het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Dat record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homoacceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: En het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn heeft woensdagavond rond 6:30 een steekincident plaatsgevonden. Een omstander raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had niets met de ruzie te maken. De politie zoekt de verdachte en twee mannen die bij de ruzie betrokken waren. De getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden. De laatste vier brugliggers van de nieuwe Steekterbrug in Alphen aan de Rijn zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst. En daarmee is dit deel van de werkzaamheden afgerond. De brug over de N207 was daarvoor twee nachten achter elkaar afgesloten. In 2027 wordt de bestaande brug gesloopt en de westelijke helft van de nieuwe brug gebouwd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 2028. De restauratie van de 274 jaar oude Moppenmolen in Rijpwetering is begonnen. De poldermolen krijgt nieuwe wieken en de houten achterwaterloop wordt hersteld. Die constructie is volgens de Rijnlandse Molenstichting vrijwel nergens meer in Nederland te zien en is helaas aangetast door houtrot. De restauratie kost ruim 6 ton. Er ontbreekt daarvan nog ongeveer 150.000 euro. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 tot 8 maanden. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Een flinke periode hoor, 6 tot 8 maanden. Ja, maar
1: moet wel goed gebeuren.
0: Uiteindelijk is het de bedoeling dat de molen van de wieken van de molen en zo gaat de molen. Dat die weer ronddraaien.

0: Wat is er? Ach?
1: Ja, ach.
0: Kinderliedje zit nou weer in je hoofd, zeker?
1: Ja, precies.
0: Graag gedaan. Zeg, zo gaat het op de wegen in de regio, oftewel de verkeersinformatie van de ANWB. Er is één file te melden. Dat gaat dan om de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Er staat namelijk 4 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Je extra reistijd is 3 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
1: Ik heb niks te melden, alles rijdt netjes door.
0: Dat is mooi. Maken wij ons op voor waar of niet waar? 3 stellingen krijgen we zo meteen te horen van Thijs van der Dussen. En aan jou de taak om daar waar of niet waar op te antwoorden. Want heb je de juiste antwoordvolgorde ingestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp? Ja, dan maak jij kans op de titel dagwinnaar en 3 stickers. Dus speel vooral mee, studio11.nl/WhatsApp. Waar of niet waar? Het komt eraan. Ook muziek van Tame Impala, Loser hoor je zo meteen. Wees vooral de winnaar. Leonie en Way Too.

0: plaatje die het altijd goed doet op de maandagochtend. Het is een beetje het ritme wat je op maandagochtend hebt. Het komt net niet op gang, maar toch wel erg lekker. Loser, Tame Impala. Nou, ik hoop vooral dat jij je nog even nagift en een toegift vooral. Ik hoop ook dat jij niet de loser bent vandaag, maar eerder gewoon de winnaar. Want daar zijn we naar op zoek. We gaan weer 3 stellingen te horen krijgen in... Waar of niet waar? 3 stellingen van Thijs van der Dussen zo meteen te horen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Doe dat vooral via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk de antwoorden ook goed te controleren. Om uiteindelijk een winnaar uit te kiezen voor waar of niet waar vandaag. Ja, de dagwinnaar, die titel die kun je verdienen vandaag. Net als de 3 stickers. Dus doe dat vooral. Door je te melden via de app studioalf.nl/WhatsApp. En antwoord op de stellingen waar of niet waar. Ben je klaar voor, Ries?
1: Zeker.
0: Ik ook. Dan gaan we beginnen. Dit is stelling nummer 1. En Thijs, een hele goede morgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een vampiervleermuis kan bloed ruiken van honderden meters afstand. Waar of niet waar?
0: Een vampiervleermuis?
1: Zijn nou vampier of vlampier? Ik weet het even niet.
0: Hij zat aan de vlamtosti, denk ik. Ik denk dat hij zei vampier, maar toch?
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een vampiervleermuis kan bloed ruiken van honderden meters afstand. Waar of niet waar?
0: Nou, hij kan ons bloed inmiddels ook wel ruiken, denk ik. Omdat we hem iedere keer op zijn uitspraak proberen te pakken. Maar dat is, kan een vampiervleermuis bloed op afstand ruiken? Waar of niet waar?
1: Ik zeg niet waar. Volgens mij bestaat dat helemaal niet eens. Want vleermuizen eten natuurlijk alleen maar insecten.
0: Bestaat überhaupt een vampiervleermuis? Ja, daarom. Dat is natuurlijk de vraag ook een beetje. Ik zeg ook niet waar.
1: Oké.
0: Ja, nou. Dat is het antwoord op stelling nummer 1. Althans, die van ons, die van jou willen we ook horen via de app. studioalf.nl/WhatsApp om je te melden. En ook voor stelling nummer 2 natuurlijk.
2: Stelling nummer 2. De maan heeft kleine maanbevingen die uren kunnen duren.
0: Maanbevingen. Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat ze ooit een keertje die... ze zijn op de maan natuurlijk geland. Ja. Toen hebben ze dat ding laten vallen. En,
0: de maan hebben ze laten vallen?
1: Nee, ze hebben wat wij ze mee opstagen.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: Dat hebben ze laten vallen. En toen heeft het inderdaad gewoon uur lang zijn er nog trillingen geweest op de maan. Dus ik zeg waar.
0: Ze konden niet meteen uitstappen, zeg maar.
1: Nee, zoiets, ja.
0: Voor je het weet heb je een kletser op je hoofd. Nee, dat... Dat hebben ze daar niet natuurlijk, maar het is zo warm. Op zich valt het wel mee, hè, hoe warm het is op de maan.
1: Ja, dat is niet warm. Tenminste, in de zon wel, maar in de schaduw niet.
0: In de schaduw niet, inderdaad. Jij zegt niet waar.
1: Ik zeg niet waar. Of ik zeg waar, sorry.

0: Zegt waar, ja. Ja, ik ga daar dan ook maar in mee. Ik zeg ook maar waar.
1: Oké.
0: Door als je zo'n goede uitleg hebt erover, dan kan ik niet anders dan meegaan natuurlijk. Hebben we nog één stelling over? Stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. De oude Egyptenaren gebruikten tandpasta voordat de Romeinen bestonden.
0: Ja, eerder hadden we het ook al over tandpasta en de Romeinen. Maar zijn de oude Egyptenaren eerder geweest dan de Romeinen? Is eigenlijk in
1: Volgens mij ging het over houtskool of zoiets, hè?
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik zeg dat het de oude Egyptenaren en de Romeinen. Ja, ik zeg niet waar.
1: Oké.
0: Ja, nu twijfel ik. Nee, ik zeg toch niet waar.
1: Is dat niet waar?
0: Nee, ik zeg niet waar. Laten we de stellingen nog één keertje doornemen dan, Thijs.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een vampiervleermuis kan bloed ruiken van honderden meters afstand.
0: Ja.
2: Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. De maan heeft kleine maanbevingen die uren kunnen duren.
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. De oude Egyptenaren gebruikten tandpasta voordat de Romeinen bestonden.
0: Ja, ook hier de vraag, is het waar of niet waar? Geef je antwoorden door via de app studio11.nl/WhatsApp. En zet in je bericht dan 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Wellicht kunnen we jou dan zometeen uitroepen tot dagwinnaar. Moet je ook even je naam erbij zetten. Vinden we ook altijd leuk om te weten. En krijg je ook 3 stickers van ons. Want die liggen hier op je te wachten. Ik heb ze hier echt naast me liggen. En ik wil graag ze zometeen naar je kunnen opsturen. Dus doe vooral mee. studio11.nl/WhatsApp. En geef antwoord op waar of niet waar. Zometeen na Divo 2.0 hoor je de antwoorden. En hopelijk ook de winnaar dus. Dit is Whip It. Hey, dat dansje van TikTok.

0: Ja, lekker plaatje ook, maar we dachten dat we met de viral volledig ja, een beetje in de mode waren. Het gaat om dat dansje op TikTok, maar Glee, ken je dat nog?
1: Ja, dat ken ik nog wel.
0: Ja, nou, de Glee-cast die was eerder al in de viral.

0: Het enige is wel, Ries, en dat verbaast me een beetje, maar misschien ook omdat jij niet... Jij zit niet op TikTok, hè?
1: Nee, als ik dus... het even kan vermijden, niet, nee.
0: Dus het hele viral moment dat hier dansjes op worden gedaan en ja, hoe dat dan gaat. Want ik zei net van, dat ging toch zo en toen deed ik het dansje voor. En maar jij zei, ja, ik heb geen idee,
1: nee,
0: want
1: ik
0: ken die hele viral ken ik niet.
1: Nee.
0: Ja, het is een beetje op je voortenen dribbelen en dan ja, net alsof je op iemands kont slaat. Okay. En dan twee keer, vandaar ook die... Dat slaangeluid, zeg maar.
1: Nou, oké. Okay.
0: Goed. Whip It van Devo 2.0 in de ochtendshow. En wat je ook hoorde in de ochtendshow waren natuurlijk de drie stellingen. En waar of niet waar? Ja, Thijs van der Dussen heeft zich weer gemeld in de app studio11.nl/WhatsApp. En we hebben ook gevraagd aan jou om dat ook te doen, maar dan ja, met antwoorden op die stellingen. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook namelijk welk antwoord bij welke stelling hoort. En hopen we zometeen iemand uit te kunnen roepen tot dagwinnaar. Zullen we ze maar eens even doornemen dan?
1: Ja, doe maar.
0: Dan hebben we stelling nummer 1 natuurlijk. Thijs, wat was dat ook alweer?
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een vampiervleermuis kan bloed ruiken van honderden meters afstand. Waar of niet waar?
0: Ja, een vampiervleermuis gaat het voor de duidelijkheid om. Niet een vlampier. Maar ja, bestaat een vampiervleermuis wel? Dat is natuurlijk de vraag. En kan die inderdaad van afstand bloed ruiken? Jij zei in ieder geval, Ries.
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik zei dat geloof ik ook, hè? Ik zei ook niet waar, ja. Maar is het niet waar of hebben we het volledig bij het verkeerde eind, Thijs?
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Begin ik even bij stelling nummer 1. Die is niet waar. En ze kunnen bloed en prooien goed lokaliseren. Maar honderden meters afstand is wel erg overdreven.
0: Oké, maar hij heeft het er niet over dat het niet bestaat. Nee, dus het bestaat daadwerkelijk.
1: Ik heb het even opgezocht op Wikipedia, want die heeft het natuurlijk altijd goed. Vampiervleermuizen, of gewoon vampieren, zijn enkele soorten Zuid-Amerikaanse vleermuizen die zich uitsluitend voeden met bloed dat ze 's nachts na een kleine beet oplikken van slapende slachtoffers.
0: Oké.
1: Meestal vee.
0: Dan ben jij ook een boomer ook, hè?
1: Hoezo?
0: Ja, jij kijkt nog op Wikipedia. Normaal zou een mens ChatGPT gebruiken om het antwoord te krijgen.
1: Ja, nee, ik voer het gewoon in Google, joh. Dus dan komt dat in één keer naar voren. Ga ik...
0: Ongelooflijk. Goed, antwoord is dus op stelling nummer 1 niet waar. Dat is voor de duidelijkheid
1: we wel
0: het
1: goed
0: antwoord
1: dan.
0: Dus. Hadden wij goed. Ja. Hopelijk heb jij het ook goed gehad. Want dan heb je alvast het eerste puntje binnen. Uiteindelijk hoop je 3 puntjes binnen te halen. En dan hebben we natuurlijk ook over stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. De maan heeft kleine maanbevingen die uren kunnen duren.
0: Ja, nou, best wel uitgebreid antwoord van Richard Harreman, maar uiteindelijk kwam het antwoord neer op...
1: Waar?
0: Waar, ja. Ik dacht, laat ik daar dan maar in meegaan. Want als het antwoord zo uitgebreid is, dan moet ik daar wel op vertrouwen, zeg maar.
1: Dat valt me wel op. Meestal met zulke dingen heb ik het dan weer fout. Omdat het dan net iets anders wordt verteld.
0: Wordt geïnterpreteerd, inderdaad. Ja, dat is ook wel weer zo. Heb ik ook de fout gemaakt om jou dan weer op je blauwe ogen te geloven?
1: Heb ik wel op school heb ik begrijp het lezen gekregen, maar begrijp het luisteren, dat is nooit, nee, dat was nooit een ster in.
0: Nou, kijken of we het goed hebben. Vooral luisteren, want Thijs weet het antwoord.
2: Stelling nummer 2, die is daarentegen wel waar. Ja, Apollo astronauten plaatsen seismometers op de maan. En sommige maanbevingen kunnen dus veel langer duren dan onze aardbevingen. Tot wel urenlang dus.
0: Ja, urenlang, ja. Nou, ik ben blij dat ik jou in ieder geval op je blauwe ogen heb willen geloven. Ja. Antwoord is dus op stelling nummer 2 waar. Hebben we nog 1 stelling over?
2: En stelling nummer 3. De oude Egyptenaren gebruikten tandpasta voordat de Romeinen bestonden.
0: Ja, waar of niet waar is natuurlijk de vraag. Jij had geantwoord, Ries.
1: Waar?
0: Waar. Ik zei, in tegenstelling tot waar, niet waar. Hè? Dat is daar de tegenhanger van. Hier is het verschil te maken. Maar ja, wie heeft er gelijk, Thijs?
2: En stelling nummer 3, die is ook waar. Ja, er zijn recepten uit het oude Egypte bekend voor tandpoeders en tandreinigingsmiddelen. En het was dus al ver voor de Romeinen.
0: Nou dan. Tandpoeders.
1: Ja, blijkbaar.
0: Nou, ze waren een tijd ver vooruit, hoor. Want dat kennen we in het huidige tijdperk niet.
1: Nee.
0: We kennen wel van die strips, weet je wel. Maar dat,
1: precies.
0: Ja. Goed, antwoordvolgorde had dus moeten zijn.
1: Niet waar, waar, waar.
0: Niet waar, waar en waar. Ik ga eens even kijken in... jij hebt het goed dan, hè?
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, Ries, voor de dagoverwinning.
1: Zo, ik had tenminste het weekend gewoon met een gerust hart in.
0: Zo is het ook. Niet waar, waar, waar. Ja, ik zie hier Finn. Hij zegt, het is wel lekker cryptisch allemaal vandaag... maar niet waar, waar, waar is mijn antwoord.
1: Nou ja, niet waar, Finn, waar, waar. Ja, dan heb je het goed.
0: Dat is hartstikke goed. Daarmee willen we je van harte feliciteren... want je bent de dagwinnaar. En Vin, niet alleen die titel komt je toe, ook de 3 stickers die hier op jou liggen te wachten. Maar we willen natuurlijk wel je adresgegevens, want anders kunnen we het niet naar je opsturen. En dan blijft het hier maar liggen. Vinden we ook zonde. Dus voorzie dat even via de app studioelf.nl/WhatsApp. En dan zorgen we ervoor dat het na 10 uur direct op de bus wordt gedaan en jouw kant op komt. Wil je dit nou ook? Maandag spelen we weer 9:15 in de ochtendshow. Waar of niet waar? Ook zometeen in de ochtendshow natuurlijk weer het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten straks, Ries?
1: De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark is begonnen.
0: Oké, en er is iets speciaals voor neergezet ook, hè? Heb ik begrepen.
1: Dat ga ik je zo vertellen.
0: Oké, nou, meer erover zometeen in het regionieuws. Ook het nieuws uit de wereld van de NOS komt eraan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 9:01 is het. De Vrijdagochtendshow op Studio Alf en Kage Brazem. En het nieuws van de NOS.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
14: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
13: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
15: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
13: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Door met het nieuws uit de regio. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jonge Alfenaar Max van Dijk maakt deel uit van de Young Analogues. Dat is een nieuwe band die het werk van de Beatles zo nauwkeurig mogelijk vertolkt. De groep is samengesteld door oud-leden van The Analogues. Samen met gitarist Jan F. de Jong toert Max dit najaar door Nederland. Zaterdag staan de Young Analogues in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn met muziek uit de periode 1962 tot en met 1966. De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark in Alphen aan den Rijn is begonnen. Woonvoort bouwt tussen de Magnoliastraat en Bosparkweg nieuwe huurappartementen voor senioren. En daarmee komt het totaal aantal seniorenwoningen in het project op 135. Het nieuwe gebouw krijgt onder meer bodemwarmtepompen, zonnepanelen en een groene binnentuin. De bouw duurt naar verwachting tot de zomer van 2028. De bouw van IKC De Wereldwijde in Woubrugge is officieel begonnen. Aan de Cornelis Kempenaarlaan komt een nieuw gebouw waarin basisschool De Wereldwijde en kinderopvang Florio Kids samen onder één dak komen. Het nieuwe kindcentrum moet eind juli 2027 klaar zijn. Leerlingen en kinderen van de opvang kunnen naar verwachting in de zomer van dat jaar hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Jesse Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
1: Ik ben er weken mee bezig geweest. Hé, hey, dit is ook weg. Hé, hey, dat is er ook niet meer. Alles is weg. Alles weg.

alles is weg. De kaas is dood. En dekbedden die Maxima en Willem-Alexander ook wel. Die is weg. Handdoeken. Alles. En 10 gastendoekjes. Alles weg.

0: waarvan je eigenlijk van tevoren ook kunt invullen wat de titel is van de track. Niet alles is weg van The Red Hot Chili Peppers, maar wel Give It Away. Je hoorde hem net hier. En ook Last Frequencies, Love To Go, hoorde je. In de ochtendshow, het is 9:15. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober vandaag. Ja, vandaag in het nieuws in Roelofaar en Sveen wordt gewerkt aan de toekomst van de sportvereniging EMM 21. Vooral de hockeyafdeling kijkt hoe de sport verder kan groeien binnen de vereniging. Het idee is namelijk dat hockey een volwaardige plek krijgt naast het bekende voetbal van EMM. En daarmee wordt het sportpark niet alleen op zaterdag, maar ook op zondag steeds meer een plek waar van alles gebeurt. En iedereen lekker even samenkomt. Even met elkaar, weet je wel. Ja. Dat is ook wel eens fijn. Ja. En verder een bijzonder verhaal uit de autosport. De Nederlandse coureur Luc Hartog, we kennen hem allemaal inmiddels, is natuurlijk een grote held.
1: Zeker, ja.
0: Hij heeft een mede-coureur uit een brandende auto weten te redden. En daarvoor heeft hij een peperduur horloge cadeau gekregen van zijn collega.
1: Ja, een Rolex geloof ik, hè?
0: Ja, zo is het inderdaad. Hij hielp de Britse coureur Ollie Milroy nadat hij bij een crash in Shanghai in een brandende auto terechtkwam. Als dan kreeg hij dus een Rolex. Maar belangrijker is natuurlijk dat het horloge, dat hij het ongeluk heeft overleefd.
1: Zeker, ja.
0: Die collega van hem.
1: Echt een hele mooie actie is dat geweest.
0: Maar ja, prachtig dat hij ook zoveel waardering ook krijgt daarvoor. Die coureur, die Ollie, die heeft al gezegd van dankzij hem leef ik nog. Ja. Het is echt wel een grote held wat dat betreft.
1: Een vrienden voor het leven.
0: Nou, dat denk ik wel, ja. Zeker naar die Rolex. Nee, dat is niet waar.
1: Nou.
0: Ries, wat heb jij nog in het nieuws?
1: Ja, Frankrijk die wil meer dan 3000 extra invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort aan te pakken. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om personeel te werven. Franse media noemen het plan een tijdelijke oplossing die waarschijnlijk weinig verandert. Ja. Het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen leiden al ruim een week tot grote protesten. Gisteren gingen ruim 70.000 mensen de straat op en werden 500 demonstranten aangehouden.
0: Ja, het is nogal wat, hè, wat er aan de hand is in Frankrijk. Maar goed, uiteindelijk hopen we dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren buiten die protesten om. Maar dat er wel aandacht is om in ieder geval de schoolkwaliteit te verbeteren, laten we het zo zeggen. Ja,

0: ziet daar ook gewoon protesten die wij sinds de jaren 80 denk ik niet meer hebben gezien. Echt zoveel mensen op straat.
1: Nee, bij ons gaat het voornamelijk om klimaat.
0: Ja.
1: Dat is het ongeveer. Maar nee, inderdaad, wat dat betreft zijn wij hebben wij het wel een soort van goed, hè, in Nederland. Is het wel beter geregeld dan daar?
0: Ja, maar aan de andere kant kan je misschien ook zeggen dat de burger misschien wat meer gezapiger is geworden en het meer over zich heen laat gaan. Ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen natuurlijk. Maar het is wel opvallend dat sinds de jaren 80... dat er eigenlijk gewoon geen grote demonstraties meer zijn geweest. En dat kan je als positief zien. Maar ja, dat kan ook anders geïnterpreteerd worden natuurlijk.
1: Ja, dat we het wat meer accepteren bedoel je.
0: Ja,
1: wat meer minder van ons laat horen. Aan de andere kant, als we het toch echt over dat schoolklimaat hebben. Jij hebt natuurlijk ook een kind op de basisschool net gehad. Die is net naar de middelbare school gegaan, zit in de eerste. Gaat hartstikke goed, toch?
0: Op zich gaat het goed op school.
1: Ja, schoolkwaliteit is wat mij betreft volgens mij best wel prima. Maar ja, misschien dat andere mensen andere ideeën daarover hebben. Maar niet zo groot problemen dat daar ook echt voor gestaakt moet worden. Of wat.
0: Nee, is ook zo.
1: Nee. Zijn wel wat andere problemen natuurlijk waar we het over willen hebben. Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar ProAlphen roept de komst. Daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerk en Zanen, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van ProAlphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter. Hij is 18 meter hoog, wordt hij. Ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf. In de eerste plaats, omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat de energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. En een groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer. Dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit de Alphen.
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht. Gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon de flatgebouw wat er komt te staan.
2: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
2: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijf wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.
1: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
2: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. En we hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. Dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
1: Ja, wat vind je daar persoonlijk van dat het in Alphen komt?
2: Het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen, we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. We kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
1: Ja, maar aan de andere kant, er is eigenlijk bijna geen plek in Nederland waar er genoeg energie wordt opgewekt. Want overal komen we tekort. De discussie over hoe te voorkomen dat het in de toekomst anders gaat. Laten we daar heel even op inspelen. Want er is een vergunning verleend, maar eigenlijk met heel veel vraagtekens. Hè?
2: Ja, kijk, wat gewoon lastig is we stellen van tevoren stellen we regels. En die toetsen we als we een vergunning afgeven. En dat doet het college. Dus dat betekent dat je niet zomaar kunt zeggen.

0: We verlenen de vergunning niet. En de wethouder heeft ook gezegd van ja, we hadden geen goede redenen om die vergunning niet te verlenen. En dat snappen we op zich wel. Dus dan zeggen wij, ja, dan moeten we echt naar die regels gaan kijken, zodat het in ieder geval in de toekomst niet nog een keer gebeurt.
1: Nee, de vergunning was eigenlijk te goed om het niet te accepteren. Maar zijn de regels dan eigenlijk te slap? Had het strenger gemoeten volgens jou?
0: Kijk, we zien eigenlijk dat energie de afgelopen jaren veel meer een ding is geworden wat waar kan komen. En dat is allemaal heel snel gegaan. Dus op zich snap ik wel dat we die regels nog niet hadden. Ja. Maar we moeten daar nu wel aan gaan werken. En ik heb natuurlijk ook al even gekeken bij andere gemeenten. Bijvoorbeeld de gemeente Westland. Die heeft ook een verbod op datacenters ingevoerd. Heel recent. Dus dat zijn echt allemaal nieuwe ontwikkelingen. En wij vinden wel dat we daar ook naar moeten kijken in Alphen.
1: Kun je zo'n vergunning niet achteraf nog intrekken?
0: Nee, in principe niet. Dus er moeten goede redenen zijn die ook in het omgevingsplan staan om zo'n vergunning te kunnen weigeren of om die in te trekken. Ja. Dus ik verwacht niet dat dat een optie is.
1: Nee, het wordt niet nog extra getoetst om te kijken of dat er ergens nog iets te vinden is. Net die kleine lettertjes waardoor het alsnog ingetrokken kan worden.
0: Nou ja, wat wel belangrijk is dat er ook nog een vergunning aangevraagd moet worden voor de milieu. Voorwaarden.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat zal nog wel getoetst moeten worden. Alleen dan moet er ook gewoon weer gekeken worden welke regels hebben we. En als ze daaraan voldoen, dan kunnen we ook daar de vergunning niet weigeren.
1: Ja, persoonlijk is dat nog een kleine slag om de arm dus.
0: Dat klopt inderdaad. Ja,
1: ja. Ja. Ja, zo'n datacenter komt natuurlijk vlak bij de wijk van Kerkenzanen te staan. Dichtbewoonde wijk natuurlijk. Veel grote gezinnen die daar wonen. Waarschijnlijk ook veel stroomgebruikers dan in feite. Want ja, veel gezinnen gebruiken veel stroom. Maar welke gevolgen heeft het nog meer buiten dat het eventueel te veel stroom kan gebruiken?
0: Ja, om duidelijk te zijn. Het is niet zo dat we nu straks te weinig stroom hebben voor de mensen in Kerkenzanen. Okay. Het gaat er echt meer om dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dat veel moeilijker gaat worden. De vraag is, en daar moet gewoon nog goed naar gekeken worden. Is er bijvoorbeeld geluidsoverlast van het datacenter? Nou, ik ben er dus laatst zelf geweest. Het is toch best wel een behoorlijk stukje nog van de woningen af. Mm-hmm. Maar daar zal wel goed naar gekeken moeten worden.
1: Ben je wel eens bij een datacenter ergens anders in het land geweest?
0: Eerlijk gezegd nog niet.
1: Nee.
0: Dus dat staat wel op mijn lijstje inderdaad.
1: Ja, ik vraag me inderdaad af van wat voor geluidsoverlast kan het veroorzaken? Want het zijn in feite gewoon natuurlijk veel computers in één grote ruimte.
0: Ja, het gaat vooral om de apparaten die bijvoorbeeld gebruikt worden voor de koeling. Hoe ik het begrijp, dat daar ook een bepaalde bromtoon uit komt. Maar ik ben ook geen expert daarin. Nee, nee. Dus ik weet het ook niet precies.
1: Nee, dat is ook zo. Ja, kijk, als ik al langs een transitiehuisje loop, dan hoor je ook wel eens een soort van gezoem. Dat is dan klein in feite. Maar hoeveel computers bij elkaar kan natuurlijk een groot gezoem veroorzaken. Hoor je dat dan ook buiten? Nou, dat moet dus eigenlijk onderzocht worden allemaal.
0: Ja, en ook hier is het wel zo. Hè? We hebben regels die ook aangeven hoeveel geluid iets mag maken en met name ook hoeveel omwonenden daarvan kunnen horen. Daar moet gewoon goed naar gekeken worden. Maar ik ga ervan uit dat dat ook gewoon gaat gebeuren.
1: Is al bekend wanneer dat onderzoek plaatsvindt?
0: Nee, dat is ook afhankelijk van wanneer die vergunningsaanvraag wordt ingediend.
1: Ja, precies. Dat moet nog gebeuren allemaal.
0: Dat moet naar mijn idee nog gebeuren. Ik heb dat nog niet langs zien komen.
1: Nee. Toch nog even over die stroomvoorzieningen. Je vraagt wat dit datacenter betekent voor de capaciteit die andere bedrijven, woningen en voorzieningen nodig hebben. De wethouder zegt dat Liander die informatie niet deelt. Waarom niet?
0: Waar dat met name mee te maken heeft, is de privacy. Ja, dus als jij gegevens geeft over hoeveel spanning er nog op het net zit, of hoeveel spanning bepaalde bedrijven gebruiken, dan kun je daar ook wel bedrijfsgevoelige informatie uit opmaken. Wat ons betreft is het wel zo belangrijk om hier ook beter op te kunnen sturen, dat Liander dit soort gegevens wel aan de gemeente zou moeten geven. Zodat we hier wel ook echt keuzes kunnen maken over wat voor gemeente willen we zijn, wat voor bedrijven willen we ons op richten. En daar is dit gewoon een belangrijk punt bij. Dus ja, op dit moment wordt er wel hard gewerkt om te kijken of het wel mogelijk is ook om deze gegevens te delen. En dat is denk ik echt een goede zaak ook.
1: Maar kunnen zij ook geen algemeen beeld geven? Wat eigenlijk het netwerk waar het op aangesloten gaat worden. Wat dat nog over heeft aan capaciteit?
0: Misschien een goede vraag om een keer aan Leander te vragen. Ik ga zeker zelf ook nog wel met hun hierover contact opnemen. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat er best wel wat mogelijk is van hun kant. En nogmaals, ja, dat zouden wij ook een goede zaak vinden. Want we hebben dus straks in 2028 een uitbreiding. Maar ja, als dat in één keer eigenlijk alweer vol zit, dan is ook de vraag, wat dan? En wat betekent dat dan voor de ondernemers die uit willen breiden, of eventueel ook voor de woningen die gebouwd moeten worden, of nieuwe ondernemingen? Ik denk dat er ook breed binnen de gemeenteraad het wel leeft dat we daar wat meer informatie ook over krijgen.
1: Ja, want ik neem aan dat er ondernemers zijn die dan op de wachtlijst worden gezet op het moment dat er geen capaciteit is, en dan komt er een datacenter en die krijgt dan voorrang daarop. Ja, dat voelt natuurlijk ook oneerlijk.
0: Ja, kijk, het werkt eigenlijk zo. Hè, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En degene die dit datacenter willen bouwen, die hebben dit al een tijd geleden aangevraagd. Die andere ondernemers komen in principe achterin de wachtrij. Het probleem is alleen, één zo'n voorziening als dit, dat vraagt zoveel energie. En het zou best kunnen dat andere ondernemers eigenlijk maar een heel kleine aansluiting nodig hebben. Nu toch jaren extra in die wachtrij terechtkomen.
1: Ja, omdat er uiteindelijk te weinig is. Ja, en wat je zei, er is wel wat meer bijgebouwd, waardoor er wat meer capaciteit beschikbaar komt. Alleen ja, je moet niet een capaciteit hebben bijgebouwd, of tenminste een nieuwe stroomvoorziening hebben bijgebouwd, om uiteindelijk het datacenter te voorzien.
0: Nou ja, wij vinden het wel jammer dat nu eigenlijk de ontwikkeling is waar we naartoe gaan. Nogmaals, dat willen we in de toekomst wel voorkomen, dat weer dit soort ontwikkelingen zijn waar we zelf geen grip op hebben als gemeente. Dat is ook belangrijk dat we als gemeente ook wel kunnen sturen in waar willen we ons op richten, ook qua ondernemers.
1: Ja. Nu dus, zegt de wethouder ook, hè, als een aanvraag binnen de regels past, dan moeten we de vergunning verlenen. Je ziet wat dat betreft nog wel mogelijkheden voor andere vergunningaanvragen binnen dit binnen de ontwikkeling, hè, van het ontstaan van zo'n datacenter. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, daar maak ik me wel zorgen over, of zo kunnen we het tegenhouden? Of ben je eigenlijk, laat ik het zo vragen, ben je in feite überhaupt tegen een komst van een datacenter in Alphen, of gaat het echt om dit hele verhaal?
0: Nou ja, in principe ben ik inderdaad tegen.
1: Ja.
0: Hè, dus we hadden dit liever niet gewild. We zouden liever andere prioriteiten willen stellen. Andere ondernemingen hier toelaten die meer te bieden hebben, ook voor Alphen qua werkgelegenheid en dergelijke. Dus we zien wel nu het feit dat het waarschijnlijk niet tegen te houden is. Maar ja, we vinden het wel heel vervelend dat dit gebeurd is.
1: Ja, en in feite zeg je ook, als de vergunningen eenmaal op de juiste manier zijn aangevraagd, dan kun je daar niks meer tegen doen. Maar we gaan ons wel beraden op maatregelen voor toekomstige datacenters die een vergunning willen aanvragen.
0: Precies, zeker. Ja. Ja.
1: Is daar een bepaalde termijn voor in gedachten?
0: We overwegen om het al tijdens de komende gemeenteraad hier ook een motie over in te dienen. Om het college ook te vragen om hier regels voor op te gaan stellen.
1: Ja.
0: Want in principe is het natuurlijk zo dat als er nu weer een nieuwe exploitant van een datacenter zou komen, dan geldt nog steeds hetzelfde. Dus we moeten ook niet te lang wachten om hier iets aan te doen.
1: Ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Dat wil je echt voor zijn, begrijp
0: Precies,
1: ik inderdaad.
0: Ja.
1: Is er steun? Heb je dat dan een beetje gepeld? Is er steun binnen de raad?
0: Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik verwacht wel dat dit ook breder leeft. En het sluit dus ook wel aan, zoals ik al eerder zei, ook bij het coalitieakkoord, waar we ook zeggen van we willen meer sturen op de brede welvaart, zoals dat heet. Dus wat is eigenlijk het nut van als er bijvoorbeeld nieuwe bedrijven komen? Wat hebben we eraan als gemeente?
1: Ja, en die motie kunnen we in ieder geval verwachten tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.
0: Waarschijnlijk wel. Ik hou een kleine slag om de arm, maar ik verwacht dat die eraan gaat komen inderdaad. Ja.
1: We gaan het afwachten en we houden het in de gaten natuurlijk. Erik van Zuilen van Pro Alphen, raadslid. Dankjewel voor je uitleg en we houden het in de gaten nogmaals.
0: Ja, jullie ook bedankt en goede uitzending nog.
1: Dankjewel, mooie dag.

0: Ik zeg net tegen Ries achter de schermen om. Ik ben zo blij met dit zulke pareltjes dat ik die weer heb gevonden. Lekker man, Lonnie Brooks en One More Shot. Je hoort hem in de ochtendshow van Studio Alf en Kage Brazem. Ja, One More Shot doe ik ook wat betreft oproep voor te stemmen via @studioalf op Instagram. Twee platen staan namelijk voor je klaar voor het Rad van Fortuin zometeen. Jij bepaalt namelijk wie wij zometeen mogen draaien in de ochtendshow. Rond 9:45 gaat dat gebeuren. En vandaag hebben we weer een categorie natuurlijk, omdat Ries gisteren aan het rad heeft gedraaid. Welke categorie spelen we vandaag mee, Ries?
1: Was er niet de vergeten parel?
0: Ja, nee, ja, je bent niet vergeten inderdaad. De vergeten parels gaat het om. Twee van die parels die staan voor je klaar. Jij bepaalt wie we zo gaan draaien in de ochtendshow, wie we gaan horen. Door te stemmen, je hebt nog een minuutje of 10 om dat te doen. @studioalf op Instagram is het verhaal. Zeg Ries, wat heb jij zometeen nog in het nieuws zitten? Want ook dat zit eraan te komen.
1: Het COA gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum ten oosten van Rijnsaterwoude.
0: Ja, dat gaat natuurlijk om de gemeente Kagenbrazem met Nieuwkoop in feite.
1: Yes.
0: Nou, daar meer over zometeen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het nieuws van 9:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Dat record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homoacceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: En tot zover het nieuws van de NOS. Gaan we naar ons eigen nieuws. Het nieuws uit de regio. Richard Harman, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wie in de regio tankt, kan flink verschillend betalen voor een liter euro 95. Uit de meting op 1 en 2 oktober blijkt dat de goedkoopste prijs 2,34 euro per liter was. Onder meer bij tankstations in Alphen aan de Rijn, Benthuizen en Boskoop. De hoogste prijs werd gemeten in Roelevarensveen. Daar moet je 2,57 euro per liter betalen. Om een tank van 50 liter scheelt dat al snel zo'n 11,5 euro.
0: Ja, en voor de mensen die denken euro 95, wat is dat dan? Want er staat wat anders op de pomp. E10, hè, gaat het om.
1: Is dat E10?
0: Ja, volgens mij is het E10 inderdaad. Ja. Nee, niet dat je staat te zoeken van waar is euro 95? Het is gewoon E10.
1: Ja, precies.
0: Oh, sorry, ik doe het muziekje uit, dat is ook onhandig.
1: Ik ga gewoon verder. De gemeentelijke belastingen in Alphen aan de Rijn gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden betaalt in 2027 ongeveer 1366 euro... aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. En dat is zo'n 87 euro meer dan dit jaar. Ook de hondenbelasting, het marktgeld en de grafrechten zullen stijgen. En volgens wethouder Ernst-Jan Straven zijn de verhogingen nodig om de gemeentelijke financiën structureel op orde te krijgen. Het COA gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum ten oosten van Rijnsaterwoude. De locatie ligt naast de Kerkweg en de N207. Kagenbrazem en Nieuwkoop willen daar gezamenlijk 367 asielzoekers op gaan vangen. Het onderzoek moet dit jaar duidelijk maken of de locatie geschikt is. Als dat zo is, beslist de gemeenteraad van Kagenbrazem uiteindelijk over de komst van het AZC. Net als over het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ik zat trouwens nog even over die kostenverhogingen.
1: Ja.
0: Van de gemeentelijke kosten. Ook de grafrechten gaan dus omhoog, hè?
1: Ja.
0: Om daarvoor te betalen.
1: Ja.
0: Is al vrij hoog, moet ik zeggen.
1: Maar die
0: gaan dus nog meer omhoog.
1: Ik moet zeggen, ik heb dan een urnenis gekocht voor mijn ouders.
0: Ja.
1: Die is voor 10 jaar.
0: Voor 10 jaar, ja. Maar, ja.
1: 1000 euro.
0: Oh, dat vind ik nog meevallen.
1: Dat valt op zich nog mee.
0: Ja. Ik weet
1: niet hoe dat is in Alphen.
0: Ik ken bedragen van 4000 euro voor 5 jaar.
1: Oeh.
0: Ja, dat is nogal wat inderdaad.
1: Goedemorgen.
0: Maar ik weet niet of dat ook in Alphen geldt, dat bedrag. Dat
1: weet ik niet.
0: Ga ik even naar op zoek.
1: Okay.
0: Maar ik dacht, ja, misschien wel aanleiding voor Freek de Jonge. Die heeft een liedje gemaakt, Leven na de dood. Die zou je misschien kunnen herschrijven naar Kosten na de dood.
1: Ja, dat ook, ja. Ja.
0: Goed. Dankjewel, Ries. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Toch even een updateje deze ochtend. Want op dit tijdstip is het normaal gesproken altijd rustig. Nou, dat is nu ook het geval. Ondanks dat er door regenbuien wat meer files staan dan gebruikelijk deze ochtend. Geen files in de regio te melden. Het rijdt lekker allemaal door. Is dat net zo het geval op het spoor?
1: Ja, ik heb ook geen files op het spoor. Er is geen meldingen, dus alles rijdt netjes volgens schema.
0: Geen problemen. Dat is altijd fijn om te melden, inderdaad. Ja. Nogmaals, de oproep. Stemmen via @studio11 op Instagram voor het Rad van Fortuin. Ja, vandaag de vergeten parels. Eén van de twee opties die voor je klaarstaan, die mogen we zo draaien. Jij bepaalt welke door te stemmen. Dus doe dat. Je hebt nog een minuut of

0: Ja, ze vragen het zich af. Check it out. Where's Jay? Zo heet die band namelijk. Maar Check it out is een nieuwste single. En die hoorde je hier in de ochtendshow. Beetje mysterieus, beetje apart. Maar ook wel lekker.
1: Ja.
0: En daarvoor Believe van A Craze. En Good Boys met natuurlijk de welbekende verse van een andere band. Namelijk... I Need a Miracle van hoe heet dat ook alweer? Hoe heet die plaat nou?
2: Die band. De artiest.
1: Stel je mij de vraag.
2: I Need a Miracle.
0: Ik had het net nog in mijn hoofd, ik weet het niet meer.
1: Oh.
0: Nou, kom er even niet op. Kom ik er misschien later nog op terug, misschien ook niet. Ik zou wel op wat anders nog terugkomen. Dat was namelijk de kosten van de grafrechten.
1: Oh ja.
0: In de gemeente Alphen aan de Rijn. Ja, particulier graf. De rechten daarvoor. Een periode van 10 jaar.
1: Ja.
0: Wat kost het, zei jij net?
1: Een urnenis was 1000 euro.
0: 1000 euro. Een graf kost 1225 euro voor 10 jaar.
1: Oké. Okay.
0: Voor 20 jaar 2450 euro. En voor 40 jaar bijna 5000 euro.
1: Zo dan.
0: En als we het over urnen hebben, dan een urnengraf voor 10 jaar is 790 euro in de gemeente Alphen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En voor 20 jaar 1580. En een nis kost 610 euro. Dat is dan wel goedkoper, want dan hoef je het niet in de grond te...
1: Nou ja, klopt.
0: Ja. Zo'n nis is toch zo'n muur?
1: Ja.
0: En dan staan ze allemaal op een rijtje.
1: Ja,
0: ja, precies. Maar goed. Ja,
1: zo'n steen. Ja, dat kan ook.
0: Ja. En het verlengen, dat is dan iets minder duur. Dat is namelijk voor een graf 1190 euro. En voor een urn 720 euro.
1: Mm.
0: En dan spreken we over 10 jaar.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, hebben we dat ook weer ingelost, althans die informatie. We moeten nog wat anders inlossen, want we willen ook nog nieuwe muziek draaien vandaag. Het is namelijk New Music Friday. Eerst nog even...
3: Het Rad.
4: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin staat vandaag in het teken van...
1: Vergeten parels.
0: Zo is het. We zijn weer volledig onze muziekbibliotheek ingedoken. Om er weer twee vergeten parels uit te vissen. En Ries, die heeft daar... dat is gelukt, hè? Volgens mij.
1: Ja,
0: je hebt er één gevonden. Wat heb jij gevonden?
1: Ik ben gegaan voor de Nederlandse band. Ja, niemand weet dat Nederlands is. Diesel en Sausalito Summer Night.
0: Ja, je zou haast niet zeggen dat het Nederlands is. Maar nee. Het is echt wel, uit de jaren 80, geloof ik. Of 90.
1: Volgens mij jaren 70 zelfs.
0: Jaren 70 zelfs.
1: Volgens mij, eens even kijken. Sausalito Summer Night. 1980.
0: Ja. Ethisch plaatje is dat. Ik ben voor een zeer oud plaatje gegaan. Missy Elliott en For My People. Ja, heel veel mensen zijn het vergeten. Maar als ze dan toch weer die track horen, denken ze... dit is wel lekker, hey.
1: Zeker.
0: Maar de vraag is, waar ben jij voor gegaan? Welke vergeten parel wil jij niet meer vergeten en wil jij weer horen op de radio? Daarvoor heb je kunnen stemmen via @studio of op Instagram. En ik ben heel benieuwd naar de uitslag... Dachten mensen, diesel is te duur, doe maar niet. Of toch wel? In feite gaat het natuurlijk niet om dat ene stroompje met waardoor je auto rijdt. Maar gaat het echt om de Nederlandse band Diesel? Of Missy Elliott, For My People? Wat wordt het, Richard Arreman?
1: Nou ja, de computer die heeft het netjes berekend allemaal. En we hebben een winnaar met 59% van de stemmen.
0: Oh.
1: En het is geworden...
0: Nou?
1: Missy Elliott.
0: Echt waar?
1: Ja.
3: Wow. Het Rad van Fortuin.

0: Jouw, want jij hebt ervoor gekozen. @CDLF op Instagram. Ja, het Rad van Fortuin stond daar voor je klaar. Althans, ja, om te stemmen in ieder geval, de poll in de story. Zondag dan verschijnt er een nieuwe poll met een nieuwe categorie. Althans, ja, een andere categorie dan Vergeten Parels. Want daarmee speelden we vandaag. Dan komen er ook weer twee keuzes online waar je op kunt stemmen voor het Rad van Fortuin van maandag.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Welke categorie wordt het dan? Daarvoor gaat Richard Arman weer een slingertje geven aan het rad. Ja, wat voor slinger wordt het?
2: Ik ga weer eens kiezen voor de harde hengst.
0: Jij gaat weer voor de harde hengst. Dan zou ik zeggen, zet die hengst maar klaar en laat hem maar brullen. Want 3, 2, 1, daar gaat hij.
2: Terechtgekomen op een geel vlak.
0: Een gele vandaag.
2: Okay. Daar tegenover staat de wilde schijf, dus die is het niet geworden.
0: Is het niet geworden, oké. Okay.
2: Het is wel geworden. De Disco Classics.
0: Ah. Ook toevallig, vorige week maandag hadden we ook de Disco Classics.
2: Inderdaad.
0: Daar begonnen we ook de week mee. Volgende week beginnen we opnieuw de week daarmee. Disco Classics komen eraan. Twee daarvan die worden uitgekozen. En zondagmiddag weer online gezet. @CDLF. De vraag is, stem vooral.
2: Ja.
0: Wil je stemmen? Want jij bepaalt wie we draaien rond 9:15 in de ochtendshow. Zeg nog even wat anders dan. This is now. Ja! Het is vrijdag 9 oktober vandaag. Een nieuw Music Friday. Veel nieuwe muziek is er uitgebracht. Ik ga je een keuze laten maken, Ries. Want ik heb even een kleine selectie gemaakt. We kunnen de nieuwste van Vincent draaien. Jij benoemde het net ook al. Mm-hmm. Maar ook de nieuwe Enrique Iglesias. Ja, hij dacht waarschijnlijk, als Ricky Martin het kan, dan kan ik het ook.
2: Ja.
0: En we hebben ook nieuwe muziek van Marlon Hofstad in samenwerking met David Guetta. De beste DJ van de wereld, althans volgens de DJ Mac. Staat weer op nummer 1 namelijk. En we hebben ook nog de nieuwe van Herman van Veen. Die vond ik ook wel opvallend.
2: Ja.
0: Maar ja, welke gaan we draaien? We hebben plek voor 1 namelijk.
2: Ja, dan zeg ik toch Vincent. Ik heb wel wat zin in wat vrolijks.
0: Ja, je had het net ook even over die nieuwe van Armin van Buuren, hè?
2: Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, ik vind hem net even te hard. Hij lijkt een beetje op ATB, inderdaad. Zo, wel flinke beetje, ja. Amsterdam Dance Event komt er weer aan, hè?
2: Ik vind het wel heerlijk, hoor, deze.
0: Ja, ik twijfel toch een beetje eraan. Heel even een klein stukje dan. Het lijkt een beetje op Till I Come, 9 p.m., hè?

0: Misschien ga je hem vanavond horen bij de nieuwe Deuntjes Radio op Studio Alphen. Van 7 tot 9 uur zal hij misschien voorbij gaan komen. Want dan zullen ze hoogstwaarschijnlijk het echt wel hebben over ADE. Er is namelijk best wel wat nieuwe muziek uitgebracht rondom de dance scene. Mm-hmm. Maar we gaan ook dansen. Maar dat doen we dan op de nieuwe plaat van Vincent. We kennen hem allemaal van Dromedans.
1: Ik wil dat zeggen.
0: Maar de keuze was inderdaad Vincent. Dus laten we dat maar gaan doen. Niks aan de hand dan. Ja, het is bijna weekend, dus in feite klopt dat dan ook wel. En dit is lekker hoor. Vincent, nieuwe muziek op jouw radio.

0: voor een feestelijk plaatje weer, hè? Vincent, bekend van Dromedans, maar natuurlijk van nog meer hits. Dit is ook eentje, hoor. Niks aan de hand dag, hoor je hier in de ochtendshow. En is natuurlijk...
1: This is new.
0: Hartstikke nieuw. Of die vanavond ook voorbij gaat komen bij de nieuwe Deutjes Radio. Ja, dat ligt natuurlijk aan Koen. Want Koen heeft natuurlijk de zogenaamde Hollandse klassieker. Ja, dat noemt hij anders tegenwoordig. Of althans in het programma. Maar het gaat altijd om een Nederlandse track. De Koens knaller gaat het volgens mij altijd om.
2: Ja.
0: Met een prachtig stukje gezang daar aan vooraf.
2: Ja.
0: Wil je dat een keer meemaken vanavond vanaf 7 uur? Dus nieuwe Deuntjes Radio op Studio Alphen. 2 uur lang nieuwe muziek. En ja, wat dan het deuntje van de week wordt. Misschien wel Vincent, dat zou zomaar kunnen. Ik verwacht toch een andere track. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken vanavond. Voor nu, in ieder geval, zit het erop. Vandaag de vrijdagochtendshow, aflevering 594 alweer. We gaan weekend vieren. Althans, bijna dan. We moeten nog heel eventjes doorwerken. En daarna dan kunnen we ook aanschuiven bij de Vrijmibo. Hopelijk jij ook. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Jou ook, Richard Arreman.
2: Ja, jij ook.
0: Volgende week dan heb je maar 4 uitzendingen waar je bij bent. Want dinsdag ben jij er niet.
2: Nee, vrijdag ben ik er niet.
0: Oh ja, vrijdag was je er niet. Oh ja, ik ben de hele tijd in de war met de dinsdag. Maar na de vakantie ben je er dinsdag niet, hè?
2: Precies, ja.
0: Vrijdag ben je er niet. Jouw vakantie begint ietsjes eerder dan die van mij.
2: Ja, niet helemaal. De stukendoor komt bij ons langs. Want er is een... Ja, een afte, of tenminste hoe noem je zo'n lat?
0: Nou, de muur is stuk.
2: Nee, niet de muur. Het is van het plafond is er een lat afkomen zetten bij het raam.
0: Dat is onhandig.
2: Ja, en die moet eventjes, er moet eerst eventjes gestuk worden. En daarna kan die lat pas teruggeplaatst worden.
0: Ja, dus in feite is de muur wel een beetje stuk.
2: Ja, dat wel.
0: Ja, precies. Maakt hem voor de tweede keer, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Ja, zeg het. Succes daarmee dan.
2: Ja, dankjewel.
0: Maar dat is volgende week pas.
2: Ja, dus. Dat is nog even.
0: Nou, nog één ding dan.
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Richard Arreman.
2: Ja.
0: Wat is lang, glibberig en heel oud?
2: Wat is lang, glibberig en heel oud?
0: Ja. Het is bijna weekend, dus hij kan...
2: Nee, ik durf het niet te zeggen.
0: Het is de opaling.
2: Oké.
0: Okay. Eén smeriger dan nog? Ja, één smeriger dan nog.
2: Eentje maar.
0: Ja, wat is vies en heeft rode billen?
2: Wat is vies en heeft rode billen?
0: Ja.
2: Ja, weet ik dat.
0: De Viaan.
2: Ja.
0: Het is me toch gelukt om gewoon een aantal keer deze week een glimlach bij Richard Arreman op zijn gezicht te
2: houden. Ja, een klein glimlachje kon er wel vanaf vandaag.
0: Nou, dat is fijn. Tot zover. Hij raakt er inmiddels aan gewend, zo is het ook natuurlijk. Goed, fijn weekend en...
4: Jongens, vergeet niet, maak ervan.
0: Zo is het.
5: Wauw. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein 8 km file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de A13... Op de A4 Rotterdam-Den Haag 3 kilometer file bij Ypenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Gebruik de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Gebruik de rechte parallelbaan, rijdt om, kan ook via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 6 kilometer file. Kapotte vrachtwagen. Ook daar geldt omrijden via de A13. 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem bij Beinsdorp, 2 kilometer file. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Quintzeel en de A4. Een half uur vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschiet 3 kilometer. 10 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen en IJssel en de N219 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en knooppunt Hofvliet 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Knopend Hofvliet 4 kilometer file. Vertraging van 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook 5 minuten extra bij Moordrecht. 10 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda... met 5 kilometer bij Moordrecht, 5 minuten vertraging ook. Een kwartier op de N15 Maasvlakte Rotterdam... weer door de problemen bij de Suurhofbrug. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel... een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N211 hoek van Holland-Den Haag. Bij de A4 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A16. Rotterdam richting Breda voor Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug een half uur vertraging door werkzaamheden. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. In de regio West staan 100 kilometer file. De langste file staan op de A4, daarna richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft een kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Nieuwebrug een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio West. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein, 10 minuten op onthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en Zwijndrecht, 20 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu.
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar Pro Alphen roept de komst, daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerk en Zanen, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van Pro Alphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter. Hij is 18 meter hoog, wordt hij. Ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf in de eerste plaats. Omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat de energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. Een groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer, dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit Alphen?
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht. Gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon de flatgebouw wat er komt te staan.
2: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
2: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijven wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.

0: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
1: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. En we hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. Dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
0: Ja, wat vind je daar persoonlijk van dat het in Alphen komt?
1: Het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. We kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de Franse politie niet zeggen. Dan het weer, veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond stevige buien en kans op onweer.
1: Het is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, 10 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag is het ook Paarse Vrijdag, de dag waarop scholen aandacht besteden aan acceptatie en het recht om jezelf te zijn, want dat recht hebben we. Het gaat alleen niet overal zonder problemen, want uit onderzoek van het AD en ook regionale kranten blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen te maken krijgt met weerstand. Zo worden posters weggehaald of beklad, klagen ouders en trekken sommige leerlingen juist zwarte kleding aan in plaats van paars. Een soort van uit protest doen ze dat dan. Op de meeste scholen verloopt de viering overigens zonder problemen. Ja, de vraag is eigenlijk in feite, kun je jezelf op school zijn? Dat is zonder vervelende opmerkingen, zonder dat je hoeft na te denken of je wel of niet wordt geaccepteerd. Nou, meestal op middelbare scholen ben je daar überhaupt al mee bezig. Want ja, de puberteit, dan begint die onzekerheid een beetje te ontstaan. En daarom is zo'n Paarse Vrijdag echt wel goed ook om dat aan te pakken. Om daarbij stil te staan en ook te kijken, de acceptatie te kweken. Dat doen ze vandaag ook op het Ashram College in Alphen aan de Rijn. En daarvoor hebben we aan de telefoon Alim en Emiel. Goedemorgen.
2: Hi, met Alim en Emiel.
1: Hi, goedemorgen. Alim, om bij jou te beginnen. Het initiatief komt vanuit de Leerlingenraad om vandaag iets te doen met Paarse Vrijdag. Waarom wilden jullie iets organiseren op het Ashram?
2: We hebben natuurlijk dat onderzoek gezien laatst over de dalende gelijkwaardigheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ja. En we merken dus dat leerlingen met dus homoseksualiteit of die binnen die gemeenschap horen, het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. En dat is dus ook zo, dat schijnt uit onderzoek. En daarvoor hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in ieder geval 1 dag op school is waarop iedereen mag zijn wie die is en dat zo uitbundig mogelijk mag zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk vandaag, hè? Dus jullie gaan daarin mee met de eigenlijk landelijke organisatie van Paarse Vrijdag. Want dat wordt altijd op vrijdag 9 oktober, althans de eerste vrijdag van oktober gevierd, geloof ik.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe is dat bij jullie op school, Emiel? Wordt het een beetje geaccepteerd? Of wordt er buiten Paarse Vrijdag om veel aan gedaan om juist die acceptatie te kweken en daar begrip voor te kweken?
3: Nou, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk 100% geaccepteerd wordt, maar dat zou niet echt realistisch zijn.
1: Nee.
3: Bijvoorbeeld gisteren bij het opmaken, bijvoorbeeld het versieren. Dan hang je wat paarse ballonnen op. En dan is er toch nog wel een bepaalde reactie van waarom is dat zo? En dan begint het natuurlijk van uit nieuwsgierigheid. En dan kan er wel eens komen van waarom moet dat? En er is toch niet voor dit en dit een feest. Dus er is zeker echt wel, ik zou niet zeggen dat het 100% geaccepteerd is. Maar door bijvoorbeeld die mensen die er vragen over hebben een adequate uitleg te geven, is daar steeds wat meer begrip voor. Maar ik zou wel willen zeggen, er is nog steeds bijvoorbeeld, je moet wel rekening houden met hoe hoog je de slingers hangt. Want als je ze te laag hangt, dan gaan ze er wel af.
1: Ja, maar is dat dan echt tegen eigenlijk Paarse Vrijdag? Hè? Tegen dat hele verhaal wat jullie willen verspreiden? Of is dat gewoon uit baldadigheid?
2: Ik denk dat het sowieso is uit baldadigheid en het gevoel willen dat je stoer bent. Hè? Maar ik denk vooral dat jongeren en met name pubers het een beetje eng vinden als er iemand is die anders is dan de norm. Hè? De norm is dat je hetero bent en dat je een man met een vrouw gaat. Maar ja, niet iedereen wil als man met een vrouw. En sommige mensen willen als man met een man.
1: Ja.
2: Tieners vinden dat raar, dat wijkt af van een norm. En als iets afwijkt van een norm, en dat is niet alleen bij tieners, dat is ook zo bij oudere mensen, dan gaan ze raar doen, dan schelden ze hun uit, dan accepteren ze hun niet om wie ze zijn. Dat is natuurlijk een krom idee, dat gebeurt jammer genoeg wel.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Nieuw-Vennep en Knoopend Ketelplein, een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden, een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda, voor Dordrecht een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Bresseplein, een kwartier vertraging.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu,
1: dit is de dag.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De banen die waren al even in gebruik. Maar afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk dan een feestelijke opening. Het tennis- en padelvereniging Nieuwe Sloot die vierde afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe sportpark. Ze moesten namelijk verhuizen natuurlijk. Van de oude locatie met die boogbinnenbanen, weet je wel. De welbekende banen waren dat. En nu zitten ze tegenwoordig op het oude veld 5 van Alphense Boys. Een mooie nieuwe locatie hebben ze. Ook een nieuw clubhuis natuurlijk. Sportlaan zitten ze. Clinics, demonstratiewedstrijden en natuurlijk een groot feest afgelopen zaterdag dus. Ja, hoe is dat allemaal gegaan? En hoe is de afgelopen periode eigenlijk, hè? Die eerste periode dat de vereniging daar zit. Hoe hebben ze die doorstaan? Althans, was het moeilijk of ging het eigenlijk wel van nature? We gaan erover praten met de voorzitter van Nieuwe Sloot. Dat is Willy Spanjer. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zaterdag een heel mooi feest natuurlijk, hè? De opening van het nieuwe park en ook natuurlijk het nieuwe clubhuis. Hoe kijk je terug op zaterdag?
2: Ja, ik ben nog wel aan het nagenieten eigenlijk.
1: Ja?
2: Het was heel erg leuk, ja.
1: Wat was er zo genieten aan dan?
2: Nou, op zijn minst het zonnetje scheen.
1: Ja, dat helpt al.
2: Het was super lekker weer, dus dat was wel heel fijn.
1: Ja.
2: Nee, het was natuurlijk een hele positieve dag. En ik had het nog even met de wethouder over. We zijn hier 7 jaar mee bezig geweest. En het is eindelijk klaar.
1: Ja, het heeft echt wel een lange aanloop gehad, hè, voordat er daadwerkelijk iets van de grond is gestampt.
2: Ja, na 7 jaar een feestje, dat kan alleen maar heel leuk zijn geweest. Dus dat was heel goed.
1: Is er nog een moment bijgebleven van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, dat is wel even het vernoemen waard?
2: Nou, wat ik denk, wat echt centraal stond, en dat merkte je zaterdag ook, hoeveel mensen van de club een steentje hebben bijgedragen aan de dag. We hebben het echt met z'n allen gedaan. En dat is denk ik ook wel een hele grote verandering met hoe het... Nou ja, vroeger, hoe het 7 jaar geleden op de vereniging ging.
1: Want hoe ging je toen dan, Willy?
2: Nou ja, toen waren we onderdeel van het tenniscentrum. Dus toen hoefden we als vereniging niet zoveel te doen.
1: Nee.
2: Dus de bar werd geregeld, de administratie werd geregeld. De banen werden onderhouden. Ja, alles ging vanzelf eigenlijk. En nu moet het allemaal zelf doen. Of moet en mogen het ook zelf doen. En dat pakt eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, je wilt weer het heft in eigen handen wat dat betreft.
2: Ja, je bent zelf de regisseur van de club, zeg maar. Dus je gaat zelf over hoe het feestje eruit ziet en welke drankjes je schenkt. Dus de barcommissie was super blij, want we hebben nu een tap. Nou, dat was een grote wens. Die zit nu in de bar. Dus ja, je kan zelf ook wat dingen bepalen. En dus ook de verantwoordelijkheid neemt toe, maar ook de draagkracht. Dus dat is echt... Ja, echt heel leuk en heel fijn.
1: Dus ondanks die lange aanloop, uiteindelijk alleen maar positiviteit rondom het nieuwe complex.
2: Ja, dit had eigenlijk niet beter en niet mooier en niet gelukkiger gekund. Ja.
1: Ja. Hoe is dat eerste jaar dan eigenlijk gegaan, hè? Want sinds vorig jaar spelen jullie dan op de nieuwe locatie. Maar hoe hebben jullie het allemaal ervaren in dat eerste jaar?
2: Ja, het was wel een beetje vallen en opstaan.
1: Ja?
2: Dus de banen waren net nieuw en dan gaat er wel eens wat kapot. En dan hadden we ook voor het eerst ons eigen clubhuis, wat eigenlijk een soort keten was. Een oud Unix gebouw van de kinderopvang die we hebben hergebruikt. Nou, dan moesten we ook maar eens ontdekken hoe dat allemaal werkte. En van alles ging natuurlijk ook kapot. Dus en we hadden ineens allemaal bardiensten en vrijwilligerswerk wat nodig was. Dus het was toch ook een beetje zoeken.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Washington komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verdrinkt. Hobbyvissers, rattenvangers en aannemers krijgen meer ruimte om de kreeften te vangen. Het weer vanavond, flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins-Claus bij een kwartier op onthoud. De A4 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar Pro Alphen roept de komst, daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerkenzane, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van Pro Alphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter.

0: Hij is 18 meter hoog, wordt hij. En ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf in de eerste plaats. Omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat het energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. En een groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer, dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit de Alphen?
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want ja, 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht. Gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon het flatgebouw wat er komt te staan.
0: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
0: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijven wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.
1: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
0: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. En we hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. En dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
1: Ja, wat vind je daar persoonlijk van dat het in Alphen komt?
0: Het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen, we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. We kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesteld.

0: snijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio West staan de langste files nog op de A4. Daarna richting Rotterdam. Van knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Van knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Van knooppunt Brechtseplein 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag. Van Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag is het ook Paarse Vrijdag, de dag waarop scholen aandacht besteden aan acceptatie en het recht om jezelf te zijn, want dat recht hebben we. Het gaat alleen niet overal zonder problemen, want uit onderzoek van het AD en ook regionale kranten blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen te maken krijgt met weerstand. Zo worden posters weggehaald of beklad, klagen ouders en trekken sommige leerlingen juist zwarte kleding aan in plaats van paars. Een soort van uit protest doen ze dat dan. Op de meeste scholen verloopt de viering overigens zonder problemen. Ja, de vraag is eigenlijk in feite, kun je jezelf op school zijn? Zonder vervelende opmerkingen, zonder dat je hoeft na te denken of je wel of niet wordt geaccepteerd. Nou, meestal op middelbare scholen ben je daar überhaupt al mee bezig. Want ja, de puberteit, dan begint die onzekerheid een beetje te ontstaan. En daarom is zo'n Paarse Vrijdag echt wel goed ook om dat aan te pakken. Om daarbij stil te staan en ook te kijken, de acceptatie te kweken. Dat doen ze vandaag ook op het Ashram College in Alphen aan de Rijn. En daarvoor hebben we aan de telefoon Alim en Emiel. Goedemorgen.
2: Hi, met Alim en Emiel.
1: Hi, goedemorgen. Alim, om bij jou te beginnen. Het initiatief komt vanuit de Leerlingenraad om vandaag iets te doen met Paarse Vrijdag. Waarom wilden jullie iets organiseren op het Ashram?
2: We hebben natuurlijk dat onderzoek gezien laatst over de dalende gelijkwaardigheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ja. En we merken dus dat leerlingen met dus homoseksualiteit of die binnen die gemeenschap horen, het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. En dat is dus ook zo, dat schijnt uit onderzoek. En daarvoor hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in ieder geval 1 dag op school is waarop iedereen mag zijn wie die is en dat zo uitbundig mogelijk.

0: Ja, dat is natuurlijk vandaag. Hè? Dus jullie gaan daarin mee met de eigenlijk landelijke organisatie van Paarzenvrijdag. Want dat wordt altijd op vrijdag 9 oktober, althans de eerste vrijdag van oktober gevierd, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hoe is dat bij jullie op school, Emel? Wordt het een beetje geaccepteerd? Of wordt er buiten Paarzenvrijdag om veel aan gedaan om juist die acceptatie te kweken en daar begrip voor te kweken?
2: Nou, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk 100% geaccepteerd wordt, maar dat zou niet echt realistisch zijn.
0: Nee.
2: Bijvoorbeeld bij het opmaken, bijvoorbeeld het versieren, dan hang je wat paarse ballonnen op en dan is er toch nog wel een bepaalde reactie van waarom is dat zo? En dan begint het natuurlijk van uit nieuwsgierigheid en dan kan er wel eens komen van waarom moet dat en er is toch niet voor dit en dit een feest. Dus er is zeker echt wel, ik zou niet zeggen dat het 100% geaccepteerd is. Maar door bijvoorbeeld die mensen die er vragen over hebben een adequate uitleg te geven, is daar steeds wat meer begrip voor. Maar ik zou wel willen zeggen, er is nog steeds bijvoorbeeld, je moet wel rekening houden met hoe hoog je de slingers hangt. Want als je ze te laag hangt, dan gaan ze er wel af.
0: Ja, maar is dat dan echt tegen eigenlijk Paarse Vrijdag, hè? Tegen dat hele verhaal wat jullie willen verspreiden? Of is dat gewoon uit baldadigheid?
1: Ik denk dat het sowieso is uit baldadigheid en het gevoel willen dat je stoer bent. Hè? Maar ik denk vooral dat jongeren en met name pubers het een beetje eng vinden als er iemand is die anders is dan de norm. Hè? De norm is dat je hetero bent en dat je een man met een vrouw gaat. Maar ja, niet iedereen wil als man met een vrouw. En sommige mensen willen als man met een man.
0: Ja.
1: Tieners vinden dat raar, dat wijkt af van hun norm. En als iets afwijkt van hun norm, en dat is niet alleen bij tieners, dat is ook zo bij oudere mensen, dan gaan ze raar doen, dan schelden ze hun uit, dan accepteren ze hun niet om wie ze zijn. Dat is natuurlijk een krom idee, maar dat gebeurt jammer genoeg wel.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De buitenlandministers van 8 landen, waaronder Nederland, maken zich grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Washington wil het hof in Den Haag zoveel mogelijk verlammen. Dat zal het hof ernstig raken, zegt minister Berendsen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het weer vanavond buien met kans op onweer. Vannacht is het een graad of 10.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De banen die waren al even in gebruik. Maar afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk dan een feestelijke opening. Het tennis- en padelvereniging Nieuwe Sloot die vierde afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe sportpark. Ze moesten namelijk verhuizen natuurlijk. Van de oude locatie met die boogbinnenbanen, weet je wel. De welbekende banen waren dat. En nu zitten ze tegenwoordig op het oude veld 5 van Alphense Boys. Een mooie nieuwe locatie hebben ze. Ook een nieuw clubhuis natuurlijk. Sportlaan zitten ze. Clinics, demonstratiewedstrijden en natuurlijk een groot feest afgelopen zaterdag dus. Ja, hoe is dat allemaal gegaan en hoe is de afgelopen periode eigenlijk, hè? Die eerste periode dat de vereniging daar zit. Hoe hebben ze die doorstaan? Althans, was het moeilijk of ging het eigenlijk wel van nature? We gaan erover praten met de voorzitter van Nieuwe Sloot. Dat is Willy Spanjer. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zaterdag een heel mooi feest natuurlijk, hè? De opening van het nieuwe park en ook natuurlijk het nieuwe clubhuis. Hoe kijk je terug op zaterdag?
2: Ja, ik ben nog wel aan het nagenieten eigenlijk.
1: Ja?
2: Het was heel erg leuk, ja.
1: Wat was er zo genieten aan dan?
2: Nou, op zijn minst het zonnetje scheen.
1: Ja, dat helpt al.
2: Het was super lekker weer, dus dat was wel heel fijn.
1: Ja.
2: Nee, het was natuurlijk een hele positieve dag. En ik had het nog even met de wethouder over. We zijn hier 7 jaar mee bezig geweest. En het is eindelijk klaar.
1: Ja, het heeft echt wel lange aanloop gehad, hè, voordat er daadwerkelijk iets van de grond is gestampt.
2: Na 7 jaar een feestje, dat kan alleen maar heel leuk zijn geweest. Dus dat was heel goed.
1: Is er nog een moment bijgebleven van afgelopen zaterdag waarvan je denkt, nou, dat is wel even vernoemen waard?
2: Nou, wat ik denk, wat echt centraal stond, en dat merkte je zaterdag ook, hoeveel mensen van de club een steentje hebben bijgedragen aan de dag. Dat was echt...

0: Ja, dat is echt met z'n allen gedaan. En dat is denk ik ook wel een hele grote verandering met hoe het, nou ja, vroeger, hoe het 7 jaar geleden op de vereniging ging.
1: Want hoe ging het toen dan, Willy?
0: Nou ja, toen waren we onderdeel van het tenniscentrum. Dus toen hoefden we als vereniging niet zoveel te doen.
1: Nee.
0: Dus de bar werd geregeld, de administratie werd geregeld. Ja, de banen werden onderhouden. Ja, alles ging vanzelf eigenlijk. En nu moet het allemaal zelf doen. Of moet en mogen het ook zelf doen. En ja, dat pakt eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, je wilt weer het heft in eigen handen wat dat betreft.
0: Ja, ja, je bent zelf de regisseur van de club, zeg maar. Dus ja, je gaat zelf over nou, hoe het feestje eruit ziet en welke drankjes je schenkt. Dus de barcommissie was super blij, want we hebben nu een tap. Nou, dat was een grote wens. Die zit nu in de bar. Dus ja, je kan zelf ook wat dingen bepalen. En dus ook de verantwoordelijkheid neemt toe, maar ook de draagkracht. Dus ja. Dat is echt, ja, echt heel leuk en heel fijn.
1: Dus ondanks die lange aanloop, uiteindelijk alleen maar positiviteit rondom het nieuwe complex.
0: Ja, dit had eigenlijk niet beter en niet mooier en niet, ja, niet gelukkiger gekund. Ja.
1: Ja. Hoe is dat eerste jaar dan eigenlijk gegaan? Hè? Want sinds vorig jaar spelen jullie dan op de nieuwe locatie. Maar hoe hebben jullie het allemaal ervaren in dat eerste jaar?
0: Ja, het was wel een beetje vallen en opstaan.
1: Ja?
0: Dus de banen waren net nieuw en nou, dan gaat er wel eens wat kapot. En we hadden ook voor het eerst ons eigen clubhuis, wat eigenlijk een soort keten was, een oud Unix gebouw van de kinderopvang die we hebben hergebruikt. Nou, dan moesten we ook maar eens ontdekken hoe dat allemaal werkte. En van alles ging natuurlijk ook kapot. Dus en we hadden ineens allemaal bardiensten en vrijwilligerswerk wat nodig was. Dus ja, het was toch ook een beetje zoeken.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
3: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
2: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
4: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
2: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers

0: zwemmers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: De nieuwe Deuntjesradio.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

afgelopen zomer hebben ze aan deze track gewerkt. Dus het is een zomernummer. Dat is een beetje aan de later komen. Dat geven ze zelf ook wel toe op de socials. Collect 200. Met hun nieuwste track, Sunshine.

Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: een hele goede avond en hartstikke fijn dat je luistert naar de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. De komende 2 uur brengen we jou een hoogtepuntjes van alle nieuwe muziek die deze week is verschenen. Ik, Joey van der Werf, doe dat gelukkig niet alleen, want naast mij zitten Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond.
0: Hele goede avond. En Dani Kampaan.
2: Ja, goede avond.
0: Hey, zometeen de Koen Knaller.
1: Ja.
0: Ben je van op de hoogte, hè?
1: Ja, ik ben er inmiddels van op de hoogte.
0: Oké. Okay. Hey, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, ik kan alleen zeggen dat ze inderdaad weer niet goed met elkaar geappt hebben.
0: Want, dit geval?
1: Nou ja, of ze waren allemaal heel depressief. Want ik heb heel veel Koensknaller potentiële namen gezien. Maar ze waren allemaal ballads. Of tenminste, ballads.
0: In het genre ballads
1: van Koensknaller is dat wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Maar dus het was kiezen. Maar ik heb wel een meervoudig Koensknaller winnaar meegenomen natuurlijk.
0: Mooi, mooi, mooi. Zometeen tijdens het nieuwe muzieknieuws gaan we het hebben onder andere over Max Martin. Dat is de meesterproducer waar we het hier al heel vaak over gehad hebben. Die was deze week in het land. Dat vind ik toch wel leuk om te benoemen. En waarom die hier was is ook wel interessant. Ja, aan het einde van het uur uiteraard de diepgaan met Daan. Daan, heb jij een tipje van de sluier?
2: Ja, een mooie Nederlandse samenwerking, denk ik.
0: Een mooie Nederlandse samenwerking tussen twee veteranen, denk
2: veteranen,
0: ik.
2: Veteranen, zeker.
0: Vaker gedraaid, ja. En in het tweede uur uiteraard de special guest en de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst gaan we verder met het draaien van die nieuwe muziek. Zometeen hoor je Mercer Henderson. Ja, zij is natuurlijk best wel onbekend hier nog in Nederland. Ik denk dat ze op de Nederlandse radio nog nooit gedraaid is.
1: Tot nu.
0: Tot nu. Ze komt uit Amerika, San Francisco. En ze haalt haar inspiratie uit de muziek van Lizzie McAlpine. Ik vind het bizar gewoon dat zij altijd maar terugkeert.
1: Die Lizzie McAlpine, dat hoor je inderdaad bijna wekelijks bij ons.
0: Ik begrijp het niet.
1: En dan niet eens dat ze zelf gedraaid wordt.
0: Nee, zeker. Waar zit het hem in, dame? Ik bedoel, waarom zijn mensen zo ook artiesten vooral zelf zo gek van haar?
2: Nou ja, ik denk omdat ze blijft best wel denk ik bij haarzelf. Ze houdt het allemaal best wel klein.
0: Ja, best wel oprecht, hè? Dat zei je de vorige keer. Ja, ik denk dat het ook moet zijn dan.
2: Ik denk dat zij ook echt puur maakt wat zij zelf leuk vindt en mooi vindt. En wat ze het beste kan. Ik denk dat dat wel maakt dat mensen daar inspiratie uit halen.
0: En dat geldt dus ook voor Mercer Henderson. Ja, we gaan haar nieuwste track draaien. Casually Complicated, die hoor je zo meteen. Maar eerst, het is de grote dag. Pitbull heeft zijn nieuwe album released. Bitcoin heet het album.
1: Ja, niet normaal.
2: Daar ben je een groot fan van, of niet?
0: Nee, Koen is hier de grote fan van.
1: Ik ben hier nog naartoe geweest. Was dit jaar al ben ik nog hier naartoe geweest. Ja, echt geweldig. Nee, maar eigenlijk is de naam van dit album Bitcoin eigenlijk alles wat je moet weten over Pitbull.
0: Het ging wel even mis toen hij van de zomer deze naam aankondigde. Toen dachten mensen dus daadwerkelijk dat er een soort Bitcoin op de markt zou komen van Pitbull.
1: Ja,
0: dus mensen gingen volle bak speculeren en wilden dat ding hebben. Die bestond helemaal niet. Kwam ook helemaal niet. Vandaag 24 nummers lang. Best wel bijzonder. Ja, onder andere samenwerking met Bon Jovi, Aiken, Enrique Iglesias, Neo, Afrojack.
1: Noem maar op.
0: Jason Derulo. En dat is misschien wel de meest bijzondere van het hele stel. Een samenwerking met de mannen van Kiss. Dit is Reach for the Stars.
3: Kiss. Mr. Worldwide. This is history in the making. Let's go.

0: En dat, nou ja, ik moet zeggen dat je dat hoort, maar het is wel, Lisbeth Kelpa maakt dit niet wat je hoort.
1: Nee, die maakt dit niet, nee.
0: Een stukje rustiger. En daarvoor Pitbull en Kiss, Reach for the Stars. Ja, het is... we hebben voor de uitzending doen we altijd een klein quizje hier. Dan een beetje muziek draaien. En dan kan Koen in dit geval raden welke artiest het was.
2: Ja.
0: Nou, het was echt een bloedbad. Hij wist niks. Echt de meest makkelijke nummers niet. Dus...
2: Nee, en normaal gesproken ben ik echt goed in.
0: Je bent wel eens op dreef, ja. Alleen nu was het... Dus ik vraag me af of je weet wat er nu... Weet je, ben je erbij? Is het in orde? Is het...
2: Ja, misschien dat dit juist het opwarmertje is dat ik nodig had. Want Joe, weet je waar de tijd voor is?
3: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller.
2: Hapsee.
3: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zag

0: Ja, dus ik hoop dat ik inmiddels mijn warm gedraaid. Als ik zometeen rare dingen ga zeggen of mondspraak arm beroerd alarm...
1: Dan grijp je in.
0: Grijp vooral even.
1: Zeker.
0: Nee, maar ik heb meegenomen, want het was niet makkelijk eigenlijk vandaag. Jesse Prins.
1: Jesse Prins.
0: Gaat er dan bij jullie al een lampje branden eigenlijk?
1: Nou, in de verte.
0: Help
1: ergens.
0: Even.
1: Ja, help even.
0: Een straatlantaarn ergens.
1: Ja, een paar blokken verderop.
0: Nou ja, Jesse Prins is vaak een kater van de liefde.
1: Ach ja.
0: Ken je die toevallig?
2: Ja.
1: Ook niet.
0: Hebben we hier gedraaid. 1% hebben we ook gedraaid.
2: 1% ken ik wel.
0: Ach, ja. Ah, schijt toch uit, man. En deze kennen jullie misschien wel. Cover van Gordon. Ik bel je zomaar even op.
1: Ook leuk.
2: Ik bel je zomaar even.
1: Dat nee, is dit is een... ja, zeker. Ja, nee, maar
0: hij heeft een nieuw nummer. Nooit meer weg. En dat is in principe gewoon een goed controle nummer. Hè? Gewoon, maar ik wil natuurlijk altijd het maximale voor mijn luisteraars. Fervente fans, mag ik zelf zeggen.
1: Zeker.
0: Maar ik zag ook dat Samen Welten en Frans Duits een nummer hadden uitgebracht. Dus helemaal enthousiast ging ik natuurlijk kijken. Van joh, wat is dat? Maar die hebben gewoon dusdanig gewoon gedacht van... joh, we

0: Gaan het even rustig aan doen. De
1: gevoelige snaar werd opgezocht.
0: De winterdip komt eraan.
2: Oei. Dat is geen koensknallergehalte, zeg maar. Nee, een rustig nummer, zeg maar.
0: Een van de belangrijke aspecten ervan en de vereiste is dat het sfeerverhogend moet zijn.
1: En Samen Welten, dat was voor op een crematie leuk, maar voor de rest...
0: Inderdaad, crematiebegrafenis.
1: Helemaal niks.
0: Nee, maar ja, als in waarschijnlijk wilde die even wat anders dan. Volgens mij is dat tot nu toe alleen maar sfeerverhogende nummers. Dus...
1: Als je gaat optreden is het wel lekker dat je ook een rustmoment hebt in je set. Hè? Dus dan is het wel goed.
0: Exact. Ja. En hij heeft ook niet echt veel aangekondigd over de nummer. Dus het is waarschijnlijk gewoon even zo'n tussennummertje. Ja. Dat is ook helemaal niet erg.
1: Mag.
0: Maar ja, wel mijn verwachtingen eventjes volledig soort van...
1: Je zag deze niet aankomen.
0: Nee, exact. En Frans-Duits. Dan dacht ik, Fransie, daar kan je al wel op rekenen. Valt ook tegen.
2: Ja, zonde.
0: En niet om te doen dat Jesse Prins de derde keuze. Hè? Absoluut niet.
1: Als Jesse luistert, ik weet niet of hij blij is met deze aankondiging. Ik weet het niet. Maar
0: Jesse, je bent al vaker, als je luistert, je bent al vaker koersknaller geweest. En je hebt gewoon weer een lekker nummertje gemaakt. En jij levert wel. Dus ik zou alleen maar zeggen van, jij hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. Dit is Jesse Prins met Nooit Meer Weg.

0: het dan een klassiekertje in wording of...
1: Dit nummer?
0: Ja.
2: Ja.
3: Jawel.
0: Zegt hij overtuigend. Heerlijk.
4: Tino, komt deze bij op de lijst van beste Koensknaller van het jaar of niet?
2: Hij staat in de top 50.
0: Ik denk dat Jesse nu helemaal de radio uitgespreid
2: is. Nee, het is gewoon een lekker nummer. Ja, dat maakt niet uit.
0: Zometeen de nieuwste van Matt Simons. Heeft een verdrietige periode achter de rug. Hij maakte bekend dat zijn hun dochter, zijn vrouw was 4 maanden zwanger. En tijdens deze zwangerschap is het helaas misgegaan. Ze hebben hun dochtertje verloren. Daar heeft hij een nummer over geschreven, The Brightest. En Matt Simons is altijd al een beetje, klinkt al een beetje kwetsbaar. En een beetje, alleen als je dan dit soort nieuws eromheen hoort, dan komt zo'n nummer extra binnen of zo.
2: Ja, dan weet je ook waarover die zingt.
0: Precies.
2: En dan voelen zijn woorden echt, in plaats van gespeeld.
0: Precies, nou, dat heb je helemaal oprecht ook inderdaad. Jade, die hoor je daarvoor. En die heeft een samenwerking met Hans Zimmer. Ja, en dat is een grootheid, denk ik, Daan, in componistenland.
4: Ja, dat is niet normaal. Deze man die heeft, voor de mensen die hem niet kennen, de soundtrack van de nieuwe Lion King film geschreven. Interstellar.
0: Noem het maar op.
4: Echt bizar. En ik vind het echt leuk dat we hier...

0: ruimte voor maken voor dit soort, dit soort muziek? Want dit is waarschijnlijk vanuit de film, hè, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dit is naar aanleiding van Blue Planet 3. Dat is weer een BBC-serie over de serie. Dat, ik ben in net in Engeland geweest.
2: Hij is natuurlijk wel een talenknobbel.
1: En deze serie die gaat over de onderwaterwereld. En daar hoort altijd prachtige muziek bij. De BBC doet dat het complete plaatje. De beelden zijn geweldig, de muziek evenzo. En daar hebben ze dus Hans Zimmer voor gevraagd. Ja. En ook zangeres Jade, zij is onderdeel van Little Mix. Little Mix heeft nog steeds een soort permanente pauze. Die zijn allemaal lekker solo aan het werk. En dit is dus best wel een bijzondere samenwerking voor haar.

0: sky.
1: De nieuwste van Matt Simons. Een verdrietige plaat, The Brightest. En daarvoor Jade, Hans Zimmer met Into the Deep Seas a Cry. Ja, we nemen je even mee in de wonderwereld van het nieuwe muzieknieuws.
2: Het nieuwe muzieknieuws.
1: Jij trapt hem af.
3: Ja, ik trap hem af.

0: Want met regimes, en dan gaat er misschien niet bij iedereen een lampje branden, maar de hit Je me tire in ieder geval, ja, dat is echt een knaller van hit. Ja, die zou deze, de afgelopen paar dagen zou hij in de AFAS Lives komen te staan.
1: Maar?
0: Helaas is dat niet doorgegaan, die heeft hij afgezegd. En de reden daarvan waren een beetje onduidelijk, die wilde hij eerst niet geven. Ja, nou is het zo dat er een aantal witwaspraktijken boven zijn hoofd hangen. Dus hij zei, de reden wil ik niet zeggen, die zijn privé en het valt me heel zwaar, heel vervelend dat jullie moeten afzeggen, bla bla bla. Nou ja, in ieder geval, dan konden de mensen het wel raden. Maar nu is dus gezegd, hij is ziek. Achteraf is dus de organisator heeft dus nu gezegd, ja, hij is ziek, in plaats van dan privéredenen. En nu wordt het, in plaats van dat mensen hun geld terugkrijgen, wordt die uitgesteld naar een nader order, benoemde datum.
1: Ja, dat is heel lastig voor fans ook. Want dit concert gaat voorlopig niet plaatsvinden. Nee. Je weet ook niet wanneer. Je hebt je geld al uitgegeven, dus maakt niet uit. Maar
0: ja, het is
1: toch
0: heel
1: gek.
0: Het is heel raar, want nou ja, organisator of ticketverkoper Eventim, die heeft dit dus vermeld. Van joh, ja, we komen wel met een nieuwe datum. Terwijl de fans eigenlijk al hadden te horen gekregen van joh, je krijgt je geld terug. Dus het is nu op dit moment nog steeds super onduidelijk wat er gaat gebeuren. Maar hoe kan je nou, zeker als iemand zelf zegt, want hij heeft zelf gezegd, ik kan het niet doen vanwege persoonlijke omstandigheden. Hoe kan je vervolgens dan aankondigen dat hij ziek is? Wat kan
1: dat
0: niet?
1: Nou, ziekte is ook wel zijn persoonlijke omstandigheden.
2: Ja, dat is
1: ook zo. Is het ook.
2: Ja,
1: maar nee, dit is vervelend. Natuurlijk een heel raar verhaal. Dit is, en vooral voor de betrokkenen. Ja, ja. Je weet nu niet waar je aan toe bent.
0: Nee, hij is dus overigens, die witwaspraktijk kwam aan het licht, omdat hij in Marrakesh in Marokko had hij 118 luxe villa's met eigen sportvelden, sauna's en spa's. Dat hij een soort project van om dat te maken. Maar ja, dat was allemaal één groot.
1: Net niet van de grond gekomen. Hij was ziek. Ja,
0: ik denk dat er inmiddels alleen in het zwembad staat.
1: Duidelijk. Ja, Baby One More Time van Britney Spears. Everybody, Backstreet Boys. I Kissed a Girl, Katy Perry. Blinding Lights van The Weeknd. The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Ga zomaar door. Allemaal geproduceerd door Max Martin. Deze man heeft, nou ja, alleen maar hits. Dat is ongelooflijk. Er is deze week in Nederland een musical in première gegaan. En Juliette heet het. En dat is dus met de muziek van Max Martin. Een beetje wat je ook met... je hebt Mamma Mia natuurlijk van Abba. Is een beetje hetzelfde principe. Ja, dit is dan met zijn muziek. En het is een beetje een verbastering van een verhaal van Shakespeare natuurlijk. Maar best wel bijzonder dat er... want dit is natuurlijk gewoon knijtergoede muziek.
0: Ja, dit is zeg maar de top van de popmuziek, zeg maar. Hè,
1: dus ik denk dat als je echt van muziek houdt, denk ik dat het best wel een leuke avond kan zijn. Toch? Als je,
2: ook al hou je niet van musicals.
1: Hou je niet van musicals. Ja, en hij was dus in Nederland en dat is best wel bijzonder, want hier is hij niet zo heel vaak. Geeft ook niet heel vaak interviews. Maar bij nu.nl heeft hij een klein inkijkje gegeven in hoe hij te werk gaat. En hij zegt, ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuw talent en zie mezelf nooit als de slimste persoon in de studio. En dat is denk ik waarom ik al zo lang op dit niveau mee kan gaan. Dus hij zegt, ik sta altijd open voor frisse ideeën en ik ben misschien dan wel de rode draad bij al die nummers. Maar uiteindelijk is degene met wie ik in de studio ga, dat is degene die bepaalt wat er gaat gebeuren. Dus dan is het
0: mooi.
1: Nog idioter dat hij zoveel hits gemaakt heeft, toch? Nou ja. En dat je zo, hoe zeg je dat, humble bent.
0: Het klinkt, want het klinkt inderdaad gewoon inderdaad als iemand er gewoon zegt die niet groter voordoet. Want ik kan me ook goed voorstellen als je zoveel hits, dat je op een gegeven moment denkt van joh, hey, ik bepaal weer even wat er gebeurt.
1: Tuurlijk,
0: ik heb het wel gedaan, maar dat maakt het wel extra vet, hoor.
1: Ja. Kijk, het is echt een absolute grootheid. En hopelijk gaat hij nog heel lang mee en maakt hij heel veel nieuwe muziek. Ja, Daan, je had ook een bericht meegenomen.
2: Ja, het is een beetje een verlaterd bericht. Want officieel kwam dit bericht op 2 oktober al uit. Dat de Beatles met een bestaande, het bestaand album uit 1965. Mm-hmm. Rubber Soul heet het. Weer opnieuw helemaal een soort remastered is.
1: Ja, reissue. Ja.
2: Reissued. Nou, het bestaat uit opnames die nog nooit zijn geweest over studio-sessies. Echt bizar, zeg maar, hoe groot dit album is. Dus vier albums gewoon groot, zeg maar, één album.
1: Gaaf.
2: En toen zag ik dus voorbij komen, en dat vind ik heel leuk, en ik denk dat jij dat ook heel leuk vindt, is dat dit natuurlijk ook op LP komt. En ik heb dit gezien, Joe. Ziet er zo vet uit.
1: Als in de artwork? Of
2: ja, maar je krijgt er dus van alles bij. Je krijgt zeg maar boekjes erbij en de artwork inderdaad. Je hebt zeg maar van de vier personen dan bepaalde artwork van hun gezichten. En ik wilde eigenlijk altijd al een soort Beatles ding. Want ik vind dat moet je gewoon in de kast hebben.
1: Moet in de kast staan, daar heb
2: je. En dan denk ik van deze.
1: Dit gaat hem worden?
2: Dit wordt hem dan denk ik toch. Omdat het ook heel persoonlijk is. Dat zeggen zij zelf ook. Dit is een van de belangrijkste albums ooit geweest. Wel. Ook omdat je gewoon... Ze hebben daar volgens mij tijdens het maken van het album, als ik het goed heb gelezen, besloten dat ze bijvoorbeeld meer zelf...

0: inspiratie wilde doen in plaats van dat je echt bij een studio zit. Weet je wel, die allemaal dingen bepaalt. Dat ze het vooral met z'n vieren wilden doen. Dus echt een soort nieuw begin van de Beatles. Dus denk ik wel dit. Echt een verschrikkelijk mooi album.
1: Maar wanneer verschijnt dit? Of wanneer komt dit uit?
0: Ja, dat durf ik dus niet te zeggen.
1: Dat weten we nog niet. Okay.
0: Dat weten we nog niet. Maar ik hoop binnenkort. En ik ben ook heel bang dat dit in één keer natuurlijk uitverkoopt. Want zij weer zeg maar een nieuwe LP uitbrengen. Dat gebeurt waarschijnlijk nooit meer. Dus we moeten het in de gaten houden. Denk ik.
1: Ja, de Beatles zijn altijd heel, ook onder verzamelaars vooral nog heel populair.
0: Precies.
1: Onder de oude vinyl verzamelaars.
0: Ja, en zeker altijd, dit soort dingen, weet je wel, de special editions, precies, dat gaat heel hard.
1: Die zijn zo weg. Maar goed, succes in de strijd.
0: Ja, dankjewel.
1: Gaat goed komen. Hey Koen, je had ook nog een berichtje.
2: Ja, want Brian May. Brian May van Queen, de gitarist uiteraard. Ja, die had toch al best wel wat schokkende woorden gezegd. Want die had gezegd dat hij wel klaar was met het optreden van Queen. Als in het gedeelte van Queen dat over is. In ieder geval, want hij had een vriend en tijdens dat tournee in Amerika. En die was ook komen te overlijden terwijl zij op tournee waren. Ja. En vervolgens zei zijn manager van... Ja, ik snap dat je graag naar huis wilt. Maar ja, dat kan helaas niet. Dat gaat niet gebeuren. Nou ja, toen heeft hij gezegd... Ik vind het na 50 jaar wel mooi geweest. Ik wil meer tijd met mijn vrienden, familie doorbrengen. Nou ja, dat klonk eigenlijk als het einde van
1: en toen dat bericht kwam naar buiten. En ik schrok daar echt van. Want ik denk, ja, weet je wel, Queen is toch wel misschien wel de grootste. Maar goed, daar kan je altijd over twisten. Maar in ieder geval een van de allergrootste bands ooit.
0: Die hebben nog een era, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Die gewoon even tussen neus en lippen door in een verlaten interview zeggen van... trouwens, wij gaan niet meer optreden.
2: Nee, inderdaad.
1: En ze zijn nog maar met twee van de vier. Dus het is natuurlijk niet volledig meer. Maar dan nog, weet je wel?
2: Nou ja, exact. Toen de dag erna, heel erg gauw... toen heeft Brian May daarna ontkend dat hij dit heeft gezegd. Of in ieder geval, hij is gemisinterpreteerd. Hij heeft gezegd, dit is een verkeerde interpretatie van wat ik daadwerkelijk heb gezegd. Ik heb nooit gezegd dat Queen nooit meer op tournee gaat. Ik zou nooit kunnen zeggen.
0: Dus, misschien wel zonder hem ook trouwens.
1: Nou ja, als Brian dan ook stopt, dan heb je alleen nog Roger Taylor achter de drums. Wordt vrij solo. Een beetje eentonig.
2: Ja, hij had dus wel een pauze genomen. Maar eigenlijk zijn deze woorden natuurlijk... Ja,
1: want
2: wat moet hij hier dan mee?
1: Hij heeft volgens mij ook een hartinfarct gehad, geloof ik, recent. Tenminste, een paar jaar geleden.
2: Klopt inderdaad, ja.
1: Eind 70, begin 80, waar hebben we het nu over?
0: Echt oud.
2: Ik denk inderdaad 79 jaar.
1: Ja. Nou ja, dat is toch best wel... Ja, je hoopt dat ze nog... Rod Stewart gaat dat nog een keertje doen, die 86.
2: Ja, maar ik zag inderdaad de laatste inderdaad weer... dat Rod ook nog wel een beetje aan de...
1: Die valt ook bijna op.
0: Wees maar allang blij dat zij bijvoorbeeld niet zingen. Kijk, dat gitaar spelen en zo, dat gaat op zich nog wel. Behalve als je natuurlijk pijn heel vrichten krijgt en zo. Maar je stem gaat echt snel achteruit.
1: En daar hebben ze Adam Lambert voor aangenomen, precies, om het zo maar te zeggen. Ja. En die doet dat fantastisch. Ja. Die doet dat echt geweldig. Maar ja, laten we vooral hopen dat ze nog één rondje langs de velden doen, toch? Ja,
2: inderdaad. Ik hoop
1: het. Nu het kan.
2: Hij zit nog wel af en toe aan projecten samen te werken, zegt hij, met Roger Taylor. Dus ja, ik denk dat het nog niet het einde gelukkig is.
1: Laten we het vooral hopen. Ja, Queen, dat is een band die ook vaak voorbij komt bij speciale evenementen als het op vinyl aankomt. En er is weer een nieuwe. Met Black Friday heb je net zoals met Record Store Day... dat er allemaal speciale releases uitkomen. Ja, en hier in Nederland hebben we zowaar de release van... hou je vast, Blikkendag.
2: Ja.
1: Of ja. Ja, het is toch...
2: Is dat even lekker?
1: Die gaat je ook halen. In de rij gaat staan, weet je wel.
2: Is dat even lekker?
1: Hier mag alles. Donnie en Marco Schuitmaker. Dat is ongekend.
2: Die ging hard, hè?
1: Die ging hard.
2: Dat is een soort van 17 miljoen mensen.
1: Wat mij betreft is het een beetje de failliet van de feestdag. Maar goed, maakt niet uit.
2: Ik zeg de moderne versie van Fluit mij van tijd.
1: Ook mooi. Bill Withers, Prince, Bruce Springsteen, noem het allemaal. Dat is ook allemaal Benson Boone, Samber en Noah Kahan komen ook allemaal met speciale releases. Maar ook deze week aangekondigd, en dat is wel grappig. Vorige week hadden we Carly Rae Jepsen. Zij kondigde haar album aan, tenminste dat bracht ze uit vorige week. En nu komt er gewoon een tweede versie aan vastgeplakt met 8 nieuwe nummers. Ze zegt van, joh, ik weet dat jullie van deluxe versies houden. Ik neem het nogal serieus. Hier heb je 8 nummers. En die versie, dus het complete album, eigenlijk 2 albums in 1... die komt dus uit op Record Store Day, Black Friday. En dat is ergens in november, geloof ik, hè? Laatste vrijdag ergens.
2: Ja, dan kan ik wel heel goed mijn leven, 8 nummers extra.
1: Dat is inderdaad een volwaardige deluxe versie. En die gaan we dan ook met plezier instarten. Want haar nieuwste single heeft ze daarbij gelijk gereleased. Dit is Love Depressed van Carly Rae Jepsen.

0: Verkrijgbaar op vinyl op Black Friday. Carly Rae Jepsen, Love Depressed, gezondheid.
1: Gaat het of,
2: We hebben daar een knopje voor schijnt.
1: Ik klikte er wel.
0: Oh. Je klikte erop. Ja. Zo hard niest je.
1: Lekker dan.
0: Nee, dat maakt niet uit. Troye Sivan. We hebben zijn singles de afgelopen weken gedraaid. Vandaag is het album verschenen. She is the best, heet het album. Krijgt lovende kritieken. Het is een beetje gewoon indie pop. Een beetje de wat hij ook met Charlie XCX had gemaakt. Een beetje clubmuziek. Een beetje die mix. En die wordt echt heel goed ontvangen. Zeker in Engeland. The Guardian geeft het 4 van de 5 sterren.
2: Zo, die positief?
0: Die zijn verrassend positief.
1: Nou, ik dan ook wel. Volgens mij hebben wij in de afgelopen 10 weken... denk ik zeker 6 keer wel Carly Rae Jepsen of zo gedraaid, hoor. Voor mijn gevoel.
0: Zeker. Dit ging over Troye Sivan. Maar we hebben ook Carly Rae Jepsen. Dit is dus wat. Ja, we waren wel een beetje bang voor. We moeten toch de hulpdienst gaan bellen, denk ik.
1: Ja,
0: dit is het moment. Hij haakt al.
2: De spraak is al weg.
0: Ja, nu gaat het mis. Tel even tot 3 en dan gaan we weer verder.
2: Lach is Koen, want ik zie dat de bolhoekje ook al zakt.
0: Ach jee. Maar goed, Troye Sivan, Troye Meets World. Dat is een van de nummers op het album. En die wordt positief aangeschreven. Het is niet een van de singles, maar klinkt inderdaad lekker. Echt een poptrack. Ja, daarvoor gaan we luisteren naar Big X de Plak en Eva Max. Gewoon een typische rapper-popartiest samenwerking, denk ik. Er zit een stukje rap in. En de zang wordt gedaan door Eva, niet door Carly Rae Jepsen, die wordt gedaan door Eva Max.
1: Fijn dat je me wel even meeraakt. Je bent me gelijk.
0: En Big X de Plak, mocht je fan van hem zijn, hij heeft zijn album aangekondigd. Is dat even leuk? En die komt uit ergens dit jaar. Dit is Burn.

0: the whole wide world to meet.
1: Frujvan met Troy Meets World en daarvoor Big X de Plak met Eva Max Burn. Ja, of je trommelvlies.

0: zometeen wegbranden, dat laat ik even in het midden. En wij maken ons op voor het hoogtepunt van deze show.
1: Zo, ja, goed dat je me aankijkt. Ik was weer echt helemaal uit mijn zone, joh. Het... Ik vind het wel mooi dat het tweestemmig is en daarna bij elkaar komt, hè?
0: Ja, dit is alsof jullie het echt geoefend hebben.
2: Ja.
1: Ja, maar deze heb ik nodig.
2: Ja, had je deze?
1: Ben je Wakker.
2: Ja, maar die jongen heeft ook een tentamen gehad, hè? Die jongen heeft een tentamen gehad.
0: Ja, die
2: heeft
0: een weekje achter de rug. Maar zingen doet je goed.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus mag ik zo meteen weer een stukje of ga je me dan uit?

0: Je moet zeggen dat deze wel beter was.
1: Ja, die was beter.
2: Dat is goed, maar ik ging ook harder zingen.
0: Ja, dus ik denk dat die de volgende keer nog beter is, denk ik. Komt-ie.
3: Hier in de diepte gaan we steeds maar weer
1: daar. Wat er gebeurt, er komt geen vierde keer.
2: Nee.
1: Want dit wordt nu echt steeds... Dit
2: nu
1: wordt
2: hebben
1: echt
2: we
1: steeds
2: geen luisteraars.
1: Nee, dat is nu klaar. Oké, mocht je nog luisteren, heel dapper. Daan, vertel. Ja. Diep gaan met Daan, red het.
0: Ik denk dat we het zingen toch over moeten laten aan deze twee. Want deze twee zijn echt... Ik denk dat ik ze alle twee oprecht zo vaak heb gedraaid al bij de Diep Gaan Met Daan.
1: Zeker weten, ja.
0: Het gaat om Nienke Veen, waar ik in de eerste keer dacht volgens mij dat ze uit Engeland kwam. Of uit Amerika, of weet ik het wat.
1: NYVE hebben we hier genoemd.
0: NYVE, ja. Dat staat dus voor Nienke Veen. Komt gewoon lekker uit Nederland. Bouwt echt aardig aan de weg. Heeft Elder eerste albumpje uitgebracht. Mm-hmm. Heeft heel veel singeltjes uitgebracht, wat altijd echt in haar eigen... genre ligt. Haar stem past perfect bij een beetje de jazz feeling en heel zeker relaxed. Ze heeft wel eens bossa nova's gemaakt, ook echt super vet, want dat wordt bijna niet meer gedaan. Alleen
1: te weinig.
0: Te weinig en zeker in Europa weinig. Hè. In Brazilië gebeurt het natuurlijk veel vaker. Heeft een samenwerking vandaag met Sam Wilder. En dat nummer officieel is van Sam Wilder. Heb ik ook al heel vaak gedraaid. Komt ook lekker uit Nederland.
1: Ook uit Nederland, ja.
0: Een multi-instrumentalist, hartstikke hè? Singer, songwriter. Er komen al. Hoe noem je dat? Dingen weer die we altijd zeggen. Maar deze samenwerking, ja, dit had ik niet durven dromen. Want dit nummer is ten eerste echt super lekker. En ik vind het onwijs leuk dat in Nederland een keer een soort samenwerking gebeurt... waarin deze genre wordt gemaakt. Want dat gebeurt gewoon niet.
1: Ook te weinig eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk veel
1: en wat
0: te weinig,
1: maakt dat dit echt een geslaagd nummer is?
0: Ja, Sam Wilder is natuurlijk van een beetje de R&B, soul en hip-hop. Nou heeft hij nu ervoor gekozen om lekker de soul kant op te gaan met dit nummer. Wat heel logisch is, want Nienke is daar eigenlijk het beste in.
1: Ligt haar kracht, ja.
0: Precies. Ik kan niet dansen. Maar
1: jij kan niet dansen?
0: Zelfs op dit nummer ga ik een beetje bewegen.
1: Ach jee.
0: Ja, het ziet er niet uit. Maar
1: nou, we gaan het meemaken zo dan.
0: Het voelt oprecht, het is echt een lekker nummer. Het is gewoon, het bouwt zich lekker op. Het begint gewoon... al heerlijk met zo'n ritme. En
1: stilstaan is verboden.
0: Het kan bijna niet, denk ik.
2: Willen jullie nou zien hoe Dani danst? Volg ons even op de socials. De nieuwe Davis Radio. Dan gaan we
0: even
2: laten zien.
0: Het poosje heb je al bedacht. Nou, dit is wel heel veel.
1: Ja, daar ga je. Nee, dit heb je gooit je eigen glazen in.
0: Ja,
1: dit heb je zelf
0: ik heb
1: gedaan.
0: Natuurlijk net zelf ook gedaan. Maar maakt niet uit. Laten we lekker gaan luisteren.
1: en dansen
0: naar Sam Wilder en Nienke Veen met hun nieuwste single Eyes on Me.

0: Ja, je zat er lekker in aan. Dat zag er overtuigend uit.
1: Ja, ik denk dat we het dansen moeten overlaten aan Koen.
0: Ja, oh, dus je draait
1: en,
0: hem om.
1: Je draait en het
0: hem
1: zingen om. Moeten overlaten aan...
0: Dat is wel een mooie
2: ik
0: eigenlijk.
2: Ik best lekker soepeleupjes.
0: Ja, ja, serieus?
1: Ik heb Koen wel eens echt helemaal los gegaan.
0: Wat is jouw instant dat je zegt, dan ben ik niet meer te houden? Heb je een nummertje zo paraat?
2: Ja, even kijken. Give Me Everything of zo.
0: Ja, dat is...
2: Ja, dat is wel lekker. Ja, ja, dat is echt zo'n opzwepend nummer. Ja.
0: En dan
2: dat,
0: is het alle
2: moet ik gelijk aan denken, eerlijk gezegd.
1: En dan gaat echt alle schaamte overboord.
2: Ja,
0: zoiets. Wij gaan er heel even dus uit. Dat is nodig ook, zoals je hoort. Zometeen, na de reclame, zijn we terug met de nieuwste van Panau. Tot zo.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
6: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
5: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
7: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
5: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu.
9: Met nu.
4: De nieuwe Deuntjes Radio.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.

0: gigant van een hit met Cold Heart, Elton John, Dua Lipa, geweldige samenwerking. En ook een samenwerking met Khalid, The Hard Way, zorgde voor mooie plekken in de hitlijst. En misschien lukt dat ook wel met een nieuwste single. Dit is A Change. Een hele goede avond en welkom in uur 2 van de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Ja, we gaan natuurlijk halverwege dit uur de special guest spelen. Koen, wat zijn de kansen voor ons?
1: De kansen schat ik hoog in.
0: Oké. Okay.
1: En met een percentage van 98,22%.
0: Zo. Ja, die 22 doet het hem. Oké, okay, dat is vrij hoog. Dat is vrij hoog.
2: En heb je subhintjes ook of niet?
1: Ja, ik heb weer...
0: Alles pak je. Heb je de volgorde al bepaald?
1: Nee.
0: Dus we krijgen weer de stelling van Pythagoras als tweede.
1: Als vierde. Ja, precies. En dan als eerste de makkelijkste.
0: Ja, weet je, zo gaat die dingen. Oké, ik ben heel benieuwd. Kansen zijn hoog. We gaan het zo meteen zien. Aan het einde van dit uur maken we uiteraard bekend naar wie het deuntje van de week gaat. En dat is een debutante soort van. We hebben al een paar keer wel een soort. We hebben haar al een keer bij de Diepgaande Daan gedraaid.
2: Klopt, Jan.
0: Maar ja, het is wel vrij knap dat ze voor het eerst solo gelijk deuntje van de week is.
1: Nou ja, inderdaad, wij geven graag onbekend talent. Want zo in Nederland is het nog niet heel bekend. Is deze persoon nog niet heel bekend. Nee, ik wil niet te veel weggeven.
0: Mooi.
1: Maar die geven wij ook gewoon graag de kans.
0: Ja, wie dat is, dan moet je vooral blijven hangen. Aan het einde van dit uur maken we dat dus bekend. Maar eerst gaan we draaien de nieuwe muziek van Catherine Grace Garner. Beter bekend als Slater. Zij komt uit Amerika en heeft haar nieuwe album aangekondigd. Die gaat over 2 maanden verschijnen. En er hoort natuurlijk ook een single bij, als je dat aankondigt. Wel zo leuk.
1: Ja.
0: I Think He's Got a Girl, dat is de titel daarvan. Zij heeft ze ook heel open en eerlijk verteld. Ze heeft een relatie gehad en de man ging er vandoor met iemand anders. Bijna. En daar gaat het nummer ook gewoon letterlijk over.
1: Oeh, dus eigenlijk gaan we nu heel veel ware dingen horen.
0: Ik wou net zeggen, als je goed naar de tekst luistert, dan krijg je een inkijkje in haar leven, denk ik, hoe dat gegaan is.
2: Bij artiesten is dat zo mooi. Er gebeurt iets in het leven en we gaan daar gewoon muziek over schrijven.
0: Ja,
2: echt goed.
0: Taylor Swift is er groot mee geworden, ja. Die moest over alle exen wel iets schrijven. En het is natuurlijk heel gebruikelijk of zo, dat je dan...
2: Of een aantal nummers over 1 ex.
1: Maar dan denk je ook... Oh god, ik ben de ex.
2: Ja.
1: Oh god,
0: kijk, gaat over mij. Die nu met die Travis Kelce die met haar getrouwd is. Kijk, mochten ze ooit gaan scheiden, ja, dan krijgen we 15 albums over die knul.
1: Over hem. Voor het leven.
0: Ja, dat gaat ook niet werken. Maar goed, we hopen voor hem vooral dat ze bij elkaar blijven. Daarvoor gaan we luisteren zo meteen eigenlijk direct naar Direct. Mooi. Hun nieuwe album is vandaag verschenen. Tenminste, album 7-8 nummertjes.
1: 8 nummertjes, ja.
0: 8 nummertjes. Is op het randje. Op het randje.
1: Ja.
0: Keep the Fire On. En dat is een album wat best wel een bijzondere plaat is geworden. Er is namelijk nogal wat gebeurd achter de schermen voor de mannen van Direct. De zanger Marcel Veenendaal die verloor in 2025 zijn broer door een auto-ongeluk. De drummer Jamie Westland die moest rond de jaarwisseling afscheid nemen van zijn moeder. En de vader van gitarist Spike... Die overleed afgelopen juli, ja toch. Dus dat is best wel een heftige periode geweest voor de band.
1: Ja, zeker. Ja, dit nummer is ook oprecht ook daaraan opgedragen aan alle verschillende bandleden, toch?
0: Ja, klopt inderdaad. Het nummer heet Brother. Dus het doet in eerste instantie al vrij snel vermoeden dat het voor Marcel zijn broer is.
1: Ja.
0: Gisteren een interview van hem gezien waar hij vertelt daar echt prachtig over. De man is natuurlijk een soort woordkunstenaar, weet je wel? Dus
2: zeker.
0: Als je gewoon aan hem vraagt hoe gaat het, dan krijg je in een soort dichtvorm in alle rust een heel uitgebreid antwoord. En hij wist heel mooi te vertellen over het verlies van zijn broer. Dat hij zegt, als wij een familiedag hebben, dan wordt er nog steeds ontzettend met elkaar gelachen, maar die ene lach ontbreekt. En dat vond ik heel mooi omschreven. Weet je, dat je aan de ene kant zeg je het leven gaat door, want dat is zo.
2: Ja.
0: Maar aan de andere kant is er toch altijd weer. Er is altijd een gat. En er blijft altijd een leegte achter. Dus ga vooral luisteren. Het duurt 6,5 minuut. Het is een prachtig opbouwend nummer. En eindigt zoals Direct dat kan, lekker bombastisch. Dit is de nieuwste, Brother.

0: Victor met I Think He's Got A Girl. En daarvoor Direct. Met dat prachtige nummer Brother. Een ode aan wie de band allemaal verloren heeft. Dat zijn er helaas te veel. Maar het levert, en dat klinkt heel hard, maar het levert altijd wel de mooiste muziek op. Dat is wel zo.
1: Waar het echt om gevoelens...
0: Waar het pijn doet.
1: Ja. Waar het pijn doet, waar gevoelens worden geuit. Ja, dat levert inderdaad wel het beste op.
0: Ja. Zo is het. We gaan 3 nummers achter elkaar draaien. Zometeen als nummer 3 hoor je de nieuwste van Lainey Wilson. Ja, Lainey Wilson is gewoon een typische countryzangeres. In naam Erika, knijtertje groot. In Nederland, nou ja, als je hier in de supermarkt boodschappen gaat doen... dan zal niemand hoor je of gedag zeggen tegen ik. Ik kan gewoon prima over straat hier zo. Zij heeft een nummer gemaakt, Kinda Love It. En dat gaat over dat ze eigenlijk telkens valt voor de verkeerde mensen.
1: Oh.
0: Dus dat ze telkens zoiets heeft van... ik word wel om me heen gewaarschuwd, maar ik ga er uiteindelijk toch voor.
1: Uiteindelijk
2: toxic guys, zeg maar.
0: Toxic guys, mooi inderdaad.
1: Ja. Jij.
2: Ik?
1: Jij.
0: Oei. Ja.
2: Oeh.
0: De sfeer slaat om in de studio.
2: Niet. Nee. Vroeger.
1: We gaan door.
0: We moeten door. Passenger, een artiest die een krankzinnig grote hit scoorde met Let Her Go... Dat was eigenlijk ook een beetje, ik moet zeggen, Anywhere en dat soort dingen. Daar kwamen nog best wel leuke hitjes daarna. Maar het is ook wel lastig voor zo iemand dat je zo'n grote hit scoort... dat je daarna wil je er overheen. Maar het lukt gewoon niet,
1: het
0: weet je wel.
1: Het kan niet.
0: Het kan niet, nee.
1: Ja, het is zeker... Ja, hij heeft natuurlijk, omdat het soort van... dat uit het niets opkomt, dan heb je ook niks opgebouwd. Dan blijf je daar.
0: Ja, tuurlijk.
1: Als je een soort van echt een groot artiestje bent langzamer opgekomen... en opeens dan een soort van, nou ja, heb je een grote hit... dan heb je al een soort van waar je aan vast kan houden. En dat gaat niet meer gebeuren, helaas.
0: De opbouw ontbreekt een beetje. Desalniettemin brengt hij wel gewoon nieuwe muziek uit. Is hij gewoon aan het werk in de studio en komt de Wild Love uit. Op 6 november is dat een nieuw album dus. En je kan hem ook zien op 21 maart in AFAS Live.
2: Leuk.
0: Een avondje Passenger. Ja, ik heb dan toch altijd het idee, bij dat soort artiesten... die moet je gewoon op een festival zien. Want dan weet je dat je 10 minuten voor het einde aan kan komen lopen... omdat Let Her Go gezongen wordt.
2: Ja. Lijkt me, zeg maar...
0: Toch, dat is natuurlijk niet lullig, maar het is wel wat het is.
2: Het lijkt me qua artiest echt verschrikkelijk als je dan zo'n nummer hebt gemaakt. Dan denk je echt, oh, ik heb echt een wereldhit. En dan moet je hem nog iedere keer 100% zingen.
1: Rutger van Barneveld kent dat ook.
2: Ja, is het zo?
0: Op iets kleinere schaal, denk ik. Ietsje maar, denk ik. Jeetje, Mina. Ik denk wel dat het... ik denk dat het wel uiteindelijk... Het hoort erbij. Ja. Weet je, het is wel gewoon je werk.
1: Je verdient er wel knaken. Als je het niet had gemaakt, dan was het een stukje...
0: Het is wel zo. Mensen werken ook, 20, 30 jaar achter de kassa in een supermarkt. Weet je, dan doe je in feite ook gewoon alleen maar hetzelfde.
1: Hij doet het met een liedje.
0: Hij doet het met een liedje, maar goed. Ja. We hoeven denk ik inderdaad geen medelijden te hebben met de bankrekening van Pensies. Dat zal ergens wel een beetje goed zitten. Maar eerst gaan we luisteren naar de legend, hè? Sir James Paul McCartney. Hij heeft een album uitgebracht en daar komt een deluxe versie van. 4 nummertjes telt hij. Maar mag wel, hè? Hij mag dat wel.
1: Hij op zijn leeftijd.
0: Ik wou net zeggen, dat alles wat van hem uitkomt is van deze Beatles-legende... is iets wat we mooi mee kunnen nemen. Het is een album geworden, The Boys of Dungeon Lane... wat heel erg ging over de plek waar de gasten van de Beatles elkaar voor het eerst leerden kennen... waar ze voor het eerst muziek met elkaar gingen maken. Dus het is best wel een hele persoonlijke plaat geworden. En die is in de afgelopen maand wel echt heel goed ontvangen. Ook vanwege die reden.
1: Ja, nou ja, inderdaad, zeker als er inderdaad een beetje dus dat, wat je zegt, achterliggende gedachte achter zit. Ja. En als daar fans van de Beatles erachter komen, dat scoort natuurlijk wel.
0: Ja, natuurlijk. Dat scoort natuurlijk als een reet. Ja, hij heeft een eerste single alvast uitgebracht. Met een prachtige titel, al zeg ik het zelf.
1: Ja,
0: we gaan luisteren naar Paul McCartney. Met Chelsea Boots.

0: Een special guest dus. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet geraden worden wie, naar wie Koen op zoek is. Aan Daan en aan ondergetekende om het te gaan raden. Raden we het, dan gaan we hem direct draaien. Raden we hem niet, dan wordt hij naar de 5e hint gedraaid. Maar goed, met die, wat was het, 98,22 of zo?
1: Ja, dat heb je goed onthouden.
0: Goed, hè? Procent.
2: Ja, dat is wel... Ik dacht, misschien is het wel een hint.
0: Dat extra zou zomaar kunnen, die 22. Oei. Ja, alles, niks kan je meer vertrouwen in natuurlijk. Als jij klaar bent, dan gaan we hem gewoon starten.
1: Ongeveer. Ik heb de volgorde niet helemaal bepaald.
0: Allemachtig.
1: Maar ik heb eigenlijk ook 7 hints. Dus...

0: ga er 5 en dan heb je altijd nog 2 extra kansen.
1: Nice.
2: 1.
0: 1.
3: Oké, mooi. Jij herhaalt hem even, ja.
0: Al Fart Kuwak.
3: Jezus.
0: Maar wat Miente gaan we nou Paura, weer doen? C. Alfred. Rasmus Rap.
3: Ja, nog een keer.
1: Zullen we... Mag ik, hoe schrijf je dit?
0: Ja, dat is echt te veel spelling, maar... Al Fart Kuwak.
1: Fart met een D.
3: Is belangrijk, hè? Ja. Heel belangrijk.
0: Al Fart Kuwak of Niente Paura C. Alfred of Rasmus Rap.
3: Dit is gewoon volledige onzin, gewoon.
0: Oké, okay, Al Fart Kuwak of Niente Paura C. Alfred.
3: Oh, ja, zo.
0: Of ik Rasmus Rap.
3: Ja, ik heb echt geen idee. Of nee? Hij krijgt nu echt zijn beroerte. En dat kan ook. Dat hij
1: nu begint.
3: Dat dit het gewoon nu is.
1: Dat
3: zou
1: is gewoon klaar.
3: Jeetje. Yeah. Ja, waar moet je het zoeken? Geen flauw idee, joh. Ik heb echt geen idee.
1: Raps. Dan denk ik aan rap.
3: Mooi. Alfred Kuwak. Wat was het nog meer?
0: Ja, Kuwak.
3: Kuwak. Oh ja.
0: Kuwak.
3: Ja, gewoon. Ja,
0: Miente Paura, zei Alfred.
1: Ja, het is denk ik... Miente Paura.
3: Iets met Alfred.
1: Het is denk ik Spaans.
3: Iets met Alfred en Spaans. Spaanse Alfred.
0: Spaanse Al... Ja.
3: Dat is een rapper.
0: Alfred Schrijf. Kale Alfred.
3: Ja. Wat is dit onmogelijk.
1: Misschien is het een soort Frans-Duits, maar dan Spaans-Italiaans of zo.
3: Ik heb wat opgeschreven. Ik weet niet of jij zover bent.
1: Ik ook. Maar dit is het niet.
3: Wat heb je opgeschreven, Daan?
0: Daan.
1: Ik heb Eminem.
3: Eminem. De Spaanse Alfred. In
1: Eminem.
3: Ik heb Shakira opgeschreven.
0: Yeah. Is allebei niet goed.
3: Niet.
0: Helaas.
1: Twee. Helaas.
0: Ja, hintje nummertje 2. De op 2 na oudste club van Nederland. Voetbalclub van Nederland.
3: Oei.
1: Dit weet Joe.
3: Nee, ja, nee, ik zit beetje...
0: Ik dacht, ik ga Nederlandse taal maar gewoon even doen. Hè? Maar misschien maar beter.
1: Maar hebben we het over een club over heel Nederland of in de Eredivisie?
0: Of heel is Nederland.
1: Dit... Oh, oké.
3: Okay. Dan weet je dus dat het een amateurclub is.
1: Ja.
0: Ja,
3: inderdaad.
0: Eigenlijk wel.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Daar heb ik dus geen rol aan.
3: Nou ja, dan weet je in ieder geval dat je een Sparta of zo kan je laten vieren en laten varen. Weet je wel. Ja, jeetje man, weet ik dat. En de voorzitter daarvan is Alfred. Nou, ik snap het niet meer.
1: Zal Bernardus een van de uitkleden?
3: Nou, ik denk het net niet.
1: Nee,
3: ik denk het net niet.
0: Het zou kunnen. Je weet het niet.
3: Je weet het niet. Nee, geen idee.
1: Het zal wel een club zijn waarschijnlijk die we kennen, anders gebruik ik deze niet.
0: Nou ja, weet ik niet. Of het is nog maar eentje twee, hè?
3: Het is een afkorting en als je daar dan weer, weet je wel...
1: Iets bij optelt.
3: Ja, in het Spaans.
0: En aftrekt. Je weet het niet.
3: Je weet het niet. Ja, we moeten wat opschrijven. Weet ik het.
1: Ja, ik heb er eentje.
3: Ik heb opgeschreven Muse. Zou ik wel leuk vinden. Ik kan het niet, uitleggen. Geen idee.
1: Ik heb FC Bal op het dak.
3: Mooi. Zou zomaar kunnen.
0: Is niet goed. Helaas. 3. Nee, helaas is niet goed. Ik zit nu een beetje met mijn handen en haar. Wat ga ik hier doen?
3: Ik zit gewoon gaan we.
0: Oké. Ambassadeur voor de rechten van het kind. Gewoon een kennisintje.
3: Ambassadeur voor
1: de rechten van het kind.
0: Ja.
3: Jeetje, nou dat zal Marco Bazzato niet zijn.
0: Let wel, ja, ik heb dus... Ja, misschien... Ja, ik heb in totaal 7 hints opgeschreven. Ik zit toch de goede. Ik denk toch nog steeds dat ik de goede volgorde
3: heb. Ik heb tot nu toe 3 keer hint 5 gehoord. Of gewoon hint 1, zeg maar.
1: Ja, ik ook. Ambassadeur voor de rechten van het kind. Wat ben je dan?
3: Ja, toffe peer ben je dan.
0: Toch,
3: ja.
0: De winnaar. Hartstikke goed bezig.
1: The winner takes it all. Abba.
3: Mooi. Je hebt in ieder geval een antwoord. Weet ik het, jongens. Ik weet het niet. Maar het zal... Ja, jeetje. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Echt geen flauw idee.
0: Nee, nog steeds niet?
3: Nee. Ik weet ook niet of het een Nederlander is ook.
1: Ik weet oprecht niet wat er gebeurt.
3: Waar ben ik? Welk jaar is dit? Ja, oké. Okay.
1: Ik ben een beetje op dat niveau.
3: Oké, ja. Ik heb wel een artiest opgeschreven. Geen idee waarom.
0: Daan heb je ook wat opgeschreven.
1: Ja, ik heb Abba gedaan.
0: Daan heb Abba. Abba.
3: Ik heb Justin Timberlake opgeschreven.
0: Justin Timberlake is... Allemaal niet
1: had
0: goed.
1: Had leuk geweest als hij wel wat uit
3: had. Leuk geweest, ja.
2: 4.
3: Allereerste special guest ooit, of niet? De tweede. Maakt niet uit.
0: 4. Harry, Marlijn en Tita.
3: Ja.
1: Oh mijn hemel. Nou, dan heeft Joe hem wel.
3: Nee, ik weet wel wat deze hint betekent. Alleen ik weet nog niet zo goed waar ik heen moet.
1: Bij mij gebeurt er niks hoor. Je kan maar aankijken, Koeman.
0: Nee, niks.
1: Er gebeurt echt vrij en vrij weinig. Het klotst in mijn hoofd.
0: Het klotst. Heel veel gebeurt er, maar ook weer heel weinig.
1: Het is storm op zee.
0: Jij zegt dat, dat is mooi. Weet je wel, als er allemaal van die mannetjes met allemaal van die lades open, dat gebeurt er nu bij jou.
1: Nou ja, of gewoon een aapje die met zo'n deksel aan het slaan is.
0: Ja, dat kan ook, ja.
3: Ah, oh, jeetje. Oké, okay, maar wat is dit? Dat moet heel logisch zijn natuurlijk.
1: Ik snap het niet. Wie zijn dit überhaupt? Harry, Merlijn en Tita. Wie zijn dat? Zijn dat de buren?
0: Ja.
3: Ik ken weinig mensen die Tita heten, moet ik zeggen. Hoor. Dan ga ik op zich wel een en hetzelfde ding denken. Maar goed, maakt niet uit.
1: Chiquitita. Abba.
3: Dat had iets anders, denk ik. Ik zou gewoon weer Abba opschrijven.
0: Je weet het niet. Misschien is het hem gewoon geworden.
3: Weet het niet, man.
0: Ik wil wat van jullie horen.
3: Ja,
1: maar even serieus, het ligt toch niet aan mij?
3: Nee, ik snap het gewoon oprecht.
0: Schrijf wat op, heren.
3: Jeetje, Mina zeg. Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet. Ik schrijf op. Maakt geen muziek, denk ik. Ik heb de films ook nooit gezien. Ben niet helemaal de doelgroep. Maar ik heb opgeschreven Magic Mike.
0: Oeh, je weet het niet.
1: Doe maar.
0: Doe maar. Dat ging in je hoofd om.
3: Ja, Chiquitita van de... Ja, okay.
0: Ja, Magic Mike zat in de buurt, maar is niet goed. Helaas.
2: Vijf.
0: Helaas. Ja, nu Magic heb ik een vraag aan jullie. Ik heb nu eentje tussendoor, waarvan ik denk dat is niet de makkelijkste.
3: We willen het raden bij voorkeur, een keer.
0: Kun je nu de makkelijkste hint die ik nog over heb?
3: Nee, bouw het maar op.
0: Bouw het maar op.
1: Oké, dan bouw het toch de hele avond.
0: Oké, deze is wel echt moeilijk. Dus als er niks aangaat...
1: Dit is hintje 1, zeg maar.
0: Twee keer bij elkaar opgeteld. Als hier niks aangaat, doe ik gelijk de volgende. Maar twee keer bij elkaar opgeteld.
1: Zie je, we gaan toch rekenen. Ik zei het toch?
3: Ja, twee keer bij elkaar opgeteld?
0: Ja, het is ook niet een hele makkelijke hit. Maar dat is een soort
3: idee.
0: Bonus.
3: Next, ik weet het niet.
0: Oké. Okay. Zijn grootste hit is een sample van een Duits nummer.
1: Zijn grootste hit is... Je hebt het opgeschreven, Joe, of niet?
3: Ja, ik heb wel een idee. Ik heb wel een idee, ja.
0: Kijk, Joey heeft een idee.
3: Maar ik heb geen idee waarom dat zou kloppen. Ja, deze hint slaat daarop aan. Maar... Zeg het maar dan.
1: Is het een DJ, denk ik? Een sample. Je gebruikt een sample. Is het... Chiquitita.
0: Dat kan niet meer stoppen.
1: Ik weet het echt niet. Ik doe...
0: Hij stopt gewoon.
1: Ik doe... Ik kan niet eens iemand verzinnen.
3: We willen ook de andere nummers al wat draaien.
1: Doe maar George Baker. Dat is een... George Baker.
0: George
3: Baker. Ja, ik weet niet of dit goed is, maar ik weet dat hij een hit heeft. Ik zeg Joost, maar geen idee of dat klopt.
0: Oh, dat zou wel een hele goeie zijn. Die heeft ook een nummer uitgenodigd, maar is niet goed.
3: Dan gaan
0: de laatste.
3: 7.
1: Ik heb niet eens meer blad over.
0: En nu gaan jullie het wel raden. Dag. Tot ziens. Adieu, hè. Het gaat jullie goed.
1: Maar nu ga ik toch echt 112 bellen. Want volgens mij gaat het echt niet goed met jongens. Deze jongen.
3: Ik heb echt werkelijk geen idee.
1: Dag.
3: Tot ziens. Wat zeg jij nou weer dan?
1: Goodbye.
0: Dag, jongens. Nou, oké. Dag. Tot ziens. Adieu, hè. Ga je goed. Er gaat geen lampje branden hier.
3: Ik heb echt geen idee. Echt werkelijk waar. Ik denk dat het is lang geleden, maar ik denk niet dat we hem gaan raden. Wat jij?
1: Nou, ik moet zeggen, nu ga ik pas...
3: Nee. Ik weet het echt niet.
1: Ik heb geen... Dag, adieu.
0: Dag.
1: In die volgorde ook.
0: Tot ziens. Adieu. Ga je goed.
3: We zitten op het historische punt. En dit is serieus waar. De achtergrondmuziek die stopt er nu gewoon mee. Het heeft dit nu zo lang geduurd dat we echt geen idee hebben.
1: Gebeurd.
3: Ik ga maar aankondigen, want ik weet het echt oprecht. Ik heb echt werkelijk waar een flauw
1: idee.
3: Time
1: to say goodbye.
0: We gaan ook, moet ik het echt doen?
3: Ja, je moet het echt doen, want ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Dat is echt lang geleden dat jullie dit bij mij niet geraden hebben. Maar we gaan luisteren naar het nieuwe nummer van Herman van Veen. Jezus. De echte. Start er maar in.

0: Koen, hoe hadden we het in godsnaam eerder kunnen raden?
1: Ja, de eerste hint was heel moeilijk. Alfred Kuwak, Niente Paura C. Alfred. Erasmus Rep, je zei al, moeten we Alfred denken. En daar zat je wel hartstikke goed. Alfred Jadokus Kwak. Inderdaad, in het Saudi-Arabisch, in het Italiaans en in het Deens zijn dit de namen voor.
0: Ah, je wilde het even zeker weten dat we die gingen raden. Nee, precies. Alles van hier is uitgekozen. Ja, maar, doe wat.
1: Bij andere landen was het allemaal Alfred Jadokus Kwak. Maakt me niet uit. De tweede hint had ik op twee na oudste club van Nederland. HVV, Herman van Veen.
0: Mooi, dat vind ik een mooie hint.
2: Dat vind ik wel leuk hoor.
1: Ja, kennis eentje wel lastig, maar zodoende.
0: Mooi.
1: Dan de derde hint. Ambassadeur voor de rechten van het kind. Nou ja, hij heeft meerdere stichtingen voor het kind. Ook ambassadeur van UNICEF. Hij heeft echt misschien wel 4 of 5 stichtingen. Ja, een kennis eentje. Snap dat jullie niet weten. Maar dat is wel gewoon een harde realiteit.
0: Zeker.
1: Ja. Dan eentje nummer 4, Harry, Merlijn en Tita. En,
2: ja, hier ging ik op aan, hoor.
1: Ja, Dani had niet door dat het Tita tovenaar de uiteindelijke hit was. Inderdaad, een van zijn hit. Toveren, want ja, Joey, jij kan het altijd heel goed. Wat zegt hij altijd?
0: Als ik kom toveren.
1: Ja, we zitten hier naast Herman van Veen. Ja, het is niet normaal.
0: Het is ongelooflijk.
1: Dan de vijfde hint, dus niet de laatste hint, maar de vijfde hint. 2 keer bij elkaar opgeteld. Zijn nieuwe album is een plus plus. Heet Herman van Veen plus plus.
0: Mooi.
1: Dus
0: had hintje 1 kunnen zijn.
1: Ja. Klopt, maar ja, je weet
0: moet
1: het niet.
0: Even vanaf.
1: Je weet het niet. Dan hintje nummer 6, ook niet de laatste hint. Zijn grootste hit is een sample van een Duits nummer. Hilversum 3, dan kennen jullie misschien wel welke dat is.
0: Ja,
1: en dat is van Langshow Nimmer Gesehen. Een heel erg bekend deuntje, zoek maar op thuis. En als laatste, nou dag, tot ziens, adieu, het ga je goed. En hij staat heel snel, nou dag, tot ziens, adieu, het ga je goed.
0: Ja, mooi.
1: Ik had hem.
3: Dit is de nieuwe Deuntjes Radio.
0: Twee nummers voordat we naar het deuntje van de week gaan. Zometeen hoor je de nieuwste van Jack Jarrett. Ja, de grootste vriend van de show, denk ik. Zijn nieuwste plaat, Jaded. Ja, moet gewoon een hit worden, toch?
1: Ja, alles wat hij gewoon doorbreekt.
0: Ik bedoel, hallo, ontiegelijk goed nummer. Maar goed, oordeel vooral zelf zometeen. Ja, Remy Wolf, haar album is vandaag verschenen. Mat heet het album. Een geweldige plaat. Echt een beetje soulpop, jazzy-achtig album. Dikke aanrader. En de mooiste single daarvan, die is ook vandaag verschenen, die heet Champagne.

0: Ja, jongens, even serieus. Dit moet hem worden, toch? Ja.
1: J-Web.
0: Toch of niet?
1: Ja, maar dat dachten we de vorige keer ook. Hè? Ja, als het bij ons ligt niet, hè?
0: Na Still Love en alles werd ook wel topzong, weet ik het wat. Maar goed, misschien ook Jake, dus de nieuwe van Jack Jarrett. En daarvoor Rally Wolf met champagne. Ja, we gaan naar de belangrijkste. De belangrijkste van vandaag. En dat is wel een primeurtje.
2: Het deuntje van de week.
0: Ja, het deuntje van de week. En die gaat vandaag naar een onbekende artiest. Catherine Burns, Cat Burns, artiestennaam. Was vorige keer de diepgaan met Daan, Smalltalk met Charlie Cheer.
3: Ja, klopt.
0: Toen hoorden we al wel een beetje haar vocalen. Ze is doorgebroken tijdens corona met Go. Dat ging via TikTok helemaal viraal. En daarna heeft dat haar onder andere voorprogramma's opgeleverd bij Years and Years, Ed Sheeran en Sam Smith.
3: Ja,
0: dus
3: bizar,
0: in Engeland is zij gewoon al iemand waar ze gewoon wel echt rekening mee houden eigenlijk. Maar wij in Nederland nog nooit van gehoord.
3: Wij lopen altijd een beetje achter, denk ik.
0: Wij lopen een beetje heel erg achter, zeker met dit soort artiesten.
1: Kan je het ons kwalijk nemen? Nee.
3: Nee, ja.
0: Nou ja, weet je, als...
1: Dan moet
0: je
1: in het land
0: gaan niet zeggen.
1: Oké.
0: Wat wil je zeggen?
1: Ik wou zeggen, je moet altijd in het land zelf natuurlijk ergens bekend worden voordat je meestal naar een ander land kan.
3: Nee, dat is zeker waar.
0: Daar heb je inderdaad wel gelijk in. Ze heeft twee albums inmiddels uit, Early Twenties en How to Be Human. En allebei heeft het ervoor gezorgd dat zij ook gewoon Brit-nominaties op haar naam heeft gekregen. Dus dat is eigenlijk een beetje... In Nederland hebben we de Buma Awards, geloof ik.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de Nederlandse prijs daarvan. In Engeland heb je de Brit Awards. Nou, daar hebben ze natuurlijk een muziekscene die is knallend groot. Dat is niet normaal.
3: Veel groter dan hier.
1: Ja, heel knapper om daar natuurlijk...
0: Exact, om daar dan tussen te komen. Nou ja, dat is haar dus wel al een keer gelukt. Dat is best wel bijzonder. Ze komt uit Londen en is pas 26 jaar, jongens. Dat is jong. Ja.
3: Dat is jong.
1: Dat is jong. 25 ben ik
0: dat is
1: wel.
0: Jong.
3: Ja, maar dat ik kan jong. Er niet over zeggen.
0: Ja, nee, je wil het zeggen. Dat, dank voor de bijdrage.
1: Ja. Ja, voor jou.
0: Zullen we maar gewoon... Zullen we maar
3: lekker draaien, toch?
0: Zullen we maar gaan aankondigen dan of zo? Willen jullie er nog iets over kwijt?
1: Nou. Van, is het voor jou jong? Dat snap ik. Nee, oké. Okay. Nee,
0: maar
1: ik
0: als
1: ben
0: artiest,
1: echt klaar.
0: Dat je dan zo, als je al twee albums op je 26e, dat is best wel vroeg.
3: Dan ben je er vroeg bij. Ja.
0: En dan ben je er vroeg bij. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. En Brit Awards, ik vind dat best wel
3: of je moet binnen een jaar twee albums produceren, maar dat gebeurt niet zo snel.
0: Precies. Nou goed, wij gaan in ieder geval uit met het deuntje van de week van deze week. Is in handen van Cat Burns. Is it that deep? En hij klinkt lekker. Tot de volgende.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu
1: aan de bar met Dylan en Koen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Ja, zie haar dansen. ABBA met Dancing Queen. En je luistert naar Aan de Bar.
1: Radio.
0: Studio Alphen. Ja, we zijn er weer. Weer met z'n tweeën. Het is uniek.
1: Uniek?
0: Het is uniek dat we nu 2 à 3 weken op rij al... misschien wel langer... dat we dan met z'n tweeën zijn, hè?
1: Heel gezellig.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe vaak dit nog voor gaat komen.
1: Genoeg, ja, echt genoeg.
0: Ja, weet je zeker?
1: Ik kan het wel zeggen, zeker.
0: Oké, nou dit gaat in ieder geval de aankomende weken nog vaak genoeg voorkomen. Dus bereid je maar voor. Blijf elke week lekker luisteren, zou ik zeggen. En zeker de muziek die we de aankomende 2 uur gaan draaien. Is echt niet normaal. Je krijgt natuurlijk zometeen altijd raadje plaatje. Dat is het rubriekje van ons in het eerste uur, waarbij wij in 3... ja, hintjes eigenlijk. Zou je eigenlijk het nummer wel moeten raden wat wij af gaan spelen?
1: Ah, raad je het niet. Ja, weet je. Wie ben je dan?
0: Ja, dan ben je de Sjaak.
1: Ja.
0: Dan ben je de Sjaak. Dat was niet hint nummer 1 trouwens. Dat is niet het nummer van Sjaak. Hint nummer 1, die komt zo meteen. Maar ja, Alba die was misschien wel net lekker aan het dansen. Maar ik ken nog zo iemand die graag wil gaan dansen eigenlijk. En dat is niemand minder dan onze enige echte Frans.

0: Meeuwis. En van Gaalt met verlies zijn. Ja, Koen, hoe zit het met jou en de meiden?
1: Ik wou net hetzelfde aan jou vragen. Nou, met mij en de meiden, nou, het is rustig. En ik hou ervan. Lekker rustig.
0: Ja, jij bent verliefd op de rust.
1: Op dit moment wel, ja. Ik ben een beetje klaar met de chaos.
0: Ja, want jij bent al een hele lange tijd ben jij lekker single.
1: En bijna een jaar nu, ja.
0: We hebben al een aantal keren een oproep gedaan. Dames van Alphen.
1: Nee, niet van Alphen, nee. Het moet ze wel leuk zijn.
0: Dames van gemeente Alphen. Dus dat houdt ook in Zwammerdam en... En wat heb je nog meer?
1: De andere mikmak,
0: de boerendorpen.
1: Ach ja, boeren.
0: Deze hele leuke jonge man zoekt nog steeds een dame naast hem. Dus mocht jij interesse in hem hebben...
1: Pas wel op.
0: Het aan de bar radio. En dan kunnen we misschien een date in ons radioprogramma plannen. Dat zou wel heel leuk zijn eigenlijk.
1: Nou, heel eerlijk, als dat lukt, daar ben ik wel voor in. Weet je, waarom ook niet? Laten we het gewoon een keer doen.
0: Nou, weet je, waarom niet... Volgende week zeggen we het weer. En die week erop ook. En die week daarop ook. Misschien komt het ooit wel een keer goed met jou.
1: Jij gaat niet even research doen en misschien iemand voor mij in de studio krijgen?
0: Misschien wel.
1: Oh, jij gaat echt... Als jij je best gaat doen, dan ga ik mijn best doen om het ook leuk te maken hier.
0: Oké, nou, dat is afgesproken.
1: Ja,
0: staat
1: nu vast.
0: Ja, nu staat het vast. We hebben de hand er virtueel op geschud. Maar...
1: Oh, maar. Hier komt een maar.
0: Maar... Voordat we daarover verder gaan praten, moet jij eerst hint nummer 1 vertellen van...
1: Oh ja.
0: Natuurlijk. Raadje plaatje.
1: Raadje.
0: Ja, leg jij eerst even uit wat dat is.
1: Raadje plaatje. Ja, in het hele uur krijgt de luisteraar die hints te horen van een onbekende plaat die minder dan Koen natuurlijk heeft uitgekozen. Dylan weet ook nog van niks. Die moet ook gaan raden.
0: Geen idee, jongens.
1: En
0: meisjes.
1: En alles erin tussen. Dat is top. Maar hier komt numero hint uno.
0: Numero hint uno, oké.
1: Okay.
0: Ga je gang.
1: De plaat waar wij naar op zoek zijn... heeft maar liefst 3 Nederlandse artiesten... waarvan er eentje een coach is. Op dit moment is bij voetbal. En de andere 2 in de gevangenis hebben gezeten. Zo, nou... Weet je al welke plaat het is? Laat het dan even weten bij Aan de Bar Radio, Instagram. En als je er toch even bent, je hebt zo'n mooie blauwe knop.
0: Ja, wat moeten ze daarmee doen?
1: Hij moet ze even op drukken.
0: En dan?
1: Ons volgen.
0: Kijk.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Lies Smit, ik wil je helemaal een beetje terugkomend op het discussie die we net hebben gehad over Koen en de date die hier eventueel in de studio kan komen. Is daar al een beetje wat, wat speling op, Koen?
1: Nou, je wil niet weten. Mijn telefoon loopt rood, rood gloeiend op dit moment.
0: Is het zo erg?
1: Ja, het is niet erg. Ik moet hem zelfs wegleggen. Hij is zo heet.
0: En nu zonder te liegen.
1: Het was chat. Ah. Nee. Weet je, realistisch gezien, je gaat toch zo geen date krijgen. Maar als jij iemand weet te fixen en als je nu luistert en je denkt, nou, waarom niet? Ik ben zo wanhopig.
0: Ik denk dat ik wel iemand weet te fixen, maar...
1: Oké.
0: Ik weet niet of dat op korte termijn gebeurt.
1: Nee joh, dat maakt ook niet uit. Ik ben...
0: Jij bent wel aan het wachten.
1: Ik wacht niet, maar ik ben ook niet druk bezig ermee, want ja... Ik heb gewoon mijn eigen dingen te doen.
0: Ja, dat snap ik. Zoals?
1: Zo.
0: De hintjes.
1: De hintjes, ja, daar ben ik heel druk mee bezig geweest.
0: Vertel jij even wat er allemaal is binnengekomen. Nah. Wat dachten mensen allemaal?
1: We hebben hier Brian 88. En heel leuk dat je een berichtje stuurt, Brian. En die zegt, wacht even, voetbalcoach. Is die trek van Kraantje Papi of zo? Want die doet toch veel met sport en zo. Nou ja, wel leuk gedacht.
0: Maar... Ik zeg maar niet dat ik wat met voetbal deed, joh.
1: Nee, ik ook niet, maar... Kon, hè? En dan hebben we nog Fleur...
0: Volgens mij had Kraantje Papi iets met een collab met FC Groningen of zo ooit een keer.
1: Oh, dat zou goed kunnen, ja.
0: Iets met een voetbalshirt uit mijn hoofd, ja. Maar ik weet het niet zeker.
1: Nou ja, het kan hem zijn, toch wel zijn, Brian 88. Maar ja, we weten het nog niet. We zijn nog niet bij het nummer. Dan hebben we ook Fleur van de Boomgaard. En die zegt, ja, sowieso iets van Brace. Die heeft toch vastgezeten? Maar wie die voetballer-trainer dan is, haha, hier kom ik echt niet op. Dan hebben we ook nog een Anouk en die zegt OMG, OMG, OMG.
0: Mag ik raden wat zij denkt?
1: Ja hoor.
0: Lil Kleine.
1: Nee, ze zegt ik heb helemaal geen idee. De eerste hint is veel te moeilijk voor de vrijdagavond. Houd toch op, ik wil die andere hint. Dus die gaan we haar dan even lekker geven. Zo, nou dan zijn we alweer bij hintje nummer 2. Dos, des.
0: Wil je eerst even herhalen wat hint nummer 1 was?
1: Natuurlijk. Het zijn 3 Nederlandse artiesten, waarvan er eentje een voetbalcoach is. En de andere 2 hebben in de gevangenis gezeten. Nu, hintje nummer 2. De beat van deze track is geproduceerd door een legendarisch, maar echt legendarisch Nederlands DJ-duo. Dat later bekend werd met hits als Stuk en Rampeneren.
0: Ja, ik weet dan al wel wie het zijn hoor.
1: Ja,
0: maar hij gaat er meteen een belletje rinkelen.
1: Dat mag, maar hou nog maar even je mond. Als je het nou nu weet... Hey, je weet waar je op ons kan bekijken. En dat is Dylan?
0: Ja, dat is natuurlijk Aan de Bar Radio. Op Instagram. Dat is Aan de Bar Radio. Zo, hint nummer 3. Eerst Bruno Mars, Marry You.

0: Nee, gaat over ons. Wij zijn de radio en natuurlijk Queen Radio Gaga.
1: Leuk.
0: Ja, Koen.
1: Ja.
0: De radio.
1: Radio.
0: Ga jij maar eens even vertellen wat voor appjes wij hebben binnengekregen.
1: Hebben wij appjes?
0: Denk je dat ze het al goed hebben?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Maar we hebben ook nog een paar mensen die het nog niet weten. Dus laten we daar ons juist op focussen.
0: Zijn er überhaupt al berichtjes binnengekomen van de mensen die denken dat ze het weten?
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Die ga ik nog niet vertellen, want dan verklap ik het. En er komt nog een derde hintje aan.
0: Nee, maar de mensen die denken dat ze het weten, maar die niet goed hebben.
1: We hebben hier de echte DJ Danny. DJ Danny 20.
0: DJ Danny.
1: 020, hè? 020. DJ Danny. Hey, die denkt dat het de Party Squad is.
0: Ja, weet je, het enige wat ik daarop kan zeggen is... jammer, dat is fout.
1: Is fout. Hey, we hebben Fleur is weer terug.
0: Fleur!
1: Aha, in mijn vorige reactie wist ik het nog niet. Maar de Party Squad plus Brace, het kan bijna niet anders dan enig grote rammer uit 2005 zijn. Ik weet hem, denk ik, maar ze zegt niet welke het is. Hier heb je Kevin. Rampeneren was met Ali B, toch? Dus die moet er ook bij zitten. Ik weet de titel van het nummer nog niet helemaal zeker, maar de artiesten zijn nu wel ontmaskerd, denkt hij. En... Sorry, Dylan. Dan hebben we ook nog Lisa, de muziekfan. Wacht, Stuk en Rampeneren waren toch van de Party Squad? Maar deden Brace en Jesse R daarop mee dan? Ik raak helemaal in de war van deze hints. Lachende smiley. Lisa, laten we dan maar gewoon de derde hint gaan geven. De eerste hint was natuurlijk dat er 3 Nederlandse artiesten waren... waarvan er 2 in de bak hebben gezeten.
0: Ja, ik heb een explosieknopje gevonden, jongens. Ik vind het veel te leuk om het te gebruiken.
1: En één is een voetbalcoach. Dan had je... Mag ik?
0: Ja, ga je gang.
1: En dan had je hint 2. En dat...
0: Laat een beetje vertraging.
1: Dat was het DJ-duo van Stuk en Rampeneren. En dan nu voor hint 3. Wil ik even een spannend muziekje.
0: Oh, kut, verkeerde.
1: Hint nummer 3. 2 van de 3 artiesten op deze plaats delen niet alleen de microfoon... maar ook dezelfde grootouders. Het zijn namelijk neven van elkaar. En nu willen jullie zeker weten welk nummer het is, want wij gaan hem afspelen. Dylan, heb jij enig idee?
0: Ik denk dat het deze is.
1: Je hebt het helemaal goed.
0: En dat Ali B, Brace en Yes Air is met de lijpe mokroflever.

0: Baby.
1: En Brainpower met Vlinders. Ja, onze enige echte Brainpower. Natuurlijk opgegroeid in Alphen, hè?
0: Ja.
1: Dat weten heel veel mensen niet. Zometeen gaan we door naar het tweede uurtje. Eerst hier Don Omar, Lucenzo, Danse Caduro. Daarna Stromae, Allure van Dans, Kanye West Remix. Daarna Michael Jackson, Pretty Young Thing.

0: love you. You know it's. I give you all that I got.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11... Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
4: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei... een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
3: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
5: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
6: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
3: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu?
8: Met nu?
7: Aan de bar met Willem en Koen.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Ja, Good Life. Kanye West natuurlijk sample van het nummer wat je net voor de break hebt gehoord. Michael Jackson, Pretty Young Thing, heeft Kanye West deze gesampled. Ik ben aangetroffen bij het tweede uur van Aan de Bar met Dylan en Koen. Ik ben nog steeds Dylan.
1: En ik ben nog steeds Koen.
0: Ja, en we gaan er nog steeds een kei leuke radioshow van maken.
1: Ja, hoe kei? Gewoon echt zo?
0: Gewoon echt zo. Zo kei.
1: Kei.
0: Het wordt alleen maar leuker. Net Kanye West, Good Life. En zometeen nog een blind ranking voor Koen. Dat betekent dat Koen 5 verschillende dingetjes uit een bepaalde categorie krijgt te horen. En dat moet hij, zonder te weten wat het volgende is, ranken van 1 tot 5.
1: Ja, en wat is ranken nou voor onze minder...
0: Ja, in principe, als je hem op 1 zet, is het echt het beste van het beste. 5 is het kutste van het kutste.
1: Oké. Okay.
0: Dat is het basically.
1: Ja, nou, goed gezegd.
0: Ja, welke categorie het nu zou kunnen zijn, dat weet ik niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dus dat hoor je zo meteen. Dat is blind, inderdaad. Een beetje Stevie Wonder-stijl.
1: Ja.
0: Trouwens, leuk feitje. Daar ga ik met Tim van Beckham samen heen.
1: Naar Stevie Wonder?
0: Naar Stevie Wonder. Oeh. Ik ben benieuwd hoe hij dat zou doen, aangezien hij nu een harttransplantatie heeft gehad. En het is over 2 weken.
1: Ja, wij gaan over een week naar Milaan met Tim.
0: Oeh.
1: Dus...
0: Dat wordt heel leuk.
1: Hij gaat niet drinken, zei hij.
0: Nee, dat moet hij ook zeker niet doen.
1: Nee, zeker niet. Hij gaat ook niet mee. Maar ik en Nick, dat is de andere gast die meegaat... We gaan naar een voetbalwedstrijd, maar wij gaan ervan af. Want wij hebben echt al heel lange tijd niet meer vakantie
0: gehad. Jullie
1: kunnen
0: wel lekker gaan.
1: Ja, maar ik en Nick hebben zo lang al geen vakantie gehad.
0: Nick Schilder.
1: Nee, niet Nick Schilder. Nee, ik ga de achternaam niet zeggen.
0: Nick Schilder.
1: Ja.
0: Nee, ik weet wie het is.
1: Ja, oh, je sportschool buddy.
0: Waar ik 2 keer mee heb gesport.
1: Ja, maar dat is toch al meer dan met de gemiddelde Nederlander.
0: Meer met Tim.
1: Ja, dat klopt.
0: Weet je, Tim kan nu ook niet sporten, dus...
1: Nee.
0: Hij sport ook helemaal niet, dus dat scheelt.
1: Precies.
0: Zometeen dus de blind ranking. Maar eerst... Anton. En DJ Otzi. Anton aus Tirol.
1: Anton!
0: Er zit de Anton-alarm.

0: Sweet Caroline van de Party Jokes. Ja. Koen, het is weer tijd.
1: Het is tijd.
0: Het is tijd voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Ja, is het alweer
0: zover? De blind ranking, Koen.
1: Is het alweer zover?
0: Het is inderdaad weer zover. En deze week in het thema is het kledingmerken.
2: Oh, wat kut.
1: Oh, wat
0: ja,
1: kut.
0: En ik zie al aan je outfit van vandaag dat jij daar niet op voorbereid bent.
1: Nee, ik ben hier niet op voorbereid.
0: Jij staat hier in jouw werkoutfit. Doe eens even rustig ermee. Jij staat hier in jouw werkoutfit.
1: Ja, dat klopt. Met Gucci.
0: Dat is niet echt, ja, niet echt Gucci, nee. Nee. Maar, weet je, dat is oké. Okay. Want we kunnen wel gewoon lekker meteen gaan beginnen, hè?
1: Ja, komt maar.
0: Koen, 1 tot 5. 1 is het beste, 5 is de selectie. Je weet niet wat hierna komt.
1: Nee, kom maar.
0: Eerste kledingmerk wat je krijgt van mij. Nike.
1: Nike, wacht.
0: We beginnen meteen met een knaller, hoor.
1: Oh, Nike. Nike. Oeh, die vind ik lastig. Ik denk dat die toch wel op een... Ik zit tijd tussen 2 en 3. Ik zet hem op 3.
0: Nike op 3?
1: Ja. Maar okay. Ik weet niet wat er nog gaat komen, dus...
0: Dan, nummer 2. Under Armour.
1: Wat?
0: Under Armour.
1: Under Armour. Kan je me even... Want ik ken het merk niet. Leggen we even uit wat ze verkopen en...
0: Ja, ook gewoon sportkleding. Beetje Nike, maar dan... Minder bekend in Nederland, denk ik.
1: En voor wat voor sporters?
0: Alles.
1: Nee, specifiek. Want elk sportmerk heeft een beetje specifieke doel.
0: Wat heeft Nike? Alles.
1: Nike is voetbal.
0: Alles.
1: Nou, dan zal ik hem op 4 zetten.
0: Oké. Okay. Volgende. Lekker basic. H&M.
1: H&M. Ja, ik vind...
0: Heeft ook een eigen merk natuurlijk.
1: Heeft wel netjes, maar ik kan nooit iets vinden bij H&M. Het komt echt wel op 5.
0: Volgende. Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ja, die gaat bij mij op 2.
0: Op 2?
1: Ik heb alleen 1 nog over. Dit is echt, ja? Dit is echt de slechtste positie.
0: Dit is inderdaad echt de slechtste positie.
1: Louis Vuitton zou ik op 5 zetten eigenlijk, maar ja, te laat.
0: Ja, weet je, ik kan je zeggen, je hebt jezelf wel echt heel slecht gezet.
1: Met wat kom je?
0: Of nou, ik wil geen disrespect doen naar deze zaak.
1: Ja, nee, kom met dat fucking merk nou.
0: Ik wil geen disrespect doen naar deze zaak, want op zich, naar mijn optiek... Zo slecht is het niet. Maar de laatste die ik over had op mijn lijstje... die jij dus op nummer 1 zet... is de Primark.
1: Primark, ja. Nee, dat is echt een kutmerk. Echt, maar Primark is geen merk. Nee.
0: Nee,
1: zoek maar op.
0: Het heeft zeker
1: eigen
0: kleding.
1: Nee, alleen maar uit Chinatown.
0: Dat is letterlijk elk ander merk ook.
1: Nee. Ik wil een ander. Ik wil opnieuw.
0: Oké, Zeeman.
1: Zeeman, ja, die zou ik op 1 zetten. Sowieso. Zeeman pakjes, heb je dat gezien?
0: Letterlijk hetzelfde kwaliteit.
1: Maakt niet uit, maar het is Zeeman. Zeeman gaat op 1.
0: Koen, ik zou je even wat vertellen. Dit zijn dingen die ik weet omdat ik zelf... op een gegeven moment, ik dacht zo van... Ik ga op Vinted, ga ik voetbalshirts verkopen.
1: Ja?
0: En die had ik op een gegeven moment had ik die via een supplier of zo gekregen. Basically, alles... wordt in China, Taiwan of Pakistan gemaakt. In dezelfde fabriek als die je op AliExpress gaat krijgen.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is niet alleen met voetbalshirts, dat is met kleding ook zo.
1: Ja.
0: En met Tim ook. Tim wordt ook in China gemaakt. Hij wordt gewoon gekloond.

0: Daar hebben ze een liedje over gemaakt, hè? Daar hebben ze een liedje over gemaakt.
1: Ja, daar hebben ze zeker een liedje over
0: gemaakt. En weet je wie er een liedje over heeft gemaakt?
1: Ja, ik dacht iets met Lawine Boys en DJ Jeroma. Met Seks met die Kale.

0: voor mij.
1: Ik zag toevallig een leuk filmpje van Frans Bauer.
0: Ja?
1: En niet alleen Frans Bauer, maar ook zijn zoon. Frans Bauer heeft even in de zeik genomen. Frans Bauer deed natuurlijk altijd bananensplit.
0: Ja, klopt. Dat weet ik.
1: Maar zijn zoon, Christian, wat was het nou?
0: Ja, Christian Bauer.
1: Ja, die nam hem even in de zeik. Die zei zo van, ik heb premium lucht in mijn banden gedaan.
0: Premium lucht in je banden? Wat is dat dan?
1: Ja, dat is gewoon lucht, maar dan word je gewoon belazen bij de monteur.
0: Ah, nee. Premium lucht, belazen.
1: Maar ja, zijn ouders die geloofden het dus.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dus het ging best wel viral, omdat natuurlijk eerst Frans Bauer altijd de grapjes uithaalde bij Bananensplit.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat zij er achter kwamen, toen gingen ze helemaal een beetje K3 nadoen. Een beetje zoiets.
0: Oh nee!

0: Ich bin wie du van Mireille, zo, Mariana Rosenberg.
1: Ja, juist. Koen, je bent weer lekker dyslectisch vandaag.
0: Want?
1: Ik denk dat we gewoon door moeten naar de koffiepauze. Je hebt even je cafeïne nodig. Je hebt even je break nodig.
0: Ik val hier echt letterlijk bijna om, Dylan.
1: Je valt even door de man, denk ik.
0: Ja, we hebben zo'n inkakker.
1: Vertel even, wat is er aan de hand?
0: Wat is er aan de hand? Nou kijk, we zijn echt al gewoon anderhalf uur heerlijke muziek aan het draaien.
1: Oh, eens even, anderhalf uur. We zijn al meer dan anderhalf uur bezig, hoor.
0: Ja, dat klopt.
1: We zijn al meer dan een uur en 40 minuten bezig.
0: Uur en 40 minuten.
1: We zijn al bijna een uur
0: maar
1: en 3 kwartier bezig.
0: We beginnen een beetje een inkakkertje te krijgen.
1: Dat klopt.
0: Een kleine inkakker. En normaal in koffiepauze, dan praten we over voetbal. Maar is er een beetje wat geweest qua voetbal?
1: Ja, Nederlands elftal. Ja. Nations League, jongen.
0: Ja.
1: Max Meerdink, Summerville,
0: nou,
1: Xavi.
0: Dat klopt.
1: Ja, weet je, het boeit me eigenlijk niet zo heel erg veel.
0: Nee.
1: Ik denk dat het voor heel erg veel mensen geldt. De Nations League boeit niemand wat.
0: Het is gewoon oefenwedstrijdjes.
1: Ja, een oefenwedstrijdje met een prijs aan het einde.
0: En ik vind het hartstikke leuk, hoor. Ik zit echt op de bank en come on. En...
1: Nee, ik niet.
0: Nou, ik
1: heb het sowieso niet met Nederland zelf, hoor.
0: Maar ik vind het NK en het WK vind ik veel leuker. Dan zit je met z'n allen, ga je ergens kijken.
1: Het NK. Ja. Nederlands kampioenschap.
0: NK, sorry.
1: Het EK.
0: EK, sorry. Het EK, dat vind ik veel leuker. Maar Dylan...
1: Ja, weet je, dat heb ik dus ook. Ik vind de toernooien vind ik echt heel erg leuk. Want dan ga ik elke wedstrijd kijken, omdat het elke keer op een ander tijdstip is.
0: Maar dan heb ik hier voor jou een dilemma. Vind jij het WK leuker of het EK leuker?
1: Het WK.
0: Het WK, maar het WK wordt nu zo... wordt telkens ergens anders en dan kunnen we telkens niet goed kijken. Terwijl het EK, dat is altijd gewoon lekker in de zomer.
1: Oeie.
0: Ja, maar het EK doen de beste landen aan mee, want het WK eigenlijk niet.
1: Zo niet.
0: Nou, wie heb je bij het WK, bij het EK niet die je bij het WK wel hebt?
1: Argentinië, Brazilië.
0: Ja, die twee. En voor de rest?
1: Niemand.
0: Nee, nou, en voor de rest
1: ja,
0: zitten
1: de Europese landen.
0: Ja, maar de Europese landen zijn al gewoon heel goed. Ik vind persoonlijk het EK leuker en als je die wint...
1: Ja, maar Koen, wat is het verschil dat je tegen bijvoorbeeld afgelopen WK... had je meer landen die meededen dan normaal?
0: Klopt.
1: Wat is het verschil als Nederland tegen Albanië speelt in het EK... als dat tegen, nou noem eens iets, een met alle respect hoor, want het is nog heel knap...
0: Ja, ja.
1: Zuid-Afrika afgelopen WK.
0: Dat klopt, maar ik vind...
1: Het heeft geen verschil, alleen je hebt meer verschillende landen... meer verschillende culturen... meer verschillende sferen.
0: Ja.
1: Wat gewoon, als je alles... Want ik heb bijna alles gekeken.
0: Ja.
1: Het is elke wedstrijd is het op het publiek zo anders.
0: Maar het EK kan je nog als Europeaan bezoeken... gewoon voor een leuke prijs. Het WK niet.
1: Daar ben ik het mee oneens.
0: Want het volgende, waar is het volgende EK, weet je dat?
1: Weet ik veel.
0: Italië.
1: Italië, ja.
0: Daar, bij Italië. Dan kan je gewoon met de auto naartoe.
1: Ja.
0: En dan kan je daar gewoon lekker in een barretje zitten... en met die hele stoet meelopen als Nederland. Dat vind ik echt geweldig.
1: En dan? Hoeveel kost een ticket?
0: Voor een wedstrijd? Nee, ik bedoel gewoon de sfeer mee te maken.
1: Ja, die kun je toch ook wel op de tv kijken? Ga je in de kroeg
0: ben
1: zitten?
0: Ben jij... Sorry, ik ben in Dortmund geweest.
1: Ja, dat kan best.
0: Dat was echt geweldig.
1: Maar dat was een periode waarbij Nederland het ver schopte. En in ieder geval kans had op het EK.
0: Dat klopt.
1: Met alle eerlijkheid. We moeten nog maar zien of we kans maken.
0: We maken zeker kans.
1: We maken echt geen kans op dit moment.
0: Wie is onze spits op dit moment?
1: We hebben niemand in de spits.
0: Jawel.
1: Meerdink.
0: Ja, ik vind hem echt... Hij doet het echt goed.
1: Meerdink, nu een spits van AZ die ons even naar het EK-titel gaat schieten.
0: Het zou een wonder zijn.
1: Neem nog een pilletje.
0: Nee, ik neem nog een slok.
1: Met alle respect naar de AZ-fans...
0: Nou, laten we het maar lekker ophouden. Deze inkakker is voorbij.
1: De inkakker is zeker voorbij. Maar met alle respect, Max Meerdink op dit moment gaat ons niet naar de EK-finale schieten.
0: Oké. Okay.
1: En de aanval al helemaal niet.
0: Gaan we nog wel zien.
1: Ik ben echt bang voor niet. Ze moeten ons echt nog wel zien te overtuigen. Nog ontwikkeling. Je hebt Van Bommel, die is heel goed. Meerdink is heel goed. Maar ze zijn nog te jong, ze zijn nog te onervaren. Zeker Meerdink. Die heeft Conference League gespeeld.
0: Ik hoop dat je ongelijk hebt.
1: Ik hoop het ook. Maar ik denk dat ik geen ongelijk heb. Op dit moment.
0: Goed dat je zo vol van jezelf bent.
1: Ja, weet je, maar... Ik ben er zelf ook al niet helemaal heel erg van, hoor. Ik bedoel, ga je lekker naar het stadion, sta je helemaal een beetje... Hoor je dit de hele tijd om je heen? Beetje die auto's om je heen? Sta je de hele tijd in de file? al die traffic.

0: Venga, boys. Boom, boom, boom, boom.
1: Boom.
0: Dat staat niet in de titel.
1: Nee, boom.
0: Boom.
1: Boom.
0: Boom.
1: Boom. Boom, boom.
0: Ja, we hebben niet zo heel veel tijd meer.
1: Nee.
0: Het is misschien niet de laatste. Maar het nummer wat we af gaan spelen is wel eentje met de titel De Laatste.
1: Ja.
0: En van wie zijn die, Koen?
1: De Laatste, ja. De Laatste. Dat is van Turk uit de Kroeg ook, toch?
0: Ja, dat is wel van die gast inderdaad.
1: Dat is van Amar.
0: Zoiets, ja. Ik weet niet meer zeker. Misschien dat ze zo meteen zelf nog gaan zeggen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, we gaan maar zien. In ieder geval van Amar.
1: De Laatste.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: Groei je nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: pot.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: golven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden branden.

0: honderden barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties.